0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: let you know. You wanna mic?
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Een hele goede morgen. Dit is Sharon.

Ja, Son Mieu hier op de allereerste zaterdag van augustus. Je luistert naar Haarlem 105 en dit was Can't Get Enough. Een hele goede morgen bij Chez René hier op Haarlem 105. En tot 12 uur neem ik je mee met fijne muziek om jouw zaterdagochtend zo goed mogelijk te beginnen. En dat doen we natuurlijk met een bakje koffie en een croissantje. Dat croissantje dat mis ik hier nog. En dat bakje koffie dat wordt momenteel gezet door nieuwslezer Arthur. Dus ook hier gaan wij goed die zaterdag beginnen. Wat gaan we doen deze ochtend? Nou, om 9:30, 10:30 en 11:30 hebben we natuurlijk het 105 nieuws. Arthur is inmiddels in de studio. En hij gaat je precies vertellen wat er allemaal gebeurt in Haarlem en omstreken. Om 9:50, 10:30 en 11:50 duiken we het nieuws in met wat er in de rest van de wereld allemaal gebeurt. En normaal doet Marcel Beun dat, maar hij heeft ook een weekje vrij, hoorde ik. Dus neem ik het maar op me. En misschien dat ik je nog wat kan verrassen met wat je nog niet weet. Iets later dan 11 uur praat ik met Peter de Rooij. Gisteren is de prestigieuze Smulpaapprijs weer uitgereikt tijdens Haarlem Culinair op de Grote Markt. Het restaurant van Peter heeft deze Smulpaap in de wacht gesleept. En ik ben wel benieuwd hoe hij dat precies gedaan heeft. En ook kijken we naar wat culturele dingen die hier in de regio spelen. Ik laat je wat nieuwe muziek uit de regio horen. En wat er verder allemaal nog gebeurt, zien we dan wel allemaal weer. Het is zaterdagochtend. We gaan het allemaal niet zo moeilijk maken. Dus ook geen reden om van zender te wisselen. Blijf lekker hangen. Neem een bakje koffie en geniet van de klanken van Stephen Marley. Dit is Hills of St. Anne.

King Without a Crown, ABC, hier op Haarlem 105. Ja, dan wil ik het toch even over een soap hebben die al dagen mijn aandacht heeft. En dan heb ik het natuurlijk over de situatie bij de FIFA. Steeds meer voetbalbonden spreken zich uit en hebben zelfs de hoogste baasjes bij de FIFA keren maar één man de rug toe. En ook al ben je niet geïnteresseerd in voetbal, dit verhaal wordt steeds sappiger. En ik heb het even uitgezocht, zelfs al ben je een leek in voetbal, luister even goed. We hebben de FIFA, een van de grootste voetbalorganisator ter wereld, organiseert ook het WK. En de FIFA bepaalt zoveel regels en verdient ook heel veel geld met kaartjes, reclame en sponsors. En dat geld wordt normaal ook gebruikt om voetbal in allerlei landen te stimuleren, te helpen. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in armere Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. Nu heeft de hoogste baas van de FIFA, Gianni Infantino, een nieuw idee bedacht. Bedacht. Ik zou eerder zeggen met Amerikanen met heel veel geld die in hetzelfde cirkeltje zitten als de president van Amerika, president Trump. Die hebben dat een beetje overlegd. Het idee is om een deel van de manier waarop het WK geld oplevert onder te brengen in een nieuw bedrijf. En hierdoor kunnen de grote investeerders

geld investeren, eindelijk ook invloed willen hebben op bijvoorbeeld hoe het WK wordt georganiseerd. Investeerders stoppen namelijk niet zomaar miljarden in een bedrijf zonder daarvoor iets terug te verwachten. En volgens de FIFA is dat helemaal niet waar. Er verandert helemaal niks. Infantino zegt dat de FIFA de baas blijft over het WK en dat investeerders alleen meedelen in de commerciële opbrengsten. Maar de voetbalbonden, ja, die vragen zich af of dat over 10 of 20 jaar nog steeds zo is. Daardoor is dus die ruzie ontstaan tussen de FIFA en een aantal grote voetbalorganisaties. En sommige bonden zelfs, die zeggen dat ze niet meer mee willen werken aan de FIFA als dat doorgaat. Zoals de UEFA dus, die hebben de plannen geboycott. Dus die zouden dus niet meedoen aan het WK over 4 jaar. We hebben er net eentje achter de rug, was heel, heel leuk. Maar die gaan dus niet meer meedoen als dat plan zich voortzet. En dat is wel een groot probleem, want zonder Europese voetbalbonden, ja, dan wordt het een beetje lastig om een WK te organiseren. En het gaat dus niet om een nieuw schandaal met omkoping of fraude. We kunnen ons misschien nog wel herinneren hoe dat een paar jaar geleden gebeurde met Sepp Blatter. Ja, de discussie gaat nu vooral over wie de macht heeft en wie beslist wat er met het geld van het voetbal gebeurt. De komende tijd zal blijken of de FIFA haar plan aanpast. En dan lees ik vanmorgen, hoor ik het net ook in het nieuws, schijnt dat Infantino dat plan heeft ingetrokken. En dan komt er toch een einde aan die show waar ik toch al dagen best wel met zin naar zitten luisteren. Want ik vind dat het is een beetje van dat sappige drama. Ik vind dat wel lekker. Dus helaas, misschien dat er nog een staartje achter komt. Heel veel mensen zitten te vragen van, joh, moet die Gianni Infantino niet opstappen? Ja, dat moet nog maar even blijken. Hij zegt, na zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor de verdeeldheid heeft verzorgd die niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel. Ja, als meer dan de helft van de voetbalbonden opstappen omdat jouw plan niet doorgaat, dan zou ik toch even achter mijn oren krabben van wat nou de bedoeling is.

0: Haarlem 105.
1: Schouders.
2: Ja, dat helpt.
3: Misschien dat je opnieuw wil beginnen.
2: Yes, dat is misschien handig. Burgemeester Jos Wiene waarschuwt Nederland over de kosten van hotelopvang voor statushouders. Zo was donderdagavond te zien in Goedenavond Nederland van WNL. Wiene pleit voor de even effectieve, maar goedkopere opvang in AZC's. Volgens hem kost het opvangen van 30 mensen in een hotel al snel €1 miljoen per jaar. Opvang in een AZC kost slechts een tiende daarvan. Deze week werd bekend dat vanaf maandag 30 statushouders tijdelijk in een hotel in het centrum van Haarlem zullen verblijven. En de 16-jarige verdachte van een mishandeling tijdens Pride in Zandvoort is door de rechter onder voorwaarden vrijgelaten. De jongen blijft nog wel verdachte in de geweldzaak. Het onderzoek loopt nog, onder andere met getuigenverhoren. Op een later moment neemt het OM een beslissing over eventuele vervolging. En Tata Steel mag de gietwalsinstallatie weer gebruiken. In april werd de installatie stilgelegd omdat er veel te veel schadelijk chroom 6 vrijkwam, zo meldt NH Nieuws. In de gietwalsinstallatie wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Het staalbedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om de uitstoot omlaag te krijgen en mag hem nu 4 weken testen. Na deze periode gaat hij weer uit en worden de resultaten bekeken. Dit is niet de eerste test. Bij eerdere tests dit jaar daalde de uitstoot wel, maar nog niet genoeg volgens de Omgevingsdienst. En chroom 6 is de meest giftige vorm van chroom en valt als kankerverwekkende stof onder de categorie zeer zorgwekkende stoffen. En erotische massagesalon Multimassage moet per vandaag de deuren sluiten. Burgemeester Wiene trok de vergunning in nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat werknemers zonder vereiste vergunning werkzaam waren. Ook loopt er een verdenking van mensenhandel. De eigenaar maakte bezwaar tegen de sluiting, maar eerder deze week heeft de rechter dat afgewezen. Op verdenking van mensenhandel is de rechter niet ingegaan. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag is het zonnig bij zo'n 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is het warmer bij zo'n 27 graden.
3: Dankjewel, Arthur.
2: No problemo.

lekker. Tiger Lewis met Mrs. Kisses. Om je zaterdagochtend toch wel een soort van sexy te beginnen. Ik kijk nu Arthur heel ongemakkelijk aan. Sorry daarvoor. Dat was niet de bedoeling. We gaan even kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want er gebeurt nogal wat in de rest van de wereld. Zo ook in Spanje. Want ja, daar was gisteren nogal veel om te doen. Tienduizenden migranten zijn daar een exclave illegaal geïnfiltreerd. En een van die tienduizenden mensen die bij de Spaanse exclave Ceuta heeft bestormd is een Marokkaanse man die zegt dat hij eerder in Nederland woonde. Dat meldt de Telegraaf op basis van het Spaanse medium Cuatro. De man vertelt dat hij als kind naar Spanje kwam en later naar Nederland verhuisde, maar werd uitgezet na een ernstig misdrijf. Hij zegt daardoor zowel zijn Nederlandse als Spaanse nationaliteit te zijn kwijtgeraakt. Maar over het misdrijf waarvoor hij werd veroordeeld zijn geen details verder bekend. En of het verhaal klopt is ook moeilijk te bevestigen. Inmiddels zijn de meeste mensen die die exclave hebben bestormd weer terug over de grens in Marokko. Maar waar, ja, die man die heeft wel een groter probleem dan een hek. Want hij zou hepatitis C hebben en krijgt in Marokko geen goede behandeling. Daarom zou hij opnieuw Europa willen binnenkomen. En gisteren een bizar verhaal. Op de luchthaven van Jakarta is een 39-jarige piloot opgepakt voor het smokkelen van drugs. De piloot had een kleine lading van 70.000 ecstasypillen in zijn handbagage. De man wordt inmiddels verdacht van betrokkenheid bij een internationaal drugssyndicaat. Zo lezen we bij de NOS. De piloot had net een vlucht van Kuala Lumpur naar Jakarta gemaakt toen hij werd aangehouden. En ik denk dat de douane in Indonesië al redelijk verbaasd waren over de duizenden pillen die in zijn koffer zaten. Maar toen de resultaten van een drugstest terugkwamen, konden ze maar net zo goed gelijk opsluiten. De piloot was namelijk onder invloed van een drugcocktail. Onder andere zat in zijn bloed cocaïne, methamfetamine en MDMA. Ja, het zal je piloot maar wezen. Ik weet toevallig dat ze in Indonesië een van de allerstrengste wetten ter wereld hebben voor drugsmokkel. Deze man zal waarschijnlijk de rest van zijn leven achter de tralies zitten, als hij de rest van zijn leven nog mag uitzitten.

0: On My Soul hier op Haarlem 105. Misschien inmiddels wel een van de meest gedraaide liedjes op de radio. Je hoort hem overal en dat is ook niet voor niks. Een tijdje geleden was Jan Schilder hier live in de studio. En misschien ken je hem nog wel van de 3J's, maar hij gaat al best een poosje solo onder de naam Blanco. Nou heeft hij afgelopen week weer een nieuw nummer uitgebracht in aanloop naar zijn nieuwe album. En dat album dat brengt hij uit tijdens het Haarlem Vinyl Festival in oktober. En is daar ook voor het eerst alleen op vinyl te verkrijgen. Dat is dus het speciale aan dit album. Het heet Heads and Tails. En dat wordt dan tijdens het Haarlem Vinyl Festival alleen op vinyl uitgebracht. Hij is pas daarna weken later online te vinden. Dus niks om 12 uur online op Spotify. Gewoon lekker terug naar die oude platen. En in het programma 105 Sessions vertelde Blanco over waarom hij daarvoor heeft gekozen. Maar presentator Jelle Schmid dacht, nou, ik bel hem even op een beetje ongelegen moment.
1: Serieus, zeg.
2: Mijn vrouw is vandaag uitgerekend, dus het zou zomaar kunnen. Maar weet je wel, dan ga je dingen toch een beetje in perspectief zien. En er kwam een soort besef van dat je moet genieten van de dingen die je hebt. En als muzikant en artiest ben je altijd dingen aan het najagen, weet je wel. Succes en een nieuwe single en dat en dat. En ja, als je dan een kindje krijgt, dan worden dingen wel een beetje in perspectief geplaatst. Zo van, ik ben eigenlijk dingen aan het najagen, weet je wel. Succes en een nieuwe single en dat en dat. En ja, als je dan een kindje krijgt, dan worden dingen wel een beetje in perspectief geplaatst. Zo van, ik ben eigenlijk heel gelukkig met wat ik heb allemaal. Met mijn mooie vrouw en een kindje en mijn huis. En,
1: precies. Maar
2: de muziek die ik maak. Dus in die zin zeker. Het is, het is een fase in mijn leven.
1: Ja, prachtig. Geweldig dat ook vandaag. Dat is al heel mooi nieuws ten eerste. Maar natuurlijk ook die single even denken hoor. Ik ben een beetje overvallen. Wat een leuk nieuws, man, vandaag. daarom is het hartstikke leuk voor je. Wanneer begon dat?
2: Ik zou op dit moment in een heel andere situatie kunnen zitten.
1: Ja, daarom, joh.
2: Het gaat me goed, dus Blijf nog even zitten, denk ik.
1: Hé, dat nummer, hè, wanneer begon dat thema zich bij jou op te dringen dan? Want ik kan me voorstellen dat je daar dan al een hele tijd mee bezig bent.
2: Ja, meestal komt er gewoon een soort muzikaal themaatje eerst en een paar zinnen. En dan die zinnen die komen soort van gelijk met de melodie, een beetje fonetisch of weet je, wat past goed op de muziek. En toen had ik een paar van die zinnen en toen dacht ik, ja, daar gaat het over. En dan ga je schrijven, weet je wel. Dan heb ik het thema en dan denk ik, wat wil ik zeggen? En dit is wat er eigenlijk uitkwam. Dus meestal is de tekst achteraf, kan ik zien wat er in mijn leven speelt op dat moment.
1: Ja.
2: Dus dat is wel bij deze ook weer zo. En het is een paar maanden geleden of zo kwam ik met het ideetje.
1: Ja, mooi inderdaad. En deze single is de voorloper van jouw nieuwe album wat eraan zit te komen, Heads and Tails. Is dat hele album ook een beetje dit soort persoonlijke verhalen?
2: Wel wat. Ja, er staan niet alleen hierover hoor, maar ook over het leven. Maar ik heb een aantal singles uitgebracht afgelopen jaar. En die zijn voornamelijk wel feel good of zo. En iets minder persoonlijk. Maar er staan ook wat dingen op. Daarom heb ik het Heads and Tails genoemd. Het is aan de ene kant eigenlijk wat ik meestal doe, dat is een soort van, laten we het feel good poprock met gitaren noemen in de hoek van Talking Heads of zo. En aan de andere kant staan er persoonlijke nummers op met ook wel wat akoestische dingen en wat meer rustig en zo. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus het zijn twee kanten van de munt.
1: Ja.
2: Vandaar de titel.
1: Hey, geweldig zeg je inderdaad. En wat ik ook nog wel interessant vond, dat zie je tegenwoordig misschien steeds vaker, maar toch nog niet zo heel vaak. Het album verschijnt als speciale gelimiteerde vinyl uitgave, hè?
2: Ja, en ook alleen als vinyl op 2 oktober. Dus ik ga het gewoon echt op vinyl uitbrengen.
1: Alleen op vinyl?
2: Ja, en een maand later komt het dan pas, of in ieder geval een aantal weken later, daar ben ik nog een beetje over het nadenken, pas online.
1: En waarom heb je gekozen om dat eerst alleen op vinyl uit te brengen?
2: Nou ja, het maakt het toch iets specialer, weet je wel. Voor de mensen die al komen naar de release party en de mensen die het online kopen op mijn website. Het is toch een soort van, weer een beetje terug naar vroeger. Dat je naar de platenzaak moest en dat je het kon luisteren alleen op het document zelf. Dus de cd of de LP, nu dan alleen LP. Voor mij geeft het weer iets meer waarde of zo. Het is weer voor mensen die de moeite nemen om te komen of die het kopen, die hebben een soort primeur. En die hebben het. De enige manier om te luisteren is fysiek. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi. En ik zie ook andere artiesten die daar weer naar teruggaan op het moment. En ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie middenweg voor ja, voor de digitale wereld waarin alles altijd maar beschikbaar is, heb je toch één tijdsraam waarin het niet beschikbaar is. Waarin het alleen beschikbaar is als je het koopt of als je naar de show komt.
1: Dat is wel een mooi gedachtegoed, denk ik. Maar inderdaad, voor de mensen die het niet kunnen, die er niet kunnen zijn of die het niet kunnen bemachtigen, het komt dus over een tijdje ook online.
2: Precies, en dat is een paar weken geduld, dus zo erg is het niet. En veel van de singles zijn er al wel.
1: Ja.
2: Maar ja, het is gewoon even het maakt het iets specialer. En dat vind ik wel mooi in deze tijd.
1: Ja, dat snap ik helemaal. En het zal ook wel verband hebben natuurlijk met waar je het album presenteert. Want op 2 oktober presenteer je dat nieuwe album natuurlijk tijdens het Haarlem Vinyl Festival in de Vil. Dat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot een enorm spektakel hier in Haarlem. En daar speel je ook alle muziek live, hè?
2: Ja, nou dat was natuurlijk helemaal te gek, want het optreden stond en het album kwam af en toen kwam dat eigenlijk precies samen. Toen dacht ik, hoe mooi is het om het op het vinylfestival, de viering van het vinyl, dan ook te presenteren als Only Vinyl Limited Edition.
1: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk een cadeautje voor mij, dat ik dat op die avond kon doen. En dat is te gek, weet je. Mensen kunnen niet alleen mijn vinyl bemachtigen en live luisteren, maar ook het hele weekend andere artiesten die... die live spelen. En ik ga mijn album integraal spelen.
1: Ja, hoe kijk je daar naar uit? Heb je er vooral zin in? Of brengt dat ook een beetje spanning met zich mee?
2: Nou, ik heb er heel veel zin in. Het is zoals ik zei, het is voor het eerst dat ik ook wat akoestische dingen doe. Dus ik heb er ook zin in om die kant van mezelf te laten zien. En ik ga uiteraard gewoon een feestje bouwen met de nummers die wel knallen. En het is een prachtige zaal. Ik heb er al eerder gestaan. En op zo'n mooi festival met zulke mooie namen. Dat is een cadeautje, zoals ik al zei. Dat voelt hartstikke goed. En ik ga gewoon keihard mijn best doen om daar een hele bijzondere avond van te maken.
1: Nou, dat komt helemaal goed, denk ik. Tot slot nog eventjes, daar ben ik ook al benieuwd naar. Je hebt inderdaad al verteld, het is een persoonlijke single, vooral Brothers en het album ook wel. Is het het meest persoonlijke album tot nu toe, wat je hebt uitgebracht?
2: Nou, dat is een goede vraag, maar nu je het zegt, ja.
1: Ja?
2: Het is, ik heb ook, weet je wel, zitten knokken om de titel, omdat het is een beetje een uniek album, tenminste in vergelijking met mijn andere albums, omdat het dus twee kanten heeft. Het heeft mijn akoestische kant, die vooralsnog niet echt belicht werd in mijn oeuvre. Maar het is de eerste keer dat ik dat laat zien en laat horen en dan mooi op zo'n LP. Dus dat is zeker de eerste keer dat ik die persoonlijke kant zo belicht. En er zijn een paar liedjes op die meer persoonlijk zijn dan hiervoor. Het is misschien een fase in mijn leven dat ik wat ouder word en vader word. En het is ook een paar keer hebben mensen mij wel eens gevraagd van waarom schrijf je niet eens wat meer persoonlijk in?
1: Oh ja.
2: Dan had ik altijd zoiets van waar bemoei je je mee, weet je wel. Maar dat gaat dan toch knagen. En dan onderbewust waren de liedjes die ik schreef in ene wel persoonlijk of zo.
1: Dus het heeft je toch wel wat gedaan dat mensen dat zeiden?
2: Ja, klopt. En ik ben ook producer en ik was een album aan het produceren van een vriend van me. En die had hele mooie persoonlijke teksten, een beetje country. Toen dacht ik, fuck, wat is dit mooi. Dus ik ben daar wel iets meer in gaan zitten, weet je wel. Kijken van, kan ik dat ook? En in hoeverre kan ik dat combineren met wat ik al doe? En ik ben zelf zeer tevreden en ook heel enthousiast over... dat het zo goed gelukt is, wat mij betreft.
1: Ja, precies. Heel spannend de laatste maanden voordat hij uitkomt. 2 oktober verschijnt het album dus Heads and Tails. En wordt diezelfde avond dus live gepresenteerd tijdens het Haarlem Vinyl Festival in de Vil. Blanco, dankjewel dat je even met ons hierover wilde praten. En ik wens je vooral een hele mooie avond. Misschien ben je wel een familielid rijker opeens vanavond.
2: Het zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: En hartstikke bedankt voor de support en voor je belletje en voor je goede vraag.
1: En we gaan hem uiteraard draaien. Wil je hem zelf even aankondigen?
2: Jazeker. Dit is Brothers van Blanco. I've got

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Chérenée, gewoon tot 12 uur. We beginnen even met Maroon 5, She Will Be Loved.

Fever Dream van Alex Warren hier op Haarlem 105. Een hele goede morgen bij Shay René hier op Haarlem 105. En tot 12 uur neem ik je mee met hele fijne muziek om jouw zaterdagochtend zo goed mogelijk door te komen. Pak er dus nog even een bakje koffie bij. Ik heb zojuist een verse refill gehad, want we gaan het toch even over een aantal dingen hebben. Sowieso hebben we om 11:30 en 11:30 nog het 105 nieuws met Arthur Meijer. Hij is momenteel druk bezig om het meest verse nieuws te verzamelen, zodat jij goed geïnformeerd de zaterdag doorkomt. Een beetje gesprekstof opdoen als je bijvoorbeeld straks een verjaardagsfeestje hebt of zo. Ik vind dat wel altijd wel fijn als je op een verjaardagsfeest bent en je bent dan de meest geïnformeerde persoon in de kamer. Altijd handig. Ook het mediaoverzicht komt voorbij om 10:50 en 12. Dan leg ik je uit waarom je bijvoorbeeld op Disney Plus films en series niet meer in de beste beeldkwaliteit kan kijken. En ook moet je oppassen voor controles op de weg die vermomd zijn als struiken. Ja, meer daarover dus in het mediaoverzicht zometeen om 10:30. En gisteren en zojuist ook in het 105 nieuws hoorde ik dat de erotische massagesalon in de Waardepolder dicht moet vanwege arbeidsuitbuiting. En ik wil het daar zometeen nog heel even over hebben. Want ik ben zeker wel bekend met deze salon, maar niet op de manier die je nu in je hoofd hebt, viespeuk. Iets na 11 uur spreek ik met Peter de Rooij. Gisteren won zijn restaurant tijdens Haarlem Culinair de prestigieuze Smulpa-prijs. En ik ben benieuwd naar de morning after en hoe het daar gaat op de grote markt. Dus we hebben nog zat te doen voordat het 12 uur is en Heisa begint. Het entertainment- en informatieprogramma op de zaterdagmiddag. Collega Melvin speelt dan altijd het spelletje Wie presenteert Heisa? En dat ga ik gewoon even schaamteloos van hem jatten. Dus Luc of Jan, meld u bij de balie. En uiteraard is er ook gewoon lekkere muziek. Ik had hem net al aangekondigd. Maroon 5, She Will Be Loved. Ja, zat even een beetje vertraging in. Maar hier is die dan toch. Hier op Haarlem 105.

0: and I.
1: Face the River van Gavin DeGraw. Ja, en goed nieuws voor fans van Gavin DeGraw. De Amerikaanse singer-songwriter komt in oktober naar Nederland. Op 12 oktober treedt hij op in 013 in Tilburg, gevolgd door Tivoli Vredenburg in Utrecht op 13 oktober en Doornroosje in Nijmegen op 19 oktober. Ja, er zijn dus genoeg gelegenheden om hem te zien, al moet je daar wel even voor in de auto of trein stappen. En dan keek ik even door het nieuws en zag ik een berichtje van, ja, eigenlijk van vorige week al over de Aziatische hoornaar. Je weet wel, die hele grote, nog agressieverige wespen die je helemaal niet 's avonds donker op straat wil tegenkomen of gewoon overdag. Dat zijn gewoon vreselijke beesten. En NH meldde vorige week dat er 8 aanvallen binnen 1 week tijd in Bloemendaal alleen al hebben plaatsgevonden. En voor mensen die als de dood zijn voor wespen, zoals mijn vriendin, is dat echt het slechtste nieuws van de wereld. En ik heb ook een aanvaring gehad afgelopen week tijdens mijn verbouwing met wespen. Want ik ben bezig met een huis verbouwen. En dat moet helemaal gestript worden. Dus we waren boven bezig met het leeghalen en het slopen van het plafond. En mijn schoonbroer die kwam even 1 dagje helpen. 1 dagje kwam die helpen voor zijn werk. Kwam die even... Nou ja, ik kom wel even wat dingetjes slopen voor jullie. Hij steekt zijn hamer in het plafond. En wat denk je? Uit dat gat komen 3 wespen en die steken hem helemaal lek. Ja. Laten we zeggen dat hij niet meer terugkomt om te helpen. Daar heeft hij geen zin meer in. We gaan even door naar muziek. Dit is Playa van Nick Hansen.

Leon Bridges, Light the Way, hier op Haarlem 105. En het is de eerste zaterdagochtend van augustus. Het is sowieso de eerste dag van augustus. We zitten alweer op 2/3 van 2026. Jongens, wat gaat de tijd hard. Ik zie Arthur al naar zijn hart grijpen. Dat het zo snel gaat, het is echt niet normaal. Zometeen hoor je hem tijdens de 105 nieuws. Hij gaat je alles vertellen over de erotische massagesalons hier in Haarlem. Volgens mij... zit er niet in. Oké, nou dan vertel ik je straks zelf nog wel wat meer daarover. Dat komt helemaal goed. En het zou Chez René niet zijn als we ook een beetje wat, ja, toch wat lekkere muziek draaien. Dat je toch niet altijd hier hoort. En dan moest ik even kijken in mijn eigen collectie. En moest ik voorzichtig selecteren. Want ik weet dat René heel kritisch is op de muziek die hij zelf draait tijdens het programma. En ik weet dat als ik iets verkeerds draai, dat hij mij zometeen belt en mij vanuit waar die nu zit, van de zender afschopt. Dus ik moest heel specifiek kijken. En ik ben uiteindelijk uitgekomen uit mijn eigen collectie bij de band Yin Yin. Ik weet niet of je ooit van die band hebt gehoord. Ze komen uit Nederland. Volgens mij zijn ze gebaseerd uit Maastricht. En het is... ja, hoe zal ik het omschrijven? Het is een beetje psychedelisch. Een beetje Aziatisch. Disco-funk-achtig iets. Iets wat ik eigenlijk zelf niet per se kan uitleggen. Ik ga het gewoon laten horen. Want het is echt bijzonder. En ja, dit nummer heet ook Disco Disco.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De 30 asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Wiene benadrukte eerder al dat dit geen structurele oplossing is en liet in een tv-interview ook weten de voorkeur te hebben voor de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Een 17-jarige jongen is door een groep van ongeveer 10 jongeren mishandeld en beroofd. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in Park de Bolwerken. De jongeren sloegen en schopten hem en namen zijn telefoon en pet mee. Het slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek en wie meer weet over de daders wordt gevraagd dit te melden. En vanaf maandag is de Pijlslaan éénrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer, zo meldt het HD. Hierdoor kun je met de auto of motor niet meer vanaf de Steffelsonstraat de Pijlslaan op. Deze week werd bekend dat de proef voor ruim 4 maanden definitief doorgaat, ondanks bezwaren van onder meer winkeliers. De proef maakt deel uit van een groter project om Haarlem-Zuidwest verkeersveiliger te maken. Vooral het kruispunt tussen de Schoutjeslaan en de Leidse Vaart is chaotisch tijdens de ochtendspits. De maatregel geldt tot en met vrijdag 11 december. Daarna wordt de Pijlslaan weer gewoon tweerichtingsverkeer en zal het waarschijnlijk even duren voor een definitieve beslissing genomen zal worden. En restaurant Lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
2: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaat gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
1: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt. En bij Haarlem 105 kun je straks tussen 12 en 3 live meekijken. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag is het zonnig bij 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen komt wind uit het oosten en is het zo'n 27 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dankjewel Arthur. We gaan verder met Sjerené, zometeen het mediaoverzicht.

I Believe van Douwebop hier op Haarlem 105. En daarvoor hoorde je You Know I'm No Good van de Rolling Stones. Het origineel natuurlijk van Amy Winehouse. En als je het mij vraagt, is dat toch wel ja, het is het origineel, hè? Dat blijft toch beter hangen. Goed, het mediaoverzicht. Wat gebeurt er allemaal in de rest van de wereld? Voor de rest van de wereld, nou ja, ook in Nederland gebeuren er dingen. Want wie thuis gewoon even 's avonds lekker een filmpje wil kijken op Disney+, die ziet misschien de film in slechtere kwaliteit dan waarvoor ze betalen. Want wie op Disney+ een film wil kijken, ja, die moet voorlopig even genoegen nemen met minder magie. Disney heeft namelijk bevestigd dat gebruikers in Nederland tijdelijk geen films en series meer in 4K kunnen streamen. Dat lezen we bij Tweakers. Dat heeft niet te maken met een storing, een slechte internetverbinding of een vergeten vinkje in de instellingen, maar met een patentzaak. Technologiebedrijf Interdigital zegt dat Disney zonder toestemming gebruik maakt van gepatenteerde technieken om 4K en HDR beelden te streamen. Een Europese rechter gaf Interdigital daarin gelijk en Disney kreeg vervolgens 6 weken de tijd om de technologie uit zijn streamingsdienst te verwijderen. En dus is de beeldkwaliteit nu teruggeschroefd naar Full HD. Nog steeds prima om een tekenfilmprinses te herkennen. Maar je ziet Assepoester bijvoorbeeld haar schoen nog verliezen. Maar je kan net niet uitmaken of het HR++ glas is dat ze gebruikt om haar voet te isoleren. Kan je trouwens merken dat ik een huis aan het verbouwen ben. Zelfs mijn humor heeft renovatie nodig. Maar vooral voor mensen met het duurste premium abonnement op Disney+, is dat vervelend. Zij betalen €5 extra per maand en krijgen daarvoor bijvoorbeeld onder andere 4K beeldkwaliteit. Disney werkt naar eigen zeggen hard aan een oplossing. Tot Disney en Interdigital hun ruzie hebben opgelost, betaal je bij Disney+ nog steeds de hoofdprijs, maar krijg je tijdelijk niet meer het scherpste beeld. Een patentzaak met een behoorlijk wazig resultaat voor de kijker. En wie onderweg langs de weg een verdacht dicht begroeide struik ziet staan, kan voortaan beter even zijn snelheid en telefoongebruik controleren. In het Amerikaanse plaatsje Dunelle bleek een van de struiken namelijk een politieagent te zijn. Dat schrijft RTL Nieuws. De agent had takken en groene bladeren om zijn lichaam gehangen en stond langs een drukke weg in het centrum. Vanuit zijn vermomming kon hij precies zien welke automobilisten tijdens het rijden op hun telefoon zaten. Zodra de menselijke heg iemand zag appen of bellen achter het stuur, gaf hij dat door aan collega's die iets verderop klaar stonden. Die haalden de bestuurder volgens van de weg en deelden een bekeuring uit. De actie duurde 6 uur en leverde in totaal 74 boetes op. Dat zijn gemiddeld ruim 12 automobilisten per uur die blijkbaar meer aandacht hadden voor hun scherm dan voor het wandelende tuincentrum langs de weg. En het ging in dit geval dus niet om een snelheidscontrole, maar het principe blijft hetzelfde. Zie je langs de weg een struik die net iets te geïnteresseerd naar binnen kijkt, dan kun je voor de zekerheid maar beter toch iets netter gaan rijden, want voor je het weet groeit er een bekeuring uit. En we gaan verder met muziek. Ja, dit is toch wel een klassieker. Boston met More Than a Feeling. Ik hou ervan. Marianne is walking away. Moet ze niet doen. Hier op Haarlem 105.

muziek uit de buurt met de pandrum. Ja, het is toch wel een bijzonder instrument. En toch wel lekker. Dus goed te doen hier op de zaterdagochtend. Je luistert nog steeds naar Shay René hier op Haarlem 105. En dat is niet zonder reden, want we gaan nog genoeg doen. Zometeen gaan we het even hebben over Haarlem Culinair. Dat is natuurlijk nu druk bezig. Volgens mij is het al open. Zou het al open zijn? Ik weet het niet precies, maar het is nog in elk geval tot morgen is het bezig. Je kan gewoon naar de Grote Markt gaan en daar even van verschillende restaurantjes allerlei lekkere culinaire gerechten proeven. En we hebben net even naar de menukaart gekeken en het ziet er allemaal heel lekker uit. Maar als je naar de prijs kijkt, dan is het niet voor alle doelgroepen bestemd. Laat ik het zo houden. Straks spreken we Peter de Rooij. Hij is van restaurant Lokaal. En die hebben de smulpaap gewonnen. En hoe ze dat hebben binnengesleept, dat vertel ik je straks allemaal. Ik heb ook nog beloofd om het even over de erotische massagesalon te hebben in de Waarderpolder. Komt eraan, beloof ik. Ik heb een leuk verhaal dat daaraan hangt. Maar dan moet je nog even verwachten voor na 11 uur. En dan maken we ons ook op voor Heisa. En we gaan ook live vanuit Haarlem Culinair gaan we gewoon livestreamen. Jongens, wat hypermodern. Zin in. Toch nog even eerst muziek. Dit is Kiss en van Prince and the Revolution.

0: Kiss.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Hele goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Shea René hier op Haarlem 105. Straks de Smulpaap.

Starlight op Haarlem 105 One Republic. En het is de eerste dag van augustus. En dat Starlight vind ik toch een lekker nummer. Niet alleen omdat het zo funky is, maar ik bespeur daar ook een vleugje van dubstep. Weet je dat nog? Oh man, de hoeveelheid dubstep van Skrillex die ik in 2012 heb geluisterd. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Zo lekker. Dus fijn om dat weer terug te horen. Anyway. Wij gaan het nog even hebben over de smulpaap. Je weet wel, die ene prijs van Haarlem Culinair. Restaurants doen daaraan mee door wijn en spijs. Dat is een gerecht met een bepaalde wijn. En het lekkerste die wint dat. En dat is geworden restaurant Lokaal. Zij hebben de smulpaap gewonnen en zometeen over ongeveer... Nou, 5 minuutjes bel ik met de eigenaar van het lokaal. Dat is Peter de Rooij. En ik ga hem van alles vragen over hoe de morning after is. Straks ook om 11:30 het 105 nieuws met Arthur Meijer. Hij zit hier nog steeds met al het nieuws. Hij heeft geen kranten bij zich vandaag. Maar ik denk dat ook met een computer dat hij daar wel overweg mee kan gaan. Dus dat gaat helemaal goed komen. En daarna ook om 11:50 het mediaoverzicht. En we gaan het hebben over chocola. En waarom onderzoekers daarmee bezig zijn om dat niet te laten smelten. Moet je misschien maar even blijven luisteren. Ja, en we hebben dan nog kort tijd. En dan wil ik toch nog even nieuw muziek laten horen van de Haarlemse artiest Renee Rose. Zij heeft gisteren een nieuw nummer uitgebracht. En het is toch wel een van de meest opkomende artiesten uit onze regio. En dan wil ik het je toch even laten horen. Genoeg om je bezig te houden hier op deze zaterdagochtend. Straks vanaf 12 uur is er ook een livestream vanaf Haarlem Culinair. Dat is Heisa, 12 uur dus. Blijf lekker luisteren.

0: Ja, de Haarlemse Selwyn hier, right here op Haarlem 105. En dan gaan we het even hebben over de smulpaap. Want die is gisteren weer uitgereikt tijdens Haarlem Culinair. En voor wie niet weet wat de smulpaap is, dat is een prijs die gaat naar de beste combinatie van een gerecht met een wijn. En restaurants op Haarlem Culinair zetten deze combinatie op hun kaart, zodat mensen het zelf kunnen proberen. Maar een heuse culinaire jury die beslist wie deze prijs wint. En dit jaar is dat geworden restaurant Lokaal. Aan de telefoon heb ik de eigenaar van Lokaal zelf, Peter de Rooij. Goedemorgen. Peter, ben je daar? Hallo Peter. We hebben geen Peter, dus we gaan nog even kijken wat er mis is gegaan. En ondertussen gaan we gewoon...
1: Ja,
0: hallo Peter, Peter, goedemorgen.
1: Ja, daar is hij. Ja,
0: kijk,
1: goedemorgen.
0: Ik hoorde je. Kijk, ja. Helemaal goed. Hey, gefeliciteerd met de smulpaap.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe was dat gisteren? Al een beetje bijgekomen?
1: Nou, nog niet helemaal, maar we moeten toch weer verder, want het wordt weer een mooie dag vandaag.
0: Ja.
1: Maar het was één groot feest. Ja, het was echt te gek. Veel ontlading. We hebben hier echt vorige twee edities had ik al goed gescoord. Dus we hebben echt ingezet ook. We wilden hem heel graag winnen. Dus als dat dan lukt, dan is dat ook echt wel een groot feest.
0: Ja, hoe voelde dat dan toen jullie werden omgeroepen als winnaar?
1: Ja, iedereen moest voor zijn eigen zaak staan. En toen werd er omgeroepen dat wij het waren. En dan was het met het hele team grote ontlading. Dus veel blijdschap.
0: Voelt het ook als een teamoverwinning?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Het is echt een die ontstaan is door kameraadschap. Dus het is een samenwerking. Ja, het is eigenlijk wel een mooi verhaal hoe die ontstaan is. Een vriend van mij, die Bo van Haren, die al sinds... ik heb een strandtent natuurlijk gehad met vogels, met Rolf en Misha op het strand in Zandvoort. En daar is hij bij ons komen werken toen hij 14 was. En daar heeft hij 14 jaar met mij gewerkt. Heeft hij zich van stoelen strandjongetje opgewerkt tot assistent bedrijfsleider. En van daaruit is hij eigenlijk doorgegaan. Heeft hij nu zijn eigen zaak in Amsterdam. En hij is dan mij te eten. Hij zou naar Caprera gaan. En we hadden het over de smulpaap. Hij had één enkele dag vrij gehad in een heel jaar. En hij is uiteindelijk niet naar Caprera gegaan. Want we hebben het alleen maar gehad over de smulpaap, haar en culinair, vriendschap. En dat we die dingen heel graag wilden binnenhalen. Ik had gezegd, vind je het leuk om mee te denken? Hij zei, vind ik super. Dus
0: ja.
1: Toen hebben we met elkaar de koppen bij elkaar gestoken. En gekeken, ja, waar gaat het nou om in de horeca? Om beleving, om vriendschap, om... En dan kijken, hoe kunnen we dat terug laten komen in het gerecht? Dus het is echt een samenwerking met dus kameraden uit Amsterdam-Noord. Maar ook, dat is Boven Haren, we zijn chef, Wout Langendijk. Die is de bedenker van het gerechtje. Die heeft het gerechtje samengesteld. Maar we hebben met elkaar de wijn-spijs-combinatie die we heel belangrijk vonden. We zijn eigenlijk uitgegaan van de wijn en hebben het gerechtje erbij bedacht. En dan samen met het hele team natuurlijk, Sascha van der Heijden, van de bedrijfsleider, die heeft echt superwerk verricht om het hier allemaal neer te zetten. Aziz, mijn eigen chef. Want de smulpaap is wel meer dan het ene gerecht.
0: Ja, het is echt een team effort, zeg maar.
1: Ja,
0: wat is het gerecht dan? Dat is ook niet heel onbelangrijk.
1: Nee, zeker. Nou, het is dus een combinatie tussen een wijn uit de streek van het Gardameer, een Lugana. En hamachi. En hamachi is een kingfish, een kleine yellowtail, het is een tonijn. Een kleine tonijn die duurzaam gekweekt wordt in Nederland. Het is het enige land waar dat gebeurt. En daar hebben we eigenlijk, Wout heeft daar een saus bij bedacht. Die een beetje dezelfde bereidingswijze heeft als de wijn. Met een malolactische fermentatie. Waardoor dus wat smaakelementen van de wijn terugkomen in het gerecht. En hij heeft het gedaan van tomaten, afgekeurde tomaten, omdat het alleen maar om het sap gaat, die uit de streek van het Gardameer komen. Dus het is hamachi met lacto gefermenteerd tomatenwater, met nashi peer, dat is een peer uit Japan, die een beetje een hartige peer, dus die is niet zo zoet als de Hollandse peer, met wat forelkuit. Venkelkres en daslookolie. Daslook is wilde knoflook. En dat geeft echt een mooi pitje.
0: Ja.
1: Dus, en dat samen met de wijn is echt spot on. Dus het is...
0: Zo blijkt uit de jury, uit de juryrapporten, met enorme exotische ingrediënten. Sommige van waar ik nog nooit van heb gehoord. Hoe moeilijk is het eigenlijk om die ingrediënten te importeren? Want de ene komt uit Italië, de andere uit Japan.
1: Het meeste wordt gewoon hier gekweekt. Dus dat, natuurlijk niet die tomaten, dus die hebben we daar vandaan gehaald. Maar dus die hamachi, dat is het mooie ook. Dus deze vis, die is Nederland het enige land wat dat op een duurzame wijze kweekt. Dus dat is niet van zo heel ver gekomen. En ook die nashi peer is hier wel verkrijgbaar. Die wordt hier ook geteeld. Dus op zich is dat... En daslook groeit langs de weg. Dat hebben wij niet gedaan. Maar dat is dus een veel voorkomend kruid in Nederland. En ook de forelkuit is goed verkrijgbaar. Dus op zich zat daar in dit geval niet het grootste moeilijkheid. Het is echt het samenbrengen van de smaak in combinatie met de wijn. Die tot een beleving moet zorgen dat mensen... zeg, jeetje, hier gebeurt echt iets. Dat is gebeurd gisteren, kan ik je zeggen. Dus
0: De jury was enorm onder de indruk. Heb je ook al reacties ontvangen van mensen, van gasten van het culinaire festival?
1: Ja, absoluut. Nou ja, ik kan begrijpen dat het nadat het bekend geworden was, het was al lekker druk, moet ik zeggen, maar dat het daarna stonden ze in de rij.
0: Yeah.
1: En leuke mensen die er als middag zaten, die terugkwamen om te zeggen, nou willen we dat gerechtje nog even. We hebben andere dingen, lekkere dingen geproefd, maar dan komen we echt nog even terug voor dit gerecht. En iedereen is eigenlijk unaniem heel erg enthousiast. Dus dat is ook erg leuk om te zien dat het wel in die zin een allemansvriend is.
0: Dat snap ik. En jullie zijn nu, denk ik, druk bezig met weer opbouwen voor de opening straks om 1:00 volgens mij in mijn hoofd.
1: Absoluut.
0: Hoe ziet zo'n dag eruit voor jullie? Zijn jullie al sinds 7:00 druk bezig?
1: Nee, dat valt mee. Ik ben om 9:30 zeg maar begonnen. Dan is eventjes wat kijken nog naar het rooster. Ik heb nu wat extra mensen erbij geregeld. En dan gaan we kijken of er nog dingen... Dan moeten zijn wat alle zaken er harder gegaan. We hebben nu natuurlijk vis bijgehaald. Dus we zijn extra aan het voorbereiden. Dus mijn chefs zijn er wel al vanaf 8:00, 9:00 bezig. En ik heb net zelf de ijsrondjes hier naartoe gebracht. En we zijn alles alweer netjes aan het maken, gezellig maken.
0: Ja, alle hands aan dek, zeg maar.
1: Ja.
0: En wanneer zijn jullie dan klaar?
1: Het is zondagavond is klaar. En dat is wel, dan is het dus ook om 12:00, 12:30 waren we vorig jaar klaar. Dus het is dus alles. Hebben we eigenlijk voor 4 dagen een restaurant opgebouwd. Wow. Alle zaken hier. En dan om 9:30 is het hier weer helemaal leeg. Op de gehuurde spullen na, alles de spullen na, alles netjes. Staat alles weer bij ons bij lokaal centraal, bij het station en dingen bij...

0: precies. Maar nee, iedereen is klaar voor vandaag. En vanaf zondag gaan we echt knallen.
1: Kijk, super. Peter de Rooij, ik wens jullie nog heel veel sterkte deze twee dagen. Peter de Rooij, eigenaar van Restaurant Lokaal. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het winnen van de Smulpaap. En veel succes nog tijdens Haarlem Culinair.
0: Dankjewel.

Only Flames van Van Velsen hier op Haarlem 105. Van Velsen natuurlijk komt uit Haarlem. En ik ga dat Haarlemse linkje nog even doortrekken. Want gisteren heeft, ja, ik noem maar de Haarlemse popster. Want dat is wel een beetje voor aan het uitgroeien. Misschien ken je er wel René Rose. Ik vind haar muziek echt fantastisch. Dat ze nog verder niet heeft doorgebroken, dat verbaast me eigenlijk meer. Maar gisteren heeft ze een nieuw nummer uitgebracht. Het is een liedje over zelfdestructie en de strijd tussen hoofd en hart. En ja, dat is, vindt allemaal plaats in de titel. Het heet O Zo Hopeloos.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op 9 september. De staking duurt 24 uur en is gericht tegen de plannen van het kabinet om op de sociale zekerheid te bezuinigen. De kwestie loopt al langer en vakbonden zien de plannen graag geheel verdwijnen. Het gaat daarbij om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Volgens FNV tornt dit aan het sociale vangnet waar iedereen op zou moeten kunnen rekenen. Een auto is vannacht in brand gevlogen in de Erasmuslaan. De brandweer kreeg rond 12:30 bericht van het vuur en kon voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie start een onderzoek. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ze staan nog steeds in de schijnwerpers. Restaurantlokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinaire. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
2: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaat gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
1: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt. En straks kun je bij ons van 12 tot 3 live meekijken. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag is het zonnig bij 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen komt de wind uit het oosten en is het zo'n 27 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het laatste half uur van Chez René tot 12 uur en daarna live naar Haarlem Culinaire.

Lost Frequencies en Callum Scott hier op Haarlem on 5. Waar ben je nu? Nou, we zijn hier gewoon in Haarlem. Misschien ben je wel op de Grote Markt bij Haarlem Culinair. Zou zomaar kunnen. En dan kan je ook de smulpa proeven. Niet alleen die van lokaal, maar ook die van de andere restaurants zijn gewoon nog beschikbaar. En dan zijn we aangekomen bij alweer de laatste versie van Mediaoverzicht van deze zaterdagochtend. En we gaan het hebben over chocola. Want wie ooit een chocoladereep in een warme auto heeft laten liggen, weet dat daarna meestal, ja, dan heb je geen reep meer over. Dan heb je gewoon een bruine soep in een verpakking. Wetenschappers proberen daarom chocola te maken die bij temperaturen tot ongeveer 45 graden, ja, dat aan kan. Dat is moeilijker dan het klinkt, omdat chocola juist lekker is doordat cacaoboter rond de 34 graden smelt. Bijna gelijk aan onze lichaamstemperatuur. Want wat prettig smelt op je tong verandert op een zomerse dag dus ook snel in een plakkerige massa. Onderzoekers proberen dat op te lossen door de suikerstructuur te verstevigen, andere vetten toe te voegen en het productieproces aan te passen. Maar daar zit steeds een nadeel aan. De chocolade kan witte vlekken krijgen, wasachtig smaken of minder lekker smelten. Volledig hittebestendige chocola die precies hetzelfde smaakt als een gewone reep bestaat daarom nog niet. De ideale reep moet stevig genoeg zijn voor een hete auto, maar zacht genoeg zijn voor in je mond. Wetenschappers zoeken eigenlijk chocolade die alleen smelt wanneer jij daar toestemming voor geeft. Zijn ze dus druk mee bezig. En een voormalige Amerikaanse Olympiër is niet langer verdacht van het beschadigen van de beroemde spiegelvijver die bij het Lincoln Memorial in Washington. De echte boosdoener blijkt namelijk geen vandaal te zijn, maar een renovatie van bijna $15 miljoen. President Donald Trump wees eerder naar vandalen toen het water groen kleurde en delen van de bekleding loslieten. Uit documenten blijkt nu dat de werkzaamheden overhaast en gebrekkig zijn uitgevoerd, omdat alles op tijd klaar moest zijn voor de viering van 250 jaar Verenigde Staten. De 67-jarige oud-kanoer David Carter Hearn werd aangeklaagd nadat hij een beschadigd stuk bekleding had aangeraakt. Hij ontkende iets te hebben vernield. En justitie heeft de zaak nu ingetrokken omdat de informatie over de mislukte renovatie pas na tientallen verzoeken boven tafel kwam. Volgens zijn advocaten is daarmee het misbruik van overheidsmacht nog niet ongedaan gemaakt en is een excuus op zijn plaats. Hearn kwam 3 keer uit op de Olympische Spelen, maar moest uiteindelijk vooral hard peddelen om niet kopje onder te gaan in een vijver zonder water.

This Is How We Do It van Montel Jordan. En ik had het al even beloofd. Ja. Ik had het al even beloofd. Ik zou het hebben over de erotische massagesalon in de Waardepolder. Want op het industrieterrein van Haarlem, op de Jan Talemenweg nog specifieker, bevindt zich nog een bijzondere salon. Het is een massagesalon, maar je komt daar niet alleen om gemasseerd te worden, als je begrijpt wat ik bedoel. De arbeidsinspectie heeft gezien dat de werknemers zonder de vereiste vergunning voor de salon werkten. En daarom heeft de burgemeester de vergunning voor het hele bedrijf ingetrokken. En mag er dus vanaf vandaag niet meer gemasseerd worden. En ik zei al eerder dat deze erotische massagesalon mij niet onbekend is. En dat klopt, maar niet omdat ik vaste klant ben. Voordat je de verkeerde ideeën in je hoofd haalt. Nee, ik heb daar jarenlang in de straat gewoond. 6 jaar lang woonde ik op de Jan Tademastraat. En ja, ik woonde daar legaal. En of de praktijken bij de multimassage dat ook zijn, ja, daar kan ik geen uitspraak over doen, want zelf ben ik daar nog nooit binnen geweest. Wie er wel een keer binnen is geweest, was mijn oud-huisgenoot, Juri. En Juri had als hobby om iedere avond met een dekentje in de tuin te gaan liggen, urenlang serie kijken op zijn telefoon tot diep in de nacht. En een lange toeter was daar altijd bij inbegrepen. Op een avond raakte zijn telefoon leeg en kwam hij erachter dat hij de sleutel van de voordeur vergeten was. En hij had eigenlijk zichzelf buitengesloten en verder was er niemand thuis. Een nogal vervelende situatie waarin je je bevindt als je midden in het industrieterrein woont en het hartstikke donker is. Dus Juri moest even goed nadenken. Dat lukte al moeilijk door alle wiet die hij die avond al had gerookt. Maar uiteindelijk beslist hij dan toch om naar die enige tent te gaan die midden in de nacht in de Waardepolder open is. Jawel, de multimassage. En hij had wel een idee voor wat voor dingen er bij die massagesalon speelden. Want vanuit onze woonkamer konden wij dagelijks zien hoe van die patsers met dure auto tegenover ons huis parkeerden. En dan zag je ze uitstappen, 3 keer zo rustig om zich heen kijken. En dan een soort van met een capuchon, met een vlugloopje zo richting massagesalon liepen. Dat was voor ons altijd echt een soort van, ja, vermaak. Dagelijks gebeurde dat. Dus half stoned en onbewust van wat hij binnen gaat aantreffen, loopt Juri richting de multimassage, doet de deur open en wat denk je? Kinderarbeiders? Seksslaven? Oost-Europese mail-order brides? Nee joh, het zijn gewoon heel aardige mensen en lenen hem een telefoonoplader zodat hij iemand kan bedden voor een huissleutel. Nogmaals, ik kan geen uitspraken doen over wat daar binnen allemaal gebeurt. Het enige wat ik weet is dat het vandaag zijn deuren heeft moeten sluiten. Zit ik zo veilig voor eventuele rechtszaken? Ik hoop het. Je luistert naar Haarlem 105 en zometeen om 12 uur is het tijd voor Heisa. En Jan Gauws gaat het uitgebreid hebben over Haarlem culinair. Niet voordat we nog meer muziek hebben gedraaid. Je hoort Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good.

Running It Good van Nick Kershaw. En daar zijn we al aan het einde gekomen van Shay René hier op Haarlem 105. Maar blijf luisteren, want zometeen is Heisa, het entertainment- en informatieprogramma, op de zaterdagmiddag. En ze gaan het uitgebreid hebben over Haarlem culinair. Sterker nog, Jan Gaus is inmiddels in de studio, maar die vertrekt zometeen weer. Want hij gaat naar de Grote Markt en doet daar live verslag van wat voor culinaire festiviteiten daar allemaal bezig zijn. Vanaf 3 uur hebben we ook Weekendwijzer met Rudy Nicola. Die gaat je ook nog allemaal dingen vertellen. En daarna om 5:00 uur. En dus is er nog genoeg dingen waarmee je kan vermaken hier op Haarlem 105. Dus ik zou blijven luisteren tot, nou ja, zet hem gewoon niet uit. Gewoon niet uitzetten. En dan heb je altijd entertainment op de achtergrond. Terwijl je de was doet, je auto aan het rijden bent. Weet ik wel wat. Dus we gaan ondertussen al ons opmaken voor het nieuws van 12 uur. En dat doen we met muziek van Alessia Carey. I'm in Trouble. Dit was Shay René. Haarlem 105 is er altijd.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, het is 11:40 tot 3 uur. Heisa.
0: Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

0: Ai, ai, ai. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music, natuurlijk.
1: Dit is Haarlem op zaterdag van

0: Cooking on the third burners. En we gaan vandaag ook een beetje cooking doen. Want we gaan namelijk live straks na ene. Want om 1 uur gaat Haarlem Culinair open. En in dat tussenuur, tussen 12 en 1 uur, gaan we even een beetje terugblikken op gisteren. Want gisteren is natuurlijk ook de Smulpaap uitgereikt. En Maurice, we hebben ook hier we gaan een biertje al proberen te proeven, toch? Een nieuw Haarlems biertje, is dat?
1: Ja, een biertje met Haarlemse druiven. En dat viel me op en toen dacht ik, nou ja, het is een culinaire uitzending. Laat ik dat even meenemen, dan gaan wij die testen. Of testen. Proeven, laten we het zo zeggen, want testen is het ook niet.
0: Maar bier, druiven,
1: normaal, blauwe bessen.
0: Blauwe bessen. Bier is toch normaal van tarwe en dat soort dingen?
1: Ja, en gist. En ik zag ook dat er wilde gist in zat. En wilde gist is dus normaal zo'n zakje gist leeg in zo'n vat. En wilde gist, dat groeit op fruit. Dus dat hebben ze er ook nog in geschraapt. Dus het is een heel speciaal biertje. Het is niet van een Haarlemse brouwer.
0: Laat hem alvast even op beeld zien.
1: Ik heb een doosje.
0: Oh, je hebt een doosje.
1: Ja, ik haal hem maar uit. Kunnen we dit zien? Kijk, een flesje in. Dat is wel goed ingepast.
0: Maar wat wel goed is, dit is ook radio. Hè? Dus het is goed dat je dat een beetje laat knipperen en knippen. Dat soort dingen, dat hoort. Ja, Maurice is eigenlijk meer een tv-man. Maar probeer hem toch ook een beetje warm te maken voor de... Voor de...
1: Trouwens, warm heb ik het vandaag. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen dat het behoorlijk warm in de studio is op een heel andere manier.
1: Sans René hoorde ik. Jordan staat nog te kijken.
0: Maar goed, het flesje is uitgepakt.
1: Ik had ook een opener gepakt, dacht ik. Maar,
0: je gaat nu al gelijk openen.
1: Nee, dat doen we straks. Ja, maar misschien moeten we even beginnen voor de mensen die denken... Hey, ik zou iets zien van Haarlem Culinair. We hebben natuurlijk gisteren een video gemaakt. Dat kunnen we wel even laten zien. Dan weet iedereen wie er gewonnen heeft.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dan moet ik hem wel klaar hebben gezet.
1: Ja, dat klopt. Dan krijgen we toch eerst muziek. Ja. Back to love heb ik wel zin in.
0: Ja, precies. Link.

0: love.
1: Ja, de Lincoln Yeser is dit. Een van de meest gedraaide platen hier bij Haarlem 105. En Back to Love. Ja, Marisha was er gisteravond bij, hè? Of gistermiddag eigenlijk, de einde van de middag. Hoe laat was het? Half zes?
2: De bekendmaking is om 4:15.
1: Ja. 4:15. En dat ging ook allemaal een beetje stipt op tijd en dat soort dingen?
2: Ja, dus waren de hele middag gaan ze alle restaurantjes. Je hebt een jury, dat zijn drie mensen. Pascal Berends van de Bokkendorens, twee Michelinsterren heeft het restaurant. Is de voorzitter van de jury. En volgens mij was er een wijn-influencer en een wijnboer bij. En die gaan dan al die restaurants langs. Hè? Die hebben dan zo'n gerechtje gemaakt. En daar hebben ze een wijn bij gekozen. Of andersom, die hebben een wijn gekozen en een gerechtje gemaakt. De wijn komt natuurlijk van de sponsor af. En dan is het, ja, wie heeft de beste combinatie? En dan gaan ze dus een hele middag lang 11 restaurants langs proeven.
1: Oké. Okay. En het is dus niet blind. Ze weten dus niet. Ze weten dus al van tevoren van, oh, dit gerechtje is van dit restaurant.
2: Ja. Ja, okay. Het staat ook op hun scoreformulier.
1: Ah.
2: Zodat het nog niet door elkaar gaat. Ja, vorig jaar testen ze alles in een soort toren, een skydeck die over het festivalterrein heen kijkt. Dat is dit jaar niet. Ze gaan gewoon alle restaurants langs.
1: Oké. Okay.
2: Het is ook iets anders ingericht volgens mij in het festival, dus, of het evenement. Dus je ziet iets meer de borden van de restaurants die er staan. Ja. Volgens mij, ik heb het even... Ja.
1: Zoals,
2: maar even kijken wie er gewoon heeft.
1: Ja, en ook luisteren hoe dat eraan toe ging.
3: Is geworden lokaal!
4: Nee, we werden gevraagd om de beste wijn-spijs-combinatie van het evenement te gaan opzoeken. Alle restaurants hebben zelf een gerecht uitgekozen en een wijn vanuit de partners. Daarover op onze uitleg geven zijn ze op zoek gegaan. Hè. Het is mooi om te zien dat eigenlijk alle restaurants een aparte manier hebben gevonden om daar naar op zoek te gaan.
5: Het is nu het derde jaar dat ik hier sta. Iedere keer met een hele mooie wijn-spijs-combinatie. Dus ik heb dit jaar echt, we hebben heel hard eraan gewerkt om echt een hele mooie wijn-spijs-combinatie te maken.
6: En ik zag jullie net heel veel ontlading toen jullie het hoorden. Hoe gaan jullie het vieren zo meteen?
5: Ja, nou, ik denk dat we aan de bak moeten, want iedereen komt natuurlijk willen proeven. Ja. Dus en we zeiden allemaal, ik ben er niet van uitgegaan dat we hem zouden winnen. Dus we moeten allemaal ook nog wel een beetje werken. Maar ik denk dat we vanavond drinken we een mooi glas extra wijn erbij. En het wordt een heel, heel, heel mooi weekend.
7: Wij stonden hier en hij zat er al. En toen ze gewonnen hadden, zeiden we, oké, zitten, bestellen. Nou, dan zijn we de eerste. We zijn erbij.
5: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... Ja, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaat gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
6: Heel lekker. Wat maakt het lekker?
5: Fris?
4: Wat zij fantastisch hebben gedaan, ze hebben eigenlijk een techniek gevonden in de wijn. En die hebben ze ook toegepast in het gerecht. In dit geval ging het om fermentatie. En die smaken die hebben ze zo waanzinnig goed bij elkaar gebracht. Zodat die wijn opende echt bij het gerecht. En het gerecht kreeg heel veel meer smaak door die wijn. En in ons geval, dat zei ik net al, het lag zo dicht bij elkaar. Maar zeiden dat eigenlijk de combinatie die zij hadden, dat zoveel diepgang en smaak. Ja, in ons ogen terecht de winnaar.
5: En er wordt dan geserveerd met een nashi-peer. Dat is een beetje een Japanse peer. Een combinatie tussen appel en peer. Minder zoet. Daslookolie. En dit geeft een beetje een pitje aan het gerecht. Ja, wat forelkuit erbij. En een mooi groen takje wenkel. Voor een klein bittertje nog. Dus wat een mooie wijn. Een Lugano uit Italië. En het leuke, de tomaten komen uit dezelfde streek als de wijn.
7: Nu meteen bestellen, want nu kan het nog.
6: Ja, straks is hij weg.
7: Nou ja, dat lijkt mij wel dat iedereen dit nu gaat bestellen.
1: Ja, dat is toch mooi, hè?
2: Ja, vanaf 1 uur kun je hem dus weer bestellen. Dan gaat de trein open.
1: Ja.
2: Is Barry Huizer ook. Die gaat dan verslag doen met 3 bij jou.
1: Precies. Om 1 uur gaat Haarlem Culinair weer open. En dan gaan we dat dan gaan we daar live rondlopen.
2: Ja, met verslaggever Barry Huizer.
1: Met verslaggeving Barry Huizer. Ja, dat is mooi. We hebben Pascal Berends is natuurlijk wel een van de juryleden die natuurlijk zijn eigen restaurant heeft van zijn vader overgenomen, de Bokkendorens. En dus die heeft er ook wel kijk op natuurlijk. Die is met een paplepel is het allemaal ingegoten.
2: Ik vraag me af wat voor paplepel zij thuis hadden.
1: Ja, ik...
2: Het is wel een hele... Hele liefde, of wat voor pap.
1: Wat voor pap, ja. Ja, precies. Dus,
2: ja. We hebben hem zo ook nog in de uitzending, hè? Even een langere reactie. Wie je net hoorde was Bas de Larry. De verslaggever van Haarlem 105, die heeft zich geïnterviewd gisteren. En we hebben ook een langer interview straks met Pascal Berends. En ook nog met de winnaar Peter de Rooij van Lokaal. Die ontzettend blij was. Volgens mij hoorde hem ook al vanochtend bij Chez René. Ja. Hij zit daar nog, Jordan.

0: laten we zeggen dat zijn...
1: Hydratatie natuurlijk ook. Ja,
0: ja, zijn staf heeft heel goed gehydrateerd en gefermenteerd. Hij kwam er nog goed vanaf, maar zijn zoon die keek wat waziger uit zijn ogen. Laten we het daarop houden.
1: Maar ken je die Peter een beetje? Heb je er wel eens...
0: Nee.
1: Ik dan toevallig wel. En hij zat dan natuurlijk al bij toen het eerst nog anders heette. Hoe heette die restaurants ook weer? Die eigenaar is toen naar Amsterdam gegaan. En toen werd het lokaal was het.
2: Ja,
1: en ze hadden ook een strandtent. En daar liep hij dan ook. En die man die is zo ontzettend enthousiast. Dat je er soms ook wel een beetje angstig van wordt. Want zo gaat het echt, weet je wel. Dat is echt heel mooi. Dus, en zo stond hij dan ook op de Grote Markt. En donderdagavond liep ik er even rond. Hey, plek hier voor twee. Ja, graag Peter. Je kan bijna geen nee zeggen. Dat is echt heel mooi om dat te zien. En je ziet het ook in het filmpje. Dat hij, want dan denken mensen lokaal. Waarom heeft die dan de smulpa? Maar je ziet dat ze er echt heel veel over na hebben gedacht. En daar echt mee bezig zijn geweest om die prijs gewoon naar binnen te slepen.
2: Ja, ja. Het is een hele eer eigenlijk, hè? Die prijs. Die wordt ook in het restaurant opgehangen. En dat,
1: ja. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Ik ben benieuwd, misschien dat jij Joshua... de Ratatouille nog tegenkomt straks. Even de microfoon.
2: Hij is toch tweede geworden.
1: Ah, hij is toch tweede.
2: En ik hoorde Peter ook nog zeggen, de prijs is nog nooit twee keer achter elkaar gewonnen door een restaurant.
0: Okay.
2: Dus daar gaat
0: wel.
2: Hij dan volgend jaar voor. Wel?
0: Volgens mij wel. Dat moet ik even opzoeken, maar volgens mij is hij wel...
2: Het is een 2-for-12 moment, belletje.
0: Ja.
1: Je hebt drie glaasjes staan, of
2: ja,
1: twee?
2: Zullen we hem gaan openen, maar we zijn ook al heel lang aan het...
1: Aan het praten. Ja, dat is waar. Maar we hebben natuurlijk... ik zal het even laten zien. Kijk. Oh, drie. Ja hoor. Drie. Je mag ook meedoen. Woehoe. En we gaan dus dat Haarlemse biertje gaan we openmaken. Ja. En dat was geen... dat was geen sound effect, was dat, hè?
2: Nee, en dan ga ik nu naar de glaasjes lopen.
1: Dan ga je nu naar de glaasjes lopen, ja. Kijk.
3: Dat is een hele andere kleur.
1: Oh, wacht, ik zal even die microfoon erbij zetten. Dat is een prachtige... Het is een... wat voor kleur is het? Wat beschrijven?
0: Een beetje roze-rood-achtig.
1: Een beetje roze-rood. Dat is ook wel weer mooi voor de World Pride. Hè? Dat misschien daar ook wel...
0: Je ruikt hem ook wel van een paar meter verderop.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, het ruikt eerder naar wijn dan naar bier.
1: Oké. Okay. Maar het is denk ik ook een beetje een combinatie van... die microfoon staat ook op, Maurice, dus daar kun je ook in praten.
2: Ja. Hallo?
1: Dus,
2: Zullen we hem zo doen, dan deel ik ze uit. Dan kunnen we zo...

0: Floating Parade.
1: Hey.
0: Ja. Michael Kiwanuka is dit. En straks ook het Haarlem 105 nieuws. Maar nu eerst dus dit liedje.

0: de World Pride. Deze week en vandaag de Pride, hè, de botenparade. Toen kwam ik toevallig dit nummer tegen, de Floating Parade. En ik denk, nou, die moeten we even laten staan natuurlijk. Het is een heel groot event daar ook in Amsterdam. Maar we hebben in Haarlem onze eigen event. En dat is Haarlem Culinair. En in dat kader gaan wij een... lekker nog eens uit. Wat hebben we hier in ons glas zitten?
1: Ik kom dus ook wel eens dingen tegen zoals jij dan dit nummer tegenkwam. Ik kwam tegen Haarlem... wat was het? Haarlem Harvest bier.
0: Haarlem Harvest bier. Ja. Haarlem Harvest...
1: En dan was het de Haarlem Harvest sloeg op de Haarlemse druiven die erin zaten. En toen dacht ik vind het leuk om items te maken. Ik dacht, het is een warme zomer. Zullen nu al die druifjes niet goed groeien? Kan ik langs een wijnboer? Wat leuk. Dus ik te zoeken. Nou, we hebben helemaal geen wijnboer in Haarlem. Dus ik denk, waar komen die druiven nou vandaan? Dus ik dacht, nou weet je wat? Ik ga naar de fabriek. Ik koop een paar biertjes. En dan vraag ik het. Waar komen die druiven vandaan? En het is, ik ga het merk niet noemen. Maar dat merk heeft dus een hoofdbrouwer. En ik denk dat ze er twee hebben.
0: Je mag één keer dat merk noemen, hoor.
1: Ja, ik denk dat ze gewoon een chef brouw hebben. En dat ze er daar twee van hebben. En de meeste mensen weten nu precies welk merk ik bedoel. ik kan me dan zo voorstellen dat zo'n man in zijn contract laat opnemen. En zegt, joh, ik wil al die lekkere biertjes brouwen. Maar ik wil ook één keer per jaar even helemaal losgaan. En iets speciaals brouwen. En dat mag hij. En dit jaar heeft hij ervoor gekozen om de druiven uit zijn eigen tuin te plukken. En hij woont dus in Haarlem. En hij heet, ik ben zijn naam vergeten, volgens mij Rico, maar dat ben ik even vergeten. Die heeft dus zijn eigen druiven geplukt meegenomen naar de brouwerij, zit in Amsterdam. En daar heeft hij dit biertje van gebrouwen. Er zit ook nog blauwe bessen in.
0: Ja.
1: En wat ik dus net al zei, wilde gist. Dat is anders dan het normale gist wat uit een zakje komt. Dat groeit echt allemaal als een natuurproduct. En op is ook echt op, zeggen ze. We hebben één batch gemaakt en het is, beetje rosé-achtig hoe het er nu uitziet. Ja, maar ik heb nog niet geproefd te
0: draaien. Nee, want ik was heel streng. Ja. Want ik denk, want we gaan het pas proeven op het moment dat we weer op zender zijn. En dat zijn we nu. En Jordan, je hebt ook niet even stiekem...
2: Nee, ik heb wel even geroken.
0: Ja, nee, dat is ook heel goed.
2: Ik zei al, ik weet niet hoe het met
0: het is al wel echt bier. Ja.
2: Ja.
0: Ben je een beetje bierliefhebber?
2: Bier wel. Maar wijn van mijn gevoel ruikt het meer naar wijn. Dat komt waarschijnlijk door die bessen en die druiven die erin zitten. Maar ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik ook. Nou, daar gaan we, mannen.
1: Ja.
0: Wow. We hadden eigenlijk een dame er ook bij moeten hebben. Maar goed.
2: Het is wel een speciaal biertje.
0: Het is wel een speciaal biertje. Ja, het iets kouder gemogen, Maurice. Maar
1: er stond bij dat hij op 6 graden gedronken moest worden.
0: Ja?
1: Ja, dus ik schat dat dit ongeveer 6 graden.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ik heb hem even uit de koelkast gehaald.
2: Hij is wel zuur.
1: Ja, je proeft een beetje het zuurtje erin. Ja,
2: zeker.
1: Ik vind wel, de tweede slok vind ik lekkerder dan de eerste.
0: Als ik hem zo bekijk, dan had ik hem veel zoeter verwacht. Dan had ik hem echt heel zoet verwacht.
2: Ja,
0: maar dat is hij absoluut niet. Dus dat is ook wel weer echt heel mooi. En het is echt wel gewoon bier.
2: Ja.
0: Ja. Ja, mooi. Ja,
1: maar het is wel, maar het is ook geen IPA-achtig of zo. Het is echt een beetje zoet, een zuurtje. Wat is dat voor bier?
2: Ik denk dat het echt precies op de helft zit tussen bier en wijn.
1: Ja.
2: Dat is voor mijn gevoel.
1: En vind jij dat dan lekker? Want jij houdt dus helemaal niet zoveel van wijn, zeg je.
2: Ja, maar ik hou wel van zure biertjes.
0: Oh, dan komt
2: bij
0: deze...
2: Bij mij raakt dit wel een soort van sweet spot. Een sweet spot.
0: Zo.
1: Nou,
0: ja. Pleeg eens aan. Wat is dat? Aan deze oude man.
2: dat is het
1: enige waar de G-spot zit.
2: Dat is heel wat anders.
0: Waar de polder was dat?
1: Ja, die is dicht. Een massagesalon.
2: Ik weet niet meer. Nee, sweet spot is net dat juiste plekje.
0: Helemaal goed.
2: Wat voor cijfer geven we dit?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik had hem echt... Ik denk roze, dat wordt mierenzoet. Maar dat is het niet. Dus wat ik ook wel lekker vind, is dat het niet heel... er zitten wel natuurlijk ook prikkels in, hoe noem je dat? En die zijn ook niet overheersend. Dus het is wel echt...
1: De koolzuur bedoel je.
0: Koolzuur, ja. Dank je.
1: Het is goed doordrinkbaar. Ik denk dat zo'n brouwer dat graag wilt.
0: Nou, dan gaan we even onder het nieuws...
1: Dan gaan we beginnen. Een cijfer geven achter iets, toch? Ja, ik in ieder geval ruim voldoen. En ik vind het fijn dat het echt een andere smaak is dan een ander biertje.
2: Ja, het is zeker uniek.
1: En op een positieve manier.
0: Onze nieuwslezer... Arthur staat te wachten. En gaan we die ook nog eventjes verrassen met een glaasje? Of schat jij dat in?
2: Ik zal het even aan hem vragen.
3: En nog even. Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer.
3: Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie weer gebruiken. In april werd de installatie stilgelegd omdat er te veel schadelijk chroom 6 vrijkwam, zo meldt NH Nieuws. In de gietwalsinstallatie wordt vloeibaar staal omgezet in rollend staal. Het staalbedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om de uitstoot omlaag te krijgen en mag hem nu 4 weken testen. Na deze periode gaat hij weer uit en worden de resultaten bekeken. Vanaf maandag is de Pelslaan eenrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer, zo meldt het HD. Hierdoor kun je met de auto op motor niet meer vanaf de Stephensonstraat de Pelslaan op. Deze week werd bekend dat de proef voor ruim 4 maanden definitief doorgaat, ondanks bezwaren van onder meer winkeliers. De proef maakt deel uit van een groter project om Haarlem-Zuidwest verkeersveiliger te maken. Vooral het kruispunt tussen de Schoutjeslaan en de Leidsevaart is chaotisch tijdens de ochtendspits. De maatregel geldt tot en met vrijdag 11 december. Daarna wordt de Pelslaan weer gewoon tweerichtingsverkeer en zal het waarschijnlijk even duren voor er een definitieve beslissing genomen zal worden. En restaurant Lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
4: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaten gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
3: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag zonnig bij 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen komt de wind uit het oosten en is het zo'n 27 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt langzaam rijdend verkeer op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: zag net op beeld zo'n vliegen verdrijven. Die heb ik ook. Zo'n mallentje om de vliegjes te verdrijven. Maar goed, Arnhem Culinaire, we waren gisteren. En straks om 1 uur gaat het weer open. Donderdag is het begonnen. Donderdagavond was het trouwens ook al super druk. En hoe was het eigenlijk gisteren?
1: Want dit waren beelden van gisteren, ja.
0: Die waren beelden van gisteren. Okay.
1: Ja, even de sfeer proeven, toch? Dat gaan we de hele dag nog doen. En dan zien we dus mooie beelden, want ik heb er genoeg gemaakt. Je zag net Joshua van Ratatouille, die tweede was geworden. Wat is het, een oesteropende? En ik denk dat we zo even naar een langer interview gaan. Hè? Terwijl ik nog even mijn laatste slokje neem.
0: Precies.
1: En Jordan maakte net de opmerking dat het ook een beetje naar cider smaakt.
0: Ja, zal ik hem zelf maar...
2: Ik doe het wel voor je.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. We hebben een mooi interview opgenomen met Pascal Beeren. En hij heeft het overgenomen van zijn vader. Die zat jarenlang in de jury.
3: We werden gevraagd om de beste wijsprijs...
0: Die was ook overigens daar... Je hoort hem al even. En die was al daar heel druk altijd mee. En zijn vader ook. En dat was altijd wel mooi bij die jury. Dat je dan in de loop van de middag... werden ze steeds baldadiger. Ik weet niet hoe dat kwam, maar er ging ook wel een wijntje ging er wel in.
1: Ja, ik hoorde van Pascal dat hij niet overal de hele wijn opdronk. En ook niet alles opat. Okay. Maar dat zou ik ook zeggen.
0: Ja. Nou, laten we eens even horen hoe die er allemaal in zit. En hij heeft trouwens ook een restaurant op Bonaire, hè? Deze meneer. Dus, maar goed, Pascal.
3: Het evenement te gaan opzoeken. Alle restaurants hebben zelf een gerecht uitgekozen en een wijn vanuit de partners. Daarover konden ze een uitleg geven. Zijn ze op zoek gegaan. Het is mooi om te zien dat eigenlijk alle restaurants een aparte manier hebben gevonden om daar naar op zoek te gaan. In het geval van de winnaar zijn ze begonnen met de wijn en daarna het gerecht. Dus waar gaat het om? Het gaat om de balans tussen gerecht en wijn. En versterkt de wijn het gerecht, versterkt het gerecht de wijn. En wie brengt daar de perfecte combinatie in?
4: En neem eens mee, lokaal is dus de winnaar. Die hebben daar de perfecte combinatie in gevonden, denk ik dan. Wat maakte die combinatie perfect?
3: Wat zij fantastisch hebben gedaan, ze hebben eigenlijk een techniek gevonden in de wijn. En die hebben ze ook toegepast in het gerecht. In dit geval ging het om fermentatie. En die smaken die hebben ze zo waanzinnig goed bij elkaar gebracht. Zodat die wijn opende echt bij het gerecht. En het gerecht kreeg heel veel meer smaak door die wijn. En in ons geval, dat zei ik net al, het lag zo dicht bij elkaar. Maar zeiden dat eigenlijk de combinatie die zij hadden, dat zoveel diepgang en smaak in ons ogen terecht de winnaar.
4: En wat is dan fermentatie dat goed maakt?
3: Nou, het zijn eigenlijk twee technieken door het laten die zijn vergisten met de wijn. En dat hadden ze ook met hun saus in de tomaten gedaan. En dat gaf een bepaalde frisheid in beide producten. Dat sloot fantastisch bij elkaar.
4: En nou sprak ik jou gisteren en toen zei jij... het is niet zo dat mijn persoonlijke favoriet hoeft te winnen. Het gaat vooral om die perfecte combinatie. Maar nou ben ik wel benieuwd, was dit ook jouw persoonlijke favoriet?
3: Nou, dat was vandaag echt niet te doen. We zijn zo echt aan het werk geweest om te proeven. En we hebben echt overal gewoon een goed gerecht. En normaal kan je wel zeggen, gewoon iedereen heeft een prachtig gerechtje neergezet. Dus persoonlijke favoriet vind ik dit geval heel, heel lastig. Omdat je echt aan het zoeken bent naar die combinatie in dit geval. Dus een persoonlijke favoriet kan ik niet zo even uit de elf opnoemen. In dit geval was dit wel zeker een van mijn favorieten in de opdracht die we meegeven. Die we gevonden hebben.
4: Maar jij zou overal zo nog een keer gaan eten dit weekend?
3: 100%. Echt, geen twijfel.
0: Ja, ja. Pascal Beeren was dat. Gisteravond bij de uitreiking van de Smulpa. Straks na 1 gaan we dat.

0: Summer. En de Dinner with Gershwin. En dat hier bij Haarlem 105.
1: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Ijsa.
2: Haarlem 105.
0: Ja, en Madonna. Ze gaat naar Amsterdam komen. Ze is er waarschijnlijk al. Ja.

0: Madonna en Dancetera. Ze heeft een nieuw album uit en ze komt naar Amsterdam toe voor de World Pride. Het is maar de vraag of ze gaat optreden, maar het is natuurlijk al waanzinnig dat, dat Madonna daar komt. Dus ja, dat is toch helemaal gaaf. Ik ben er helemaal mee opgegroeid. Jij doet
1: er. Ik ben er niet mee opgegroeid. Nee. Nee. Maar ik ken Madonna wel, ja. En ik vind het ook heel cool dat ze naar Amsterdam komt.
0: Goed, wij waren gisteren op Haarlem Culinair bij de uitreiking van de Smulpaap. En er is maar één smulpaap. Het is niet een smulpaap en een paapje en nog een kleine paapje. En het is niet een tweede en derde prijs. Maar we spraken wel even met de trotse winnaar en dat is Peter.
2: Jullie hebben net gewonnen. Hoe voelt dat?
3: Ja, te gek. Echt te gek. Het is nu het derde jaar dat ik hier sta. Het eerste jaar waren we tweede, gedeeld derde. Vorig jaar waren we ook derde, gedeeld vierde. Was een beetje spannend ook. Iedere keer met een hele mooie wijn-spijscombinatie. Dus ik heb dit jaar echt, we hebben heel hard eraan gewerkt om echt een hele mooie wijn-spijscombinatie te maken. En dat heeft mooi uitgepakt. We zijn van de wijn uitgegaan en het gerechtje erbij bedacht. Dat is echt helemaal te gek.
2: En neem eens mee, wat was het?
3: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaat gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt. En zo komen die twee mooi bij elkaar. En dat wordt dan geserveerd met een nashi-peer. Dat is een beetje een peer, een Japanse peer. Een combinatie tussen appel en peer. Minder zoet. Daslookolie. En dit geeft een beetje een pitje aan het gerecht. Ja, wat forelkuit erbij. En een mooi groen takje venkel. Van venkel.
2: Om het af te maken.
3: Om het af te maken en voor een klein bittertje nog. Dus wat een mooie wijn, een Lugano uit Italië. En het leuke, de tomaten komen uit dezelfde streek als de wijn. Dus
2: daar is over nagedacht.
3: Daar is over nagedacht. En ik heb samenwerking gezocht met Bo van Haren, die in Amsterdam-Noord een restaurant begonnen is vorig jaar. Kameraadschap. En hij heeft bij mij, ik heb vroeger Volgens op het strand gehad, samen met Rolf en Michel Volgens. En daar heb ik 14 jaar met hem gewerkt. En eigenlijk vanuit daar, we hadden het over deze prijs. En hij zei, zullen we het samen? Dus hij staat hier erbij. Zijn chef, die heeft bij Noma gewerkt, die heeft meegedacht. Dus we hebben wel ook echt ingezet om tot iets heel moois te komen. Dus,
2: vorig jaar, twee jaar geleden tweede, vorig jaar tweede/derde. Ja. En nu dan de winst. En je hebt het er net over hoe je daar bent gekomen. Maar hoe lang gaat zo'n proces in zijn werk? Wanneer was dit gesprek dat jullie iets gingen verzinnen?
3: Nou, op zich redelijk kort, nog een week of 4, 5 geleden. En toen hebben we elkaar een paar keer gezien en even meer nagedacht over wat willen we. Eerst de wijn geselecteerd en dan op zich kan het snel gaan. Als je proeft dat het goed is, dan is het goed. Dan hoef je er ook niet heel veel langer over te doen. Dus,
2: En ik zag jullie net heel veel ontlading toen jullie het hoorden. Hoe gaan jullie het vieren zo meteen?
3: Ja, nou, ik denk dat we aan de bak moeten, want iedereen komt natuurlijk willen proeven. Ja. Dus we zeiden allemaal, ik ben er niet van uitgegaan dat we hem zouden winnen. Dus we moeten allemaal ook nog wel een beetje werken. Maar ik denk dat we vanavond drinken we een mooi glas extra wijn erbij. En en het wordt een heel, heel, heel mooi weekend. Dus
2: we gaan... Heel mooi, gefeliciteerd. Laat hem nog één keer goed zien.
0: Kijk. Ja. Mooi, hè? Ja, echt de mooie prijs die hij

0: Phil Collins. En Another Day in Paradise. Volgens mij gaat hij dit jaar nog wel iets van een afscheid doen. Maar hij is ook een beetje doof. Ja, wordt natuurlijk gewoon een beetje een oude man, met alle respect. Hij heeft ook een keer muziek geschreven voor een musical, Tarzan. Dit was Another Day in Paradise.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 5 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A22 aansluitend, de weg Beverwijk-Velsen bij IJmuiden 5 kilometer file. 40 minuten vertraging vanaf knooppunt Beverwijk. Die A22 die geldt als omleidingsroute voor de afgesloten A9 bij de Wijkertunnel. De weg is in beide richtingen dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 3 over 1. 105. Zaterdag.
1: Jan Gaus.
0: Met het programma Heisa en dit keer helemaal in het teken van Haarlem Culinair.
1: Ja. 105. Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
4: Haarlem 105.

0: Calvin Harris, Dua Lipa en The One Kiss. Nou, eens even kijken of dat lukt. Ik ga even iemand bellen in Amsterdam. Die verwacht mijn telefoontje helemaal niet. Dus ik ben ook benieuwd of die sowieso eventjes opneemt. En of die mijn telefoontje hoort. En, want die is namelijk bij The World Pride op dit moment in Amsterdam. En ik denk, nou, die neemt wel op. Die ziet mij bellen en die denkt, oh ja, ik moet even verslag doen. Maar helaas, komt niet binnen. Even iemand anders proberen, kijken of die wel opneemt. Ook toevallig dat die, kijk, deze misschien wel. Je weet het niet. onze verslaggever, dat kan ik ook even in beeld brengen, is aan het lopen op straat richting de Grote Markt. Hey, Twan.
1: Dag Jan.
0: Hey, hallo. Ja, jij bent in Amsterdam, hè, Twan?
1: Ja, ik ben in Amsterdam.
0: En hoe is het daar?
1: Prima. Het is heel druk, maar wel gezellig.
0: En jullie staan langs de...
1: Amstel.
0: Langs de Amstel? Oh, langs de Amstel. Oké.
1: Okay. Ja, met het zicht op Carré.
0: Oh, mooi. En dus, daar geen tribune, hè? Op de Prinsengracht was tribune. En zit je dan gewoon op de kade? Moet ik me dat even voorstellen? Een biertje erbij en dat soort dingen? Of moeten jullie wel staan? Of hebben jullie stoeltjes bij? Of nou, vertel eens.
1: Nee, we staan gewoon dicht bij het Nationaal Ballet. Dus we hebben perfect uitzicht op alle bootjes die uit de gracht komen. We hebben echt perfect zicht.
0: Oké, okay. Want het is al even begonnen. Wanneer is de Canal Parade die vandaag is? Hoe laat is dat begonnen? Zijn ze op tijd begonnen?
1: Nou, de boten zouden om 12 uur vertrekken. Maar ja, vanaf vertrekpunt waar wij staan, dat duurde ongeveer een kwartiertje. En nu komt boot 15 langs gevaren.
0: Oké.
1: Okay. Dus we zijn al een tijdje onderweg.
0: Oké, okay, helemaal mooi. En ik hoor het al heel veel mensen op de achtergrond. Het is natuurlijk ook perfect weer, Twan. Het is gelukkig niet zo heel warm. Dus,
1: we worden gelukkig niet weggebrand. Daar ben ik heel blij mee.
0: Helemaal goed. Oké, okay, nou veel plezier met al die andere mensen die daar bij de World Pride zijn. En de Canal Parade. Heb je enig idee hoe vaak dit al is geweest, deze Canal Parade? Geen idee.
1: Nee, ik denk dat dit misschien 12e keer is dat ik er ben.
0: Oh, je bent al de 12e keer ben je daar al. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Twan.
1: Ja, geen probleem.
0: Hoi. Doei. Veel plezier. Doei. En dit is Forrest.

de Boot. Nederlandse disco van Forest. Het was toen ook wel bijzonder, want dit nummer was natuurlijk eigenlijk van de Yield Corporation. Maar toen bracht Forest dit nummer uit en toen gingen wel spontaan alle Nederlandse DJ's gingen deze plaat draaien van Forest. En Rock the Boat, ja. Ook wel eens leuk om in nationaal product te draaien. Heb ik ook al alles gedaan. Dat is op zondagmiddag, morgenmiddag weer tussen 12 en 2 uur. En dat mag ik zelf ook gaan presenteren. Maurice Blauw en Barry Huis die zijn onderweg naar de Haarlem Culinaire.

Ja. Lucas en Steve, die we ook kennen van dit nummer. Ja, precies, dat was hun grote hit. En ze hebben een nieuwe uit en die heet All I Know. Ja. Het is ruim kwart over één bij Haarlem 105. We zijn onderweg naar Haarlem Culinair. Afgelopen donderdag is dat begonnen op de Grote Markt. En het schitterende weer gisteren de smulpaap uitgereikt aan lokaal. Dan gaan we straks verslag daarvan doen, live.

0: Ilse de Lange, haar nieuwe single. En die heet Something Good. En ja, Barry Huis is aan het wandelen richting Haarlem Culinair. Ik zag je net voorbij het patronaat lopen, Barry.
1: Dat klopt inderdaad, Jan. Ja, we zijn nu onderweg richting de Grote Markt. We lopen net langs het patronaat. We gaan nu door het steegje vlakbij het wapen van Bloemendaal. En we gaan natuurlijk richting Haarlem Culinair. En we gaan daar... Ja, ik denk even beginnen als eerst om even de sfeer te proeven. Dus even vragen wat mensen ervan vinden. Hoe ze het ervaren dit jaar. Dat gaan we zien.
0: Ja, nou in ieder geval niet even sfeer gaan proeven nu gelijk rechtsaf bij het wapen. Die zou ik even overslaan nu. Maar ze zijn nog niet open.
1: We kunnen natuurlijk niks beloven. Nou goed, voor deze keer kunnen we er voorbij lopen. Maar ik denk ook dat de versnaperingen die we nodig hebben voor vandaag ook wel te vinden is op de Grote Markt.
0: Plus dat ze nog niet geopend waren, zag ik. Dus je loopt nu door de Zijlweg, Zijlstraat. Kan ik nooit zo goed uit elkaar. Je loopt dan zo richting...
1: Ik ook niet.
0: Je loopt dan zo richting de Grote Markt, hè, waar het allemaal begint. En mocht je meekijken via televisie of denken van... oh, ik wil ook even het beeld erbij kijken. Kan via televisie, ook via internet kan dat. En dan kan je dat ook allemaal live nu mee. Nu is dat allemaal nog niet zo bijzonder. Nou, Barry Huizen doet best bijzonder. Maar straks natuurlijk met al die resten. Wat ben je van plan, Barry, om te gaan doen?
1: Ik laat me eigenlijk gewoon totaal verrassen. Ik moet je eerlijk bekennen, als echte mug ben ik niet heel vaak bij... Nou, misschien eigenlijk wel nooit bij Haarlem Culinair geweest. Dus voor mij is het een... Ja, ik denk dat het luisteraar en de kijker vandaag met mij meekomt door de ogen van een Haarlemse leek die niet zo goed weet wat hij kan.

0: jaar nog niet daar nog niet ja, bent op de Haarlem Culinair bent geweest?
1: Dat klopt inderdaad, Jan. Maar ik moet je wel zeggen, de eerste twee keer, die moet je me vergeven. Want dan, toen zat ik nog in de...
0: Luiertjes. Ja.
1: Maar inderdaad, ik ben 30 en in 30 jaar tijd in Haarlem wonend nog nooit naar culinair gegaan.
0: Oké, okay. Nou, mooi. De mooie plaat van Shanna Spyro. Die Great Expectations heet dat nummer. Dat sluit daar wel mooi op aan.

0: Jenna Spyro was dat en haar nieuwe single. En ja, we lopen zo de grote markt op bij Haarlem Culinair. Het is altijd een beetje afgesloten. Dat komt omdat op Haarlem Culinair is het uniek dat je daar gewoon gelukkig niet een glas wijn of een biertje hoeft te drinken vanuit een plastic bekertje, maar vanuit glaswerk. En vandaar dat er hekken omheen staan om dat men kan controleren dat je het terrein niet afgaat met glaswerk. En dat is, of ja, met glaswerk. Dus ja, Barry, de eerste indruk.
1: Ja, Jan, we zijn net de hele Zijlstraat doorgelopen. En je ziet dat de markt die normaal gesproken op zaterdag is, toch zijn plekje heeft gevonden, maar dan buiten de grote markt om. En nou ja, je hebt het fantastisch getimed met de laatste plaat, want we staan hier nu voor de hoofdingang van Haarlem Culinair. En het ziet er Porsche uit, hoor. Het ziet er goed uit. En we gaan eens even kijken bij de beveiliger wat hij nu zo vandaag al een klein beetje heeft meegemaakt. Als hij natuurlijk klaar is met zijn werk. Hoi.
2: Geen commentaar, ja. Man.
1: Zo erg?
2: Geen commentaar, gewoon.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ja, daar was ik al bang. Daar was ik al bang voor.
1: Wij zijn van de televisie en van de radio. Hoe heeft u het gehad op Haarlem Culinair tot zover?
3: Goed, hoor. Kijk op de televisie.
1: Ja.
3: Kijk weer op de televisie.
1: Ja, u bent nu op televisie, live. U kunt even zwaaien of groetjes doen thuis.
3: Joi.
1: Dank u wel. We gaan even verder kijken.
3: Ik ben op de tv.
1: Ja, u bent op de tv. Heel goed.
0: Ja.
1: Ja, man. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ik zie wat mensen. Nou ja, wat mensen. Ja. Het zit eigenlijk overgeladen vol. We gaan gewoon. Please wait to be

0: zie je het. Hi. Zijn jullie al een tijdje hier op Haarlem Culinair?
1: Nee, we komen net aan.
0: Echt. Nou, neem even mee. Wat is jullie eerste indruk hier nu, dit jaar?
1: Ja, verrassend. Ik wist niet wat ik moest verwachten, dus ik denk, nou, we gaan wel zitten.
0: Ben je echt een Haarlemmer in hart en nieren?
1: Absoluut niet.
0: Absoluut. Nou, dat hoef je niet met zoveel overtuiging te zeggen, hoor. Maar waar kom je vandaan?
1: Heerhugowaard.
0: Heerhugowaard, dat is ook een mooie plek.
1: Hey. Ja, Haarlem is mooi, laten we dat eerlijk zeggen, man.
0: Dat gaan we natuurlijk niet tegenspreken. Hey, en wat heb jij naar Haarlem getrokken vandaag? Was het Haarlem Culinair of ben je verrast door wat er hier stond?
1: Verrast door wat er hier stond, ja. En we kwamen gewoon voor de gezelligheid.
0: Nou ja, dan ga ik je vooral niet langer storen en genieten van het mooie Haarlem en van vandaag Haarlem Culinair. Of dit weekend eigenlijk.
1: Dank je wel,
2: mensen.
0: Dank je.
2: Heel mooi.
0: Kijk,
2: uit hier
0: dit weekend het levensgenieten, ja. Jean. Want ik zie hier twee casual lopen met een biertje in hun hand. Jullie zijn hier naartoe gekomen speciaal voor Haarlem Culinair, gok ik.
3: Eigenlijk wel.
0: Zijn jullie echt de Haarlem Culinair gangers? Komen jullie elk jaar gewoon terug?
3: Nou, we wisten er vandaag eigenlijk pas, van de week pas vanaf. Dus we zijn er wel speciaal voor gekomen.
0: Hey, en wat verwachten jullie? Waar komen jullie dan eigenlijk voor?
4: Nou, wij komen hier om allemaal lekkere dingen te proeven. En om even een rondje te lopen eigenlijk, omdat het ook lekker weer is.
0: Hey, en je zegt, ik kom hier voor het lekker weer om lekkere dingen te proeven. Is jullie verwachting nu inmiddels al een beetje opgeleefd? In de zin van, is het tot nu toe gelukt wat je ervan verwachtte?
3: Nou ja, ik vond het wel leuk. Maar tegenwoordig met restaurantjes merk ik vooral dat de overal eigenlijk wel hetzelfde is. Dus ik vind het wel leuk, ook wel als je langsloopt om naar de kaarten te kijken, er staan wel nieuwe dingen ook op. Dus daar ben ik wel eigenlijk benieuwd naar.
0: En kun je eens uitleggen, wat bedoel je met hetzelfde?
3: Nou ja, overal heb je wel tegenwoordig een tournadootje, de kipsaté. Het is eigenlijk vrijwel allemaal algemeen wat je kan krijgen. Dus ik ben eigenlijk wel op zoek naar iets wat, ja, gewoon nieuwe smaken ook.
0: Ah, misschien is dat ook wel een goede tip voor ons, Jan. Dat we vandaag eens gaan kijken naar wie onderscheidt zich nou van de rest. En wanneer ga je even los van de kipsaté, zeg maar.
3: Ja, zeker. Ja.
0: En heb je al een plekje gevonden? Kun je mij al ergens heen sturen waarvan je zegt, nou buddy, daar moet je heen, want daar ga je verrast worden.
3: We hebben toen wel bij de Governor gegeten. En dat was toen bij de zaak zelf, zeg maar. Dat was wel goed aan te raden ook. Dus we zijn ook benieuwd wat ze hier dan aan te bieden hebben.
0: Nou, ik ga jullie heel plezier wensen in jullie culinaire zoektocht vandaag.
3: Ja, dankjewel. En werk ze ook nog.
0: Ja, dankjewel, ja. Zeker.
2: En Barry, ze komen uit Haarlem,
0: het is
2: denk ik.
0: Het is keihard werken, Jan, dat hoor je al. Hè?
2: Ja, precies. Ik denk dat ze uit Haarlem kwamen.
0: Wat zeg jij?
2: Ik denk dat ze uit Haarlem kwamen, hè? Dat denk ik zomaar.
0: Ja, ik heb het niet gevraagd, maar ik vermoed het wel zomaar inderdaad. Ik had wel een mugse vibe van hun.
2: Ja, heel mooi. Barry, we blijven gewoon beeld houden. We gaan eventjes hier luisteren, want het is 2:30. Dat betekent het Haarlem 105 nieuws natuurlijk. Ja, precies. Dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Je ziet ook die geweldige Perfect Sky, die grote paraplu die daar ook weer opgezet hebben. Afgelopen maandag zijn ze er al mee begonnen. Het is nu ook nog relatief rustig, dus dat is, hoor je ook wel veel klachten over. Ja, het is zo druk. Nou, nu valt het nog wel mee. Het nieuws van 2:30.
5: 105. Haarlem 105. Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Een 17-jarige jongen is door een groep van ongeveer 10 jongeren mishandeld en beroofd. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in Park de Bolwerken. De jongeren sloegen en schopten hem en namen zijn telefoon en pet mee. Het slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek. Wie meer weet over de daders wordt gevraagd dit te melden. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie weer gebruiken. In april werd de installatie stilgelegd omdat er te veel schadelijk chroom 6 vrijkwam, zo meldt NH Nieuws. In de gietwalsinstallatie wordt vloeibaar staal omgezet in rollend staal. Het staalbedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om de uitstoot omlaag te krijgen en mag hem nu 4 weken testen. Na deze periode gaat hij weer uit en worden de resultaten bekeken. Een restaurant lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
7: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... Ja, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie... gaan de zuren van de tomaten gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk eenzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
6: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag zonnig bij 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen komt de wind uit het oosten en is het zo'n 27 graden.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging nog op de A22. Als je vanuit Beverwijk naar Velsen rijdt, kom je bij knooppunt IJmuiden in 3 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is Haarlem. Op zaterdag van Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, Heisa.
9: Haarlem 105.

0: verhaal.
1: Ja, jammer genoeg. Gaat het nummer. Gaat het nummer niet over Haarlem, maar over Amsterdam. Bastiaan Ragas, tegenwoordig heet hij Bas Ragas. Dat heeft zijn vrouw Tooske heeft dat bedacht. Het is, ik had ook wel even de jingle Muziek uit de Buurt ervoor kunnen draaien, want ze komen hier tegenwoordig uit de buurt. Barry Huis, jij staat voor de centrale bar op Haarlem Culinair. Het is nu nog redelijk rustig. Dat is ook een beetje, ja, voor mensen die altijd een beetje aan het zeuren zijn van ja, Haarlem Culinair is altijd zo druk en daar kom ik niet bij en dat soort dingen. Nou, neem nu je kans, want nu is het allemaal nog redelijk te bereiken.
2: Nou, zeker Jan. En we zijn natuurlijk ook pas net open. Hè? Dus het is ook niet zo gek dat de aanwas nog een beetje op ze laat wachten. Maar voor de mensen die de rust willen, ik zou snel komen. Want het is strak helder blauwe lucht. Het is heerlijk weer. En zal ik je even meenemen waar ik me nu bevind, Jan?
1: Ja, dat prima. Leuk.
2: Ja, voor de kijkers die kunnen het zien, de luisteraars die kunnen het horen. Dus ik ga het een beetje omschrijven. Dus als de kijker denkt, ja, we zien het zelf ook wel. We staan hier midden op de Grote Markt, vlak voor onze grote boekdrukkunstenaar Lau Koster. Een onwijs lange witte bar waar je van alles kan bestellen. Denk aan simpel bier, maar ook de meest ingewikkelde en prijzige drankjes. Empanadas van Empanadas Maxima. Empanadas, dat zijn geloof ik Spaanse, zeg dat goed? Kijk even naar de camera. Italiaans? Nee. Argentijns, dat is hem.
1: Maxima.
2: Ja, Maxima. Heel leuk, want wat niet kan ontbreken is natuurlijk een fotobooth. Dus als je net je bek verbrandt aan de Empanadas, kan je dat mooi even vastleggen. Braken we nog een rondje, zien we een mooi groot Texels speciaal bier. Ook wel een van mijn favo's. Die worden ook flink vertegenwoordigd op de markt hier, want ik zie veel mensen ermee lopen. Dan maken we onze ronde zo meteen even af. Want wij staan hier, Jan, voor Ratatouille. Ben jij bekend met deze zaken, Jan?
1: Zeker. Ja, ik heb daar wel eens gegeten.
2: Ja.
1: En ze hebben twee zaken eigenlijk, hè, want het is Ratatouille. En daarnaast is het Bruis. Dat is aan elkaar gerelieerd. En daar hebben we hem hoor. Ja. Nou, eens kijken of die...
2: Ja, we staan er al, ja.
1: Tweede plek.
2: Ja, Jan, tweede plek. En daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Want we schakelen nu live met Jan. Jan zit in de studio.
3: Ja.
2: En balen denk ik. Want vorig jaar zijn jullie eerste geworden. Ja. Maar wat maakt dat dit jaar net hebben misgegeven? Want jullie zijn tweede geworden.
3: Ja, tweede geworden. Balen we er enorm van. Maar we gunnen het ook wel weer in iemand anders. We hebben hem nou al zo vaak gewonnen. Dus,
2: Dus uit sympathie dacht je, we doen het jaar dit jaar. Wat een onzin. Nee, vertel, waardoor hebben jullie misgegeven? Waarom denk je?
3: Nou, ik denk dat ze goed geld hebben geschoven. Dus, geintje, nee. Nee, daar gaat de jury over natuurlijk. Ik bedoel,
2: Nou, over smaak wil die de twisten en tweede en eerste plek. Het zal ongetwijfeld heel bij elkaar gelegen hebben.
3: Tuurlijk.
2: Maar leg me eens uit, waar hebben jullie dan toch de fantastische, laten we eerlijk zijn, tweede plek mee gehaald?
3: Mooi met Loma Iberico, Pluma. Dat is een van de mooiste.
2: Ik heb geen idee wat je zegt nu, hè? Leg me eens uit.
3: Dat is mooi Iberico, dat is mooi, mooi stuk varken van Pata Negra varken. Ja, dat is gewoon super dooraderd met vet marmering. En het is gewoon waanzinnig om te eten. Lekker van de barbecue. Het lijkt net wagyu. Echt super lekker. Dus,
2: daar komt ook nog wat te drinken bij, geloof ik.
3: Ja, hadden we mooie Rioja. Spaans bij Spaans. Dus, en het klopte echt wel, wijn-spijscombinatie. Dus dat was wel echt waanzinnig. Dus
2: En vraag me altijd af, hoe kom je er nou op om dan zoiets te creëren? Is het maandenlang testen, proberen of heb je het al lang bedacht? Weet je wat je volgend jaar gaat doen?
3: Ja, kijk, dat vragen mensen mij wel eens vaker, van hoe creëer je dingen. Maar kijk, ik kook ondertussen al bijna 35 jaar en dat is natuurlijk ook een stukje ervaring. En kijk, we hebben ook een Michelinster en zijn in Comio en de Lekker, dus ja, we zijn wel hoog aangeschreven. En dat is gewoon ervaring, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, nee, dat komt je niet aan bij, dat begrijpen we denk ik allemaal. Maar wat maakt jullie dan zo goed? Jullie hebben vaak eerste plek gehaald, nu tweede plek. Het blijft altijd in die top zitten.
3: Ja.
2: Er zit hem toch iets in, want iedereen kan natuurlijk wel iets verzinnen.
3: Nou, je moet altijd gemotiveerd blijven. Altijd je drive houden. En nieuwe dingen blijven verzinnen inderdaad. Meegaan met de tijd. Ook, kijk, tijden veranderen. Kijk, 30 jaar geleden waren hier een hele grote toernooi op zijn bord. Nou, wordt het steeds meer fine dining voor mij dan. Dus, Dat eigenlijk een klein beetje.
2: En heb je al bedacht over volgend jaar? Want jullie gaan natuurlijk volgend jaar weer strijden voor die eerste plek, kan ik mij voorstellen?
3: Ja, maar natuurlijk, ja. Hey, daar ga ik nog over nadenken. Kijk, mensen vragen nu ook al, wat is het kerstmenu? Ja. Kom op, het is 30 graden buiten. Ja, sorry.
2: En wat gaat nu het hardst? Want ik zie dat jullie druk bezig zijn met de oesters. Is dat nou een hardloper vandaag?
3: Wij doen dit weekend ongeveer plus minus, hè, ga ik even zeggen, 5000 oesters ongeveer. En dat is echt een hoop. En alle gerechtjes gaan eigenlijk ook allemaal lekker hard. Dus ja, iedereen komt lekker happen, lekker drinken. En gisteren was het echt waanzinnig druk. En supergezellig op het hele plein. Dus ik zou zeggen, mensen, kom hierheen.
2: Nou, dat zal vast goed komen. Het weer hebben jullie natuurlijk vandaag ook mee. En ik heb een paar mensen gesproken op de markt. En die geven ook aan, ik zeg, vraag, waarvoor kom je dan voor? En dan is het, we willen eigenlijk gewoon even zien wat we allemaal kunnen proeven. Nou ben ik heel benieuwd. Wat kunnen wij, de cameraman en ik, nu even meegeven aan de luisteraar en kijker en voor hun proeven? Zodat zij lekker thuis kunnen blijven.
3: Wil jij wat proeven?
2: Nou, heel graag. Oh.
3: Nou, we hebben een mooie dessertje. Een mooie beetje romen of dessertje met basilicum. We hebben lekker, maken we twee dingetjes voor jullie. Mooie zalm met XO-saus. En waanzinnig.
2: Dus. Nou, daar komen we zo meteen bij terug, Jan. We gaan een klein hapje proberen. En dan gaan we zien of ze nou echt die tweede plek waard zijn.
3: Zo is het.
1: Precies.
3: Proef maar lekker.
1: Precies. Ik denk...
2: Top, dankjewel.
1: Want Barry, ben je ook nog een beetje van de oesters? Of...
2: Ben ik... Of ik van de oesters ben? Ja, nou ja, zeker wel. Ik vind het heerlijk. Wel op zijn tijd en ze moeten goed zijn. Ik heb ooit een keer, dat ik in Spanje woonde... heb ik bij zo'n all-you-can-eat Chinese buffet voor €7,50 per persoon een oester gegeten. Nou, die is er regelrecht weer uitgekomen. Maar ik heb ook een keer bij een sterrenzaak aan de Amstel een oester gegeten. Nou, en die was... alsof er een engeltje over je tong pis.
1: Oké. Okay. We gaan eventjes naar muziek luisteren. En dan onderwijl gaan jullie ergens achter een tafeltje, neem ik aan, plaatsnemen. Want er zijn twee gerechtjes aan jullie aangeboden. Dus dat is wel mooi.
2: Ja, ik laat me verrassen of het een klein hapje is. Ik hoop stiekem niet dat we een hele maaltijd krijgen. Want we moeten natuurlijk ook weer... Hè, we zijn gewoon aan het werk, laten we eerlijk zijn. Maar we nemen jullie mee.
1: Is goed.
0: Radio. Dit is 105.

Sonnery James en Ryan Machado. En ze is nog maar net in het systeem gezet, dit nummer. En ik vind het nu al een waanzinnige plaat, echt. I Wonder. We kijken rustig mee met... Volgens mij staat hij daar met Barry Huis. Ik heb hem in de uitzending. Hij heeft alleen nog niet door dat ik hem ook in de uitzending heb. Je bent live, Barry, met Mats, dacht ik. Maar er kan ook iemand anders zijn. We wachten het even af. We zijn live vanaf de Grote Markt. Daar is Haarlem Culinair. En strak blauwe hemel. Het is afgelopen donderdag is het begonnen. Gisteren is de smulpaap uitgereikt. Ik zit hier zelf in de studio. Even kijken, kan ik mezelf in beeld brengen? Nee, dat... Kijk, oh ja, dat ben ik. Dat is altijd mooi. En dit is Ed Sheeran. Mooie restaurants daar. En dit

0: tip of you.
1: En ja, we zijn even op zoek naar de organisatie van Haarlem. Van Haarlem Culinair, dat is Mats of Patrick. Die hebben dat laatst nog vorig jaar overgenomen van Henny Leeflang. En natuurlijk van Luc Hasselmans. Ze hebben het plein ook omgedoopt tot... wat was het ook weer, Barry? Wat stond er ook weer op, het bordje?
2: Ik heb het niet onthouden, maar... moet ik even kijken, maar we zitten aan een koord vast. Dus die moet ik uitblijven, Jan. Die kan ik nu niet zien. Weet jij nog wel, cameraman?
1: Volgens mij Leefman Hasselmanplein is het volgens mij.
2: Hasselman en Leeflangplein.
1: Ja,
2: dat was het.
1: Hasselman en Leeflangplein, ja.
2: Horecaplein.
1: Horecaplein, ja. We zijn live bij Haarlem Culinair. Het begint al wat drukker en drukker te worden. Je bent nu... ja, ik heb het verkeerd gezegd tegen je. Ze staan volgens mij altijd aan de linkerkant. In plaats van de rechterkant.
2: Ja, jeetje Jan. Jan zegt tegen ons, gaan jullie de organisatoren even zoeken?
1: Precies.
2: Dus wij lopen naar rechts, blijken ze dus links te staan. Maar dat maakt niet uit, want als het goed is worden ze nu gezocht. Hè, Mau, geloof ik. Die worden naar voren gehaald voor ons. Klopt dat? Ja, de cameraman knikt ja. Dus okay. Ja, we moeten hem heel even afwachten, Jan. En
1: nee, dat is goed.
2: Wat gebeuren, er wordt iemand gebeld. En misschien, als we geluk hebben, mogen wij de grote heren... die dit allemaal hebben mede mogelijk gemaakt, nog even te woord staan. Wat we misschien ondertussen wel even kunnen doen... ik zie daar iets wat mij natuurlijk meteen aanspreekt. En kan je het al gokken, Jan, als je zo'n beetje door de camera kijkt?
1: Ik denk iets van drank of zo.
2: Oeh, dat had een hele goeie geweest. Maar er staat hier dus, nou ja, misschien wel een van de meest chique trekmuren die je maar kan bedenken.
1: Ja.
2: Ik weet niet
1: hoe
2: het precies heet, maar zo'n muur...
1: Automaat, hè? Automaat.
2: Waar je een luikje kan trekken en dan staat daar een stukje bittergarnituur achter. En dan ben ik wel benieuwd wat we onderscheiden van, nou ja, de hele bekende franchise die op de Ferdinand Bolstraat is ontstaan. Het gaat allemaal vanzelf hier natuurlijk, want je hebt gewoon een trekmuur, dus er staat hier ook helemaal niemand achter. Hallo? Ah, ja, zie je wel.
3: Daar zijn we.
2: Ja, daar zijn we. Ja, ik zit te kijken. Ja, met zo'n trekmuur heb je natuurlijk weinig personeel nodig.
3: Ja, klopt, maar we
2: zijn niet van. Hey, loopt het een beetje vandaag?
3: Ja, we zijn net begonnen, maar gisteren lekker veel verkocht. Dus vandaag hoop ik hetzelfde gaan doen. Misschien dubbelen. Dus we gaan ervoor.
2: Hey, want hoe noem je daar zo'n kast?
3: Febomuur, snackkast, trekkast, wat je wilt noemen. In ieder geval, er komen hele lekkere dingen uit.
2: Ja, en wat onderscheidt jullie dan nu van gewoon zo'n ordinaire Ferdinand Bolstraat-achtige franchise tent?
3: Nou, als je dan kijkt daar op de muur, hebben we de uiensoep bitterballen van de eigen recept van Wilma. En de flat iron steak. Dus een beetje een level-up van een normale Febo trekmuur. En dan kan je lekker een stukje vlees krijgen met een lekker kremmetje. En de uiensoep bitterballen zijn dus bitterballen met uiensoep erin. Heerlijk.
2: Wauw, en welke zou jij nou het meeste... aanraden? Een uiensoep bitterbal kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Wat is jouw favoriet?
3: Nou, dus die uiensoep bitterballen. Het is gewoon letterlijk de uiensoep erin gedaan met kaas erin, dus de gruyère. En lekkere mayo erbij. Dus ik zou hem echt proberen als je wat meer wil. Lekker steekje erbij.
2: Hey, Jan, ben jij benieuwd?
1: Ja, ik ben helemaal verbaasd. Ik ben namelijk afgelopen dinsdag ben ik ook langs die automatenhalen gelopen. En toen denk ik, nou, daar zitten gewoon kroketjes in en dat soort dingen. Maar ik begrijp nu dat er gewoon hele andere dingen in zitten. Dat heb ik al wel... Wat stom dat ik dat niet...
2: Dit zijn dus geen ordinaire kroketjes en frikandelletjes.
1: Nee.
2: Ik ga eens even kijken. Kunnen wij er eentje proeven? Kunnen wij laten zien? Zijn uiensoep bitterbal?
3: Nee,
2: niet. Oh, kijk. Nou, Jan, ik kan je meenemen, want ik ben reuze benieuwd.
3: Kijk, hier zijn ze. Twee stuks. Ze kunnen wel warm zijn, maar ik zou ze eerst zonder saus doen, want dan kan je ze echt proeven hoe ze zijn.
2: Oké, ik ga er eentje aan de cameraman geven.
1: Altijd ingewikkeld voor de cameraman die dat moet doen.
2: Kijk, kijk, er zit al een heel mooi, dik, vettig, krokant laagje omheen, dat zien we al meteen. Een heel mooi, classy, zwart bakje erbij met mosterd, geloof ik, hè? En is het nog speciale mosterd of is het gewoon een simpele... Ja. Gewoon eenvoudige mosterd, we moeten ook niet te complex maken. Komt-ie.
1: Kijk.
2: Mm. Oh wauw, hij is een beetje zoet ook, hè?
3: Ja, lekker, hè?
2: Oké, nou, je hebt inderdaad geen saus nodig, dat ben ik met je eens. Het is een hele fijne ragout met een diepe, warme uiensmaak. Ja,
3: lekker, mooi. Hoor je het lekker vindt.
2: Hij is heerlijk. Nou, wij gaan even verder proeven. Cheers op Haarlem Culinair, Jan. Jammer dat je daar zit.
1: Precies. precies. Maar ik ben al heel blij dat jullie daar zijn. Maurice, blauw. En er wordt nog een hele grote zak aangeleverd. Het is nog maar net open natuurlijk, dus de bevoorrading gaat ook verder. En je hoorde er net al een klein beetje onder spelen. Third World en Now That.

0: En dat was For the World and Now That We Found Love.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, dit is het programma Heisa en vandaag staan we helemaal in het teken van Haarlem culinair. En Maries Blauw. En Barry zijn daar aanwezig.
1: Dit is Haarlem 105 op locatie. Live vanuit de stad.

0: je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Heisa, het entertainment- en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Gaus.
1: Ja, en volop entertainment vandaag.
0: Dit is Haarlem 105 op locatie. Live vanuit de stad.
1: Ja, precies, met Barry Huis. Barry. Je bent nog steeds op het horecaplein sta je. Een grote centrale bar is daar. En ook met een soort podium. Daar kunnen ook mensen gaan optreden. En je hebt iemand van de organisatie bij je staan, hè?
2: Ja, we hebben een hoge gast naast ons. Want naast ons staat Tom Siekman. En Siekman is heel belangrijk te vermelden. Achternaam is begint met een S. Dus nu weer een Z. Hey, en jij is een van de organisatoren.
3: Jazeker. Nou, welkom. Haarlem Culinair 2026.
2: Ja, zal ik jou gelijk even een geheimje verklappen, Tom?
3: Vertel.
2: Ik ben 30 jaar. Ik woon mijn gehele leven al in Haarlem.
3: Okay.
2: Maar dit is de allereerste keer dat ik mijzelf op het Haarlem Culinair bevind.
3: En wat vind je ervan dan, als Haarlemmer?
2: Het is prachtig.
3: Okay.
2: Het ziet er goed uit. We hebben ook prachtig weer vandaag. En ik weet dus niet hoe het andere jaar uitzag. Maar wat ik van de bezoekers vernam, die ik zo tussendoor gesproken heb en ook op camera, is dat het echt anders is dan vorig jaar. En dat ze het nu een stuk netter vinden. En ik heb zelfs gehoord, ze mogen dit elk weekend wel zo neerzetten.
3: Oh, nou, dat staan we best wel voor open, hoor. Om dat elk weekend te organiseren. Wel een hoop gedoe, moet ik zeggen. Nee, maar dat vind ik een compliment natuurlijk van de bezoekers. Fijn om te horen. Maar in principe, de opstelling zelf is redelijk gelijk aan voorgaande jaren. We hebben dit mooie bouwwerk waar we onder staan. En die Perfect Sky is een soort van beeldbepalend bouwwerk voor Haarlem Culinair geworden. En de opstelling van de restaurants lijkt wel op die van vorig jaar. We proberen wel altijd nieuwe restaurants. In Haarlem wisselt natuurlijk ook heel vaak met restaurants. Dat hopen we ook een beetje, hè, dat we altijd een aantal nieuwe restaurants op het evenement hebben. En hebben we dit jaar ook weer een aantal. Dus bijvoorbeeld Comer, die het oude Dreef zich verbouwd hebben. Die staan er dit jaar bij. Bar Leoni is voor het eerst erbij, zit in de Lange Veerstraat. Wilma en Albert staan we toevallig voor. Wilma werd net helemaal verbouwd en opnieuw geopend.
2: Ja, we hebben net de heerlijke uienbitterbal mogen proeven. En die was inderdaad wel om over naar huis te schrijven.
3: Ja, dat is lekker bij de bar met een borreltje. Dat is toch helemaal fantastisch met dit weer.
2: Ja, het weer hebben we zeker mee. Het begint ook goed aan te lopen inmiddels. En ik kan me zo voorstellen dat je elk jaar toewerkt en je altijd wel net even iets anders wil. Dus we hebben nu wat andere restaurants. Dus we kunnen ook wat anders proeven dit jaar. Zijn er meerdere aanpassingen die er zijn gedaan die ik dus niet zie? Want het is mijn eerste keer.
3: Ja, je probeert natuurlijk elk jaar wel te perfectioneren. Het evenement is al de 32e editie. Ik moet zeggen, er is goed over nagedacht. Alles is wel goed uitgekristalliseerd. Maar je probeert toch altijd te werken aan details. Wat we dit jaar aan gewerkt hebben is dat we proberen het evenement ook zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Mensen met een beperking, misschien met mensen met een rolstoel. We hebben kleine dingen gedaan die wel heel belangrijk zijn voor mensen met een beperking. Zoals oploopmatten. Ja, hier lopen ze misschien zo meteen wel langs. Maar je hebt altijd kabelgoten en als mensen met een rolstoel kunnen daar weer wat lastiger overheen. Nou, dat zijn speciale die we nu hebben waar mensen wel makkelijk overheen kunnen. Elke restaurant heeft een oploopplaats. Er zijn er nog een aantal dingen die we gedaan hebben om het voor iedereen toegankelijk te maken.
2: Hey, wat vind je zelf nou het allermooiste van Haarlem Culinair? Want hoeveel jaar ben jij betrokken in de organisatie? Ook de volledige 32 jaar?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik ben zelf wel 40, dus maar ik mag het hard gekund. Maar collega Patrick die is wel begonnen als afwasser op zijn 12e. En is nu uitgegroeid tot mede-organisator. Het is mijn derde keer.
2: Ja, en wat lokt het jou om bijvoorbeeld een volgend jaar een vierde keer er toch weer bij te zijn?
3: Nou, ik vind het oprecht fantastisch. Zullen mensen misschien niet geloven. Maar de Haarlem Culinair was dat ik hier kwam als bezoeker. Want ik kwam er zelf als bezoeker voordat ik het ging organiseren. Was dat een van de evenementen waarvan ik dacht, als me dat ooit lukt. Om zo'n evenement te organiseren. Laat staan het evenement zelf. Ja, daar zou ik wel heel erg trots op zijn. En dus dat ben ik.
2: Is het niet alleen maar kopzorgen? Want ik kan me voorstellen, je werkt met zoveel ondernemers. We weten ook allemaal hoe lastig het kan zijn om door al die gemeentelijke protocollen al die beleidsvormen je weg te banen. Is het niet alleen maar koppijn het organiseren van zo'n groot evenement dat toch jaarlijks terugkeert?
3: Niet alleen maar. Soms wel een beetje, maar niet alleen maar. Absoluut niet alleen maar. Nee hoor, kijk, we doen het ook al wat jaren. Het is los daarvan. Ik doe het voor de derde keer. Mijn collega doet het echt al 20 jaar is hij erbij betrokken. Dus we weten wel welke paden we moeten bewandelen. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd ook wel uitdagingen zijn. Het is alleen een logistieke uitdaging. Het heet de grote markt, maar zo groot is hij niet voor zo'n evenement. Want als je al bijvoorbeeld al nagaat dat in de restaurants, zijn er al 17 trailers alleen al aan meubilair die erin moeten. En dat moet allemaal door de Smedestraat, allemaal door de Kruisstraat. Het is hartstikke druk in de stad, het is mooi weer, het is vakantie. Nou, dat zijn wel logistieke uitdagingen.
2: Hey, en de smulpaap, de winnaar van het jaar. Heb je daar wat over te zeggen?
3: Ja, je moet zo meteen maar even gaan proeven, sowieso. Even met ze gaan praten. Maar het is best wel een verrassende winnaar. Want we hebben dit jaar lokaal heeft de Smulpaap gewonnen. Is gisteren uitgereikt door de jury. Voorzitter Pascal Beren van de Bokkendorens heeft hem uitgereikt. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, gaan proeven. Het gaat om de wijn-spijscombinatie. Dus niet alleen het gerecht, maar dus de combinatie van wijn en gerecht.
2: Ja, en in samenwerking met een ander restaurant, hè, van een, die samen is opgericht door Ruben en Bo.
3: Ja.
2: En die zijn bekend met lokaal. Dus eigenlijk, het is een soort van een mashup.
3: Wel een beetje, ja. Maar het fijne moet je zelf maar vragen, weet ik. Maar ik geloof dat ze inderdaad bij lokaal aan het strand wel samen hadden gewerkt. En die jongens die in de keuken staan, die helpen nu lokaal met dit evenement. Maar hoe dat precies is, moet je even aan hun vragen.
2: Ja, goed, toevallig ken ik ze dan vanuit privé. Dus ik weet inderdaad dat deze gasten erg goed zijn in wat ze doen. En we gaan ze zeker vragen. We hebben ze al even kort gesproken, even off-camera. Hey, wat zou je zelf nog kwijt willen aan de mensen die nu aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn of allebei? En die nog thuis zitten? Want wij zijn natuurlijk fantastisch. Hè? Dus iedereen die lekker thuis wil blijven, kan het ook gewoon volgen nu op de radio of op de televisie. Maar wat zou je zeggen om ze toch nog hierheen te lokken?
3: Nou, kom het gewoon een keer beleven. Als je als Haarlemmer voor de eerste keer hier bent na 30 jaar, dan zou ik zeggen, kom het een keer beleven. Want ik denk dat je volgend jaar gewoon weer komt. Want het, met dit weer, deze combinatie in het zonnetje staan, met een drankje en vooral het eten wat ze allemaal hier bereiden. Nou, dan moet je gewoon minimaal één keer in je leven beleefd hebben.
2: Wacht dus niet te lang, jongens. En kom deze kant op, Grote Markt Haarlem. Dankjewel, Tom.
3: Graag gedaan. Succes met uitzien.
1: Ja, Tom Ziekman was dat van de organisatie van Haarlem Culinaire. We zijn er tot 3 uur vanmiddag live bij.
4: Ja.
1: En dit is Block and Crown. En Hold Me Closer.

0: heel graag draaien. Block and Crown. En Hold Me Closer.
1: Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: Goedemiddag, dit is het programma Heisa en dat is er iedere zaterdag.
1: Haarlem 105. Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Ja, ja. Ach, wat een nummer dit, hè. Bruno Mars was dit.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Weekend. En vanaf donderdag tot en met morgenavond is er in de stad Haarlem culinair. Dat zal je niet ontgaan zijn. Op de Grote Markt is dat. En we zijn er als Haarlem 105 ook bij om allemaal interviews af te nemen. En ook gisteravond is de Smulpaap ook uitgereikt. En dat is ook altijd wel weer leuk. Misschien dat ik dat straks nog wel eens even, die uitreiking, want het is wel een heel mooi.

0: Lose My Life. Je gaat hem komende week heel veel horen, dit nummer. Want het maakt deel uit van de 5 nieuwe nummers. Leon Bridges, Selvine en Sonny James en Tyo. En dit nummer dus wat ik daar net draaide. Gisteren is die uitgeraakt, de Smulpaap. En Haarlem 105 was erbij.
1: Jullie hebben net gewonnen. Hoe voelt dat?
2: Ja, te gek. Echt te gek. Het is nu het derde jaar dat ik hier sta. Het eerste jaar waren we tweede, gedeeld derde. Vorig jaar waren we ook derde, gedeeld vierde. Was een beetje spannend ook. Iedere keer met een hele mooie wijn-spijscombinatie. Dus ik heb dit jaar echt, we hebben heel hard eraan gewerkt om echt een hele mooie wijn-spijscombinatie te maken. En dat heeft mooi uitgepakt. We zijn van de wijn uitgegaan en het gerechtje erbij bedacht. Dat is echt helemaal te gek.
1: En neem eens mee, wat was het?
2: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... Ja, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaat gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt. En zo komen die twee mooi bij elkaar. En dat wordt dan geserveerd met een nashi-peer. Dat is een beetje een peer, een Japanse peer. Een combinatie tussen appel en peer. Minder zoet. Daslookolie. En dit geeft een beetje een pitje aan het gerecht. Ja, wat forelkuit erbij. En een mooi groen takje venkel. Van venkel.
1: Om het af te maken.
2: Om het af te maken en voor een klein bittertje nog. Dus wat een mooie wijn, een Lugano uit Italië. En het leuke, de tomaten komen uit dezelfde streek als de wijn. Dus
1: daar is over nagedacht.
2: Daar is over nagedacht. En ik heb samenwerking gezocht met Bo van Haren, die in Amsterdam-Noord een restaurant begonnen is vorig jaar. Kameraadschap. En hij heeft bij mij, ik heb vroeger Volgens op het strand gehad, samen met Rolf en Michel Volgens. En daar heb ik 14 jaar met hem gewerkt. En eigenlijk vanuit daar, we hadden het over deze prijs. En hij zei, zullen we het samen? Dus hij staat hier erbij. Zijn chef, die heeft bij Noma gewerkt, die heeft meegedacht. Dus we hebben wel ook echt ingezet om tot iets heel moois te komen. Dus,
1: vorig jaar, twee jaar geleden tweede. Vorig jaar tweede/derde. Ja. En nu dan de winst. En je hebt het er net over hoe je daar bent gekomen. Maar hoe lang gaat zo'n proces in zijn werk? Wanneer was dit gesprek dat jullie iets gingen verzinnen?
2: Nou, op zich redelijk kort. Nog een week of 4, 5 geleden. En toen hebben we elkaar een paar keer gezien en even meer nagedacht over wat willen we. Eerst de wijn geselecteerd en dan op zich kan het snel gaan. Als je proeft dat het goed is, dan is het goed. Dan hoef je er ook niet heel veel langer over te doen. Dus,
1: En ik zag jullie net heel veel ontlading toen jullie het hoorden. Hoe gaan jullie het vieren zo meteen?
2: Ja, nou, ik denk dat we aan de bak moeten, want iedereen komt natuurlijk willen proeven. Ja. Dus we zeiden allemaal, ik ben er niet van uitgegaan dat we hem zouden winnen. Dus we moeten allemaal ook nog wel een beetje werken. Maar ik denk dat we vanavond drinken we een mooi glas extra wijn erbij. En het wordt een heel, heel, heel mooi weekend. Dus
1: we gaan... Heel mooi, gefeliciteerd. Laat hem nog één keer goed zien.
0: Ja, precies. De Smulpaap, lokaal gewonnen. En dat is mooi. En dat restaurant, dat is er vandaag nog en morgen nog. Bij Haarlem Culinaire. Straks het Haarlem 105 nieuws van 2:30. Maar nu is Bananarama, Shy Boy.

0: Ja, in Amsterdam, de World Pride met de botenparade die op dit moment daar bezig is. En hier in Haarlem hebben we Haarlem Culinair. En dat is er nog tot morgenavond 11 uur. En ja, het is mooi begonnen vanmiddag. Om 1 uur gingen de hekken weer open op de Grote Markt. En hier is het nieuws van 2:30.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Vanaf maandag is de Pelslaan éénrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer, zo meldt het HD. Hierdoor kun je met de auto of motor niet meer vanaf de Stephensonstraat de Pelslaan op. Deze week werd bekend dat de proef voor ruim 4 maanden definitief doorgaat, ondanks bezwaren van onder meer winkeliers. De proef maakt deel uit van een groter project om Haarlem Zuidwest verkeersveiliger te maken. Vooral het kruispunt tussen de Schoutjeslaan en de Leidsevaart is chaotisch tijdens de ochtendspits. De maatregel geldt tot en met vrijdag 11 december. Daarna wordt de Pelslaan weer gewoon tweerichtingsverkeer en zal het waarschijnlijk even duren voor er een definitieve beslissing genomen zal worden. Een 17-jarige jongen is door een groep van ongeveer 10 jongeren mishandeld en beroofd. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in Park de Bolwerken. De jongeren sloegen en schopten hem en namen zijn telefoon en pet mee. Het slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek. Wie meer weet over de daders wordt gevraagd dit te melden. En restaurant Lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
3: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... Ja, de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaten gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
2: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt. En dan nog het weer voor dit weekend. Vandaag zonnig bij 23 graden en een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen komt de wind uit het oosten en is het zo'n 27 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar vanaf knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9, want die is dicht bij de Wijkertunnel. Je moet omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: zwemster.
1: Ja. Misschien ben je wel naar die animatiefilm geweest. Daar zit hij ook in. Goedemiddag, dit is het programma Heisa. Tot 3 uur nog. 105. En straks gaan we weer schakelen met Haarlem Culinair. Ze moeten eventjes wat een beetje alles organiseren. Hè? Dus dat komt er allemaal aan zo, ja.
2: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, Heisa.
3: Haarlem 105.
1: Ja, la-di-da-di-da. Carly Simon.
2: De Haarlem 105.

0: En er wordt nog steeds flink reclame gemaakt voor Dance Valley. Ik denk dat ze het gewoon niet helemaal strak gelijk uitverkocht krijgen. Maar het kan ook zijn dat ze optimaliseren in de kaartverkoop. Dat kan natuurlijk ook. We gaan weer eens even kijken bij Barry Huis. Hij zit op de Grote Markt bij Haarlem Culinair. En het is, hij kijkt even op zijn klokje. En het is 3:15. Oh. Dat is nou jammer, hè? Je ziet wat er gebeurt.
1: Hij is bedacht op het laatste moment om zich om te draaien.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een hele goede reden, want we zien daar een prijs staan. Hè? Die wilde jij even meenemen, geloof ik, Mau. Oké, we gaan het even anders doen. We gaan jullie laten zien waar we nu zitten. En dat is eigenlijk de pièce de résistance hier van Haarlem Culinair. Want voor de kijkers, die kunnen nu een prijs in beeld zien.
0: Ja.
1: Want we hebben hier de echte heuse winnaars van de Smulpaap van 2026. En wij gaan natuurlijk even in een korte periode een onwijs groot diepte-interview houden.
2: Hallo, Barry.
1: Dag, Bo.
2: Leuk.
1: We staan hier naar Bo en Peter.
2: Peter.
1: En Peter, vertel even, jij bent van?
2: Lokaal Centraal, Lokaal Bloemendaal. En dus bij het station hier in Haarlem en in Bloemendaal tegenover de Rijp bij de Bloemendaalseweg.
1: Helder, en wie zien wij hier?
3: Ik ben Bo van Hagen. Ik ben van Kamerad, Amsterdam, nieuwe zaak. Ik heb 14 jaar voor Peter gewerkt op het strand bij Vogus. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben opgeleid door Peter en Peter die heeft mij hier een podium gegeven. Waarbij wij mee mochten doen voor de Smulpaap. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
2: Het is wel een mooi verhaal. Hij heeft dus nieuwe zaak begonnen. Hij heeft werkt zich 3 slagen in de ronde. Hij had 1 avond vrij. Ging hij met zijn meisje naar Caprera. Kwam hij daarvoor eventjes bij ons eten. Wij raakten aan de praat. Ik zeg, ik ga weer bij Haarlem Culinair doen. Vind je het leuk om mee te denken over de Smulpaap? Ze hebben Caprera niet gehaald.
3: We moesten
2: wel winnen om zijn meisje, Lisanne, om te zorgen dat hij wel... Nu heeft hij het goed gemaakt. Dus,
1: ja, jongens, ik ga gewoon alvast even doen alsof ik helemaal aan tafel zit. En ik zit nu...
2: Hij bouwt door de mensen maar aan het maken. Dus,
3: ondertussen wordt het gerecht eventjes afgemaakt.
1: Nou, wat heerlijk. Je hoort het al, we gaan zo meteen dus het gerecht, hè, de echte winnaar, gaan we proeven. En we hebben het dus niet alleen te maken met het gerecht. Maar voordat we over de Smulpaap gaan beginnen, ben ik gewoon heel erg benieuwd. Jullie waren dus op de dag dat jij naar Caprera zou gaan, zijn elkaar tegengekomen. Jullie hebben nagedacht over de Smulpaap. En is dat dan ook meteen de dag dat deze samenkomst van drank en food samen zijn gekomen? Of hoe moet ik dat...
2: Nou, eigenlijk wat er samenkwam is jarenlange samenwerking. Hetzelfde idee van horeca, dat wij uitgaan van het moet een beleving zijn. Het moet mensen samenbrengen en als de sfeer goed is en de beleving en de service goed is, wordt het eten lekkerder. Daarnaast moet je natuurlijk echt goed gerecht hebben, maar daarom zijn we uitgegaan van de wijn en die hadden we toen nog niet. Maar het idee van wat moet het nou zijn, dat hebben we omdat de horeca in onze vezel zit. En daarom wilde ik dit heel leuk om het samen met Bo te doen.
3: Peter die zei, we moeten het anders doen dan de rest.
1: En wat is anders?
3: Nou, wat normaal gesproken gebeurt, is dat je een gerecht hebt en dan ga je bedenken wat voor wijn je daarbij gaat drinken. Wat wij hebben gedaan die dag, wij bedachten, we gaan een hele mooie wijn uitzoeken en we gaan naar die wijn toe koken. Dus wij zijn dat fermentatieproces wat je met wijn hebt, zijn wij in onze sausen gaan doen.
1: En kun je me eens uitleggen wat dat fermentatieproces dan is wat je dan...
3: Wat je hebt is zowel in druivensap als in tomatensap en in heel veel andere sappen, daar zitten zuren in van zichzelf. En je moet iets met die zuren doen. Je moet je wat ons betreft zachter maken. En daar is een mooie term voor, dat heet malolactische fermentatie.
1: Dus schrijf hem mee thuis, ja.
3: Wat je eigenlijk gedaan hebt is door middel van fermentatie hebben wij die zuren boterig gemaakt, romig gemaakt. Maar dat doen ze bij die wijn dus ook. Dus in het beginsel moet die fris zijn. Tomaat, gardameer, frisse vis, nasi peer. Maar aan het einde moet die wegsmelten. En dat gebeurt dus ook met die wijn. Dus dit klopt ervan.
1: Ja. En maar hoe komen jullie bij deze wijn? Die vind je niet, denk ik, bij de lokale supermarkt om de hoek.
2: Heel veel proeven. Nee, dus we hadden wel een idee wat we dus wilden. En nou, de sponsor van Haarlem Culinair, Wine to Be, die heeft een heel mooi assortiment waar wij uit konden putten. Want dat is de afspraak dat je een wijn van hun gebruikt voor de Smulpaap. Dus we hebben Maartje gevraagd We hadden wel een beetje richting welke kant we op wilden. Dus die heeft een heel scala aan wijnen gebracht. En ja, toen zijn we gaan proeven. En de eerste keer, moet ik zeggen, hadden we hem nog niet gevonden.
1: En starnakel bezopen weliswaar, maar...
2: Zeker. Gewoon geen zinnig woord meer uit. Je kent. Ja. Nee, dus we zijn daarna nog een keer teruggegaan om echt te fine-tunen. En toen is deze wijnspijs komen. Maar toen hadden we de wijn... We hadden namelijk wel eerst al de wijn, het gerechtje ernaartoe. Maar het was nog zoeken. En uiteindelijk hadden we hem.
1: Ja, en dan heb je de wijn. Maar dan moet er nog wat te bikken bij natuurlijk. Want het moet een geheel worden. Hoe bedenk je dan zoiets? Of gaat de kok dat zo uitleggen? Ik weet niet.
3: Ja, we hadden een basissaus die we lekker vonden. Maar we zijn heel erg naar die wijn gaan kijken. Aanpassingen doen. Het is dus niet alleen puur tomatenvocht gefermenteerd. We hebben het ook aangemaakt met vissaus onder andere. Dat soort dingen. Dus het is, uiteindelijk hadden we een moment en dachten... We hebben hem.
2: Ja, je proeft het ook. Als je het zo proeft... Het is echt... Hij is spot on. Hans had het ook niet gewonnen natuurlijk. Hij is echt top. Dus dat,
1: maar mogen we dan zeggen, hè? Want kijk, je hebt dus net een jaar je eigen zaak begonnen. En dat loopt behoorlijk goed. Dat zit wel helaas gevestigd in Amsterdam.
3: Ja, het was even afscheid nemen van Haarlem. Met bloedend hart. Maar het is een coole plek. En het is helemaal upcoming daar. En het is een gestoorde loods. En het is heel cool. En wij proberen een beetje dit wat wij hier nu aan doen zijn. Dat klussen in een hele grote ruimte. Met de kennis die ik heb gekregen van Peter.
1: En dan vervolgens komen jullie weer terug. Jullie gaan voor het eerst samen met eigenlijk twee totaal verschillende tenten. Nou, totaal verschillend misschien niet, want je hebt veel van elkaar geleerd. Maar... En pat, dat werkt. In het eerste jaar meteen de smulpaap gewonnen.
2: Het is het niet. Kijk, het eerste jaar. Ik stond natuurlijk al de afgelopen 2 jaar heb ik hier ook gestaan.
1: Voor kameraden dan, maar voor jullie...
2: Ja, maar dus ik ben het eerste jaar tweede, derde geworden. En het vorig jaar derde, vierde. Was een beetje...
1: Wel de top.
2: Ja, dus wat dat betreft had ik al mijn sporen hier verdiend. Maar en onze samenwerking is niet... Die is al echt... Die gaat heel ver terug. Dus het gevoel en de beleving die je terugproeft in het gerecht... overstijgt het gerecht, wat mij betreft. En dat is ook wat hier gebeurt. Als je kijkt... Joris heeft op het strand gewerkt. We hebben Tom heeft op het strand.
1: Dag Joris.
4: Hey, welkom.
2: Sascha, Aziz. Het komt echt samen hier. Dat merk je ook 's avonds hier. Dus het is ook, en dat was ook toen de jury kwam proeven. Het is wel de totaalbeleving waar we vanuit gaan. Die echt iets extra's ook meegeeft aan het gerecht. En dat is wel echt ons idee van horeca. Is dat het meer is dan alleen maar lekker eten en drinken. Want als het gevoel niet goed is, is het eten ook minder lekker. Dus dat...
1: Ik ben heel benieuwd of ik de smaken mag ervaren.
0: Precies.
3: Het gaat gebeuren.
0: Want dat gerechtje staat op Jan, de bar klaar. Ja.
1: Ik word helemaal bediend. Ik voel me een superster op dit moment. Want ik ga gewoon de smulpaap hier live proberen. En ja... Mijn eerlijke mening geven of ik vind of deze mooie Gardameerse wijn, om het maar even zo te zeggen in mijn platboerse taal, echt zo klopt bij het hoofdgerecht als dat er mij hier letterlijk en figuurlijk voorgeschoteld wordt.
3: Ik ga je alles vertellen.
1: Mag ik jou de microfoon geven?
3: Doe maar vroeger denken. Toch? We moesten zingen voor mijn ouders.
1: Oh zo.
3: Nee, ja. Ik ga jullie even wat vertellen over deze saus. Maar met alle respect voor mijn chef, Wout Langendijk. Die heeft deze saus helemaal in elkaar gezet. En hij heeft bij Noma gewerkt, zijn stage gelopen. Daar heeft hij dat fermentatieproces geleerd. En dat mocht hij gelukkig meenemen naar het restaurant en naar de Haarlem Culinaire. Het gaat om het tomatenwater dat onderin ligt. Dat is hetzelfde proces, het eindeproces wat er met die wijn gebeurd is. Fermenteren. Je doet er een beetje zout bij. Je vacuumeert het. Je legt het in een donkere ruimte op kamertemperatuur. Je wacht een maand, iets korter. En dan hebben die zuren zich dus omgezet.
1: Een maand?
3: Maand, 3 weken tot een maand. Dan moet je even kijken tussendoor. Af en toe even proeven.
1: Ja.
3: En daar moet je een vette vis bij nemen. Wij hebben gekozen voor hamachi. Sommige mensen kennen hem beter als yellowtail. Het is een familie van de tonijn, maar het is in principe een Japanse witvis. Wat we in Nederland kunnen kweken. Kan bijna nergens, maar in Nederland lukt het. Daslookolie. Daslook kunnen we gewoon hier uit de duinen trekken. Hebben we ook gedaan. Nashi-peer. Dat is eigenlijk een kruising tussen een appel en een peer. Hij moet het iets fris hebben. Net als die wijn. Ook Japans. Zeeforelkuit. En geniet.
1: Alright. Wauw.
0: Nou, daar gaat hij.
1: Ja, hou me even.
3: Die lepel is heel belangrijk voor het geheel. Ik moet nog even wat over de wijn vertellen natuurlijk. Dat is de nasi peer.
2: Dit is de nasi peer.
1: Ik heb deze wel eens hier liggen in de winkel, maar nooit aangeraakt.
2: Nee, dus dit is een combinatie tussen de peer en de appel.
1: Ik moet je voor de kijkers of voor de luisteraar. Het is ook echt op het visueel, inderdaad, dankjewel. Is het ook echt een appel en een peer? Hè?
2: Precies, absoluut.
1: Niet te vergelijken, maar.
2: Nee. Maar het loopt hier een beetje taps toe, maar het is echt meer die ronding van een appel. En hij heeft wat lichter van kleur. Dus dit is een typische kleur voor een nasi-peer.
1: Ja. Oké, okay, wauw.
3: Ja. Als jij lekker gaat proeven,
0: gaat hij hoor.
3: Trebbiano, 100% Trebbiano. Bij het Gardameer, een super sympathiek familiebedrijf. En die hebben hele frisse, mooie druiven, hebben ze dus aangepast. Ze hebben hem op hun lie laten rijpen, ze hebben batonnage gebruikt. Dus ze hebben die gistcellen er doorheen blijven roeren om die zuren maar aan te passen, En daarna aan het einde een klein beetje malolactische fermentatie, net als die saus. En dan moet er als het goed is iets heel moois gebeuren. Dat is te vroeg, hè? Te Lugana.
0: Ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Barry Huis, daar aan het proeven.
2: Die is gaan maken, die is eind 20e eeuw daarmee begonnen. En die begonnen met fermenteren. En hun fermentatieproces was zo intens dat de mensen uit de omgeving allemaal kwamen kijken. Wat zijn jullie aan het doen? Dus het is echt. Ja, het is. Match made in heaven.
1: Het is zo verschrikkelijk lekker, maar ik wil eigenlijk nu gaan omschrijven wat ik proef. Maar dat doet geen eer meer aan mijn platte woorden die ik daarvoor kan verzinnen.
3: Ik verheug me er eigenlijk wel op.
2: Ja. Dat willen wij wel gehoord eigenlijk. Ja, wij zijn wel benieuwd.
3: Ja, heel erg.
1: Ja. Maar nou ga ik je dus semi-intelligent doen alsof ik verstand heb. Hè?
3: Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om dit moment. Dit is horeca.
2: Het gaat om jouw beleving.
3: Ja, en dat wij hier samen staan nu.
1: Oké. Lach me vooral uit als je denkt van wat wij heeft het over. Ik vind deze saus onwijs lekker omdat het eigenlijk een soort van koude, frisse saus is die me tegelijkertijd heel erg doet denken aan een hele donkere jus. Zoals mijn moeder dat vroeger maakte. Nog steeds, ze leeft nog. Sorry man. Dan heb je inderdaad dat peertje, dat geeft het zoetje mee. Ik moet wel zeggen, ik merk weinig van de eitjes. Maar dat is mijn. En ik vind de rauwe vis top. Ik heb die ook nog nooit gegeten, denk ik.
2: Het is echt een hele mooie vis. Hele mooie smaak. En het is ook echt kwaliteitsvis. Dit is echt. De vis doet heel veel voor het gerecht. Het is echt topkwaliteit amachi.
1: En ik ben vooral heel erg onder de indruk van de jus. Ben ik dan ben ik op de jus? Goh, het is geen jus.
3: Je zegt het goed. Er zit ook vissaus doorheen. Dat is ook een soort ingekookte visbouillon. Dat is helemaal niet gek dat je een jussmaak ervaart. We wilden diepte, maar ook frisheid. We wilden al die combinaties dus bij elkaar brengen. En die wijnen moeten we dus alleen maar optillen, versterken. En dan moet jij even zeggen of dat gelukt is. Met de wijn.
1: Ja, het werkt. Het werkt zeker. Ik kan niet anders zeggen. En dat is nou niet omdat ik kreeg net al een appje van iemand van de kijkers. Of dat ik die bitterbal daar proefde. Ja, is die nou echt lekker? Of zeg je dat maar gewoon? Als ik het niks vind, zeg ik het ook. Maar jongens, het is echt heerlijk. En ik snap zeker dat jullie de smulpaap gewonnen hebben. Gaan wij naar kop ten eerste. Mocht je er nog niet zijn, mocht je thuis op de bank zitten of in de radio of de auto zitten en luisteren. Kom. We hebben nog één taak. Op is op. Gaan jullie volgend jaar de krachten weer bundelen? Is dan een vraag.
2: Dat vind ik ook. Het smaakt wel naar meer dit.
1: Of is het een beetje alsof ik aan een eerste date bij een stel vraag en is dat je vriendin?
2: Nee, dat zeker niet. Bij onze samenwerking, het is natuurlijk niet een eerste samenwerking. Dus wij blijven samenwerken, dat sowieso, of dat op Haarlem culinair zal zijn. Want misschien is hij volgend jaar zo druk dat hij zegt, gast, ik kan niet weg uit mijn eigen bedrijf. Want het is natuurlijk wel, hij staat nu 4 dagen hier. En zijn chef staat hier. Dat is voor een nieuw bedrijf ook best wel eventjes een investering. Dus misschien dat hij volgend jaar zegt, ik kan dat helemaal niet opbrengen. Dus dat, want deze man gaat natuurlijk, hier gaan we nog veel van horen.
3: Of we krijgen in één keer toch een klein beetje extra tijd. Wij zijn eigenlijk, we hebben 15 jaar op strand gestaan allebei. En als ik daar rijd en hij ook, dan krijgen we een klein beetje heimwee. Stel je voor dat er wel tijd is, dat is voor de toekomst.
1: Ja, we houden het dus een klein beetje spannend. Mag jullie onwijs bedanken en hartstikke gefeliciteerd. Jan, we gaan terug naar jou. Ik ga nog even lekker verder. Misschien dat Maurice me lief aankijkt, krijgt hij ook wel een hapje. En dan denk ik dat wij Haarlem culinair gaan afsluiten, want het is inmiddels een paar minuten voor drie en het einde van IJsa.
0: Klopt. Barry Huis daar, op de Grote Markt. krijg er helemaal trek van, hè, Rudy?
4: Heerlijk, en wij zitten hier in een studio.
0: Ja, precies.
4: Het vies tegen.
0: Dit is Ryan Paris en de Dolce Vita. En straks, ja, Rudy Nicola.
4: Tot 5 uur, blijf luisteren.
0: Ja, precies.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 Amstelveen-Alkmaar, 5 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door werkzaamheden. En een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring. Dat is gebeurde bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file daar, 20 minuten vertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Met Shakira, Wet Wet Wet. En hier is Huey Lewis en de News.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105. Huey Lewis en de nieuws, you're the hip to be square. Dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Welk woord past nou bij jouw weekend en waarom? En Jan, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar jouw woord.
1: Pride.
0: Pride.
1: Ja.
0: Nou, drie keer raden?
1: Ja, nee, met alles wat er natuurlijk gebeurd is. En we hebben natuurlijk ook een prachtige Pride hier in Haarlem achter de rug. En in Zandvoort, wat gecombineerd wordt met de World Pride.
0: Ja.
1: En ook dat die Madonna naar Amsterdam komt, dat is toch allemaal wel helemaal te gek.
0: Ja, en ontzettend belangrijk dat de Pride er is, hè? Want in Zandvoort ging het weer mis.
1: Ja.
0: Waren weer een aantal mishandelingen. En dan blijkt maar weer hoe belangrijk is om, nou ja, voor jezelf op te komen. Voor een community op te komen. En ook los van dat feest, wat geweldig is vooral die boodschap heel belangrijk.
1: Het is
0: denk
1: natuurlijk
0: ik.
1: Vreselijk eigenlijk. Een aantal jaren geleden waren er op een gegeven moment gingen de stemmen op. Van moeten we hier nog wel bij stilstaan? Het is nu zo geaccepteerd. En het is nu. Toen werd er echt gezegd van, nou, is het nog wel nodig?
0: Ja.
1: Moet je nagaan, hè?
0: Ja, bizar. De tijd verandert helaas. Mijn woord is Jorik.
1: Ach.
0: En dat heeft er allemaal mee te maken met de artiest Jorik van N of Jorik van Noorden. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Want om je even mee te nemen. De rechtbank in Noord-Holland die heeft hem veroordeeld voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur met een proeftijd van een jaar. En ook moet hij haar €124 schadevergoeding betalen. En het ging om een best wel lange beladen zitting. En hij heeft nu nog wel tijd om in beroep te gaan. Maar ik vind het een ding omdat ik Jorik 2 weken geleden bij onze stranduitzending uitgebreid heb gesproken. Ik vind hem altijd een ontzettend aardige gozer. Ik ken zijn vader ook een beetje. Altijd een heel leuk praatje. En voor mij komt dit zo onverwachts. En ik moet ook zeggen, als radiostation vinden we het ook lastig. Want we hebben er voor nu gewoon besloten om hem tijdelijk niet te draaien. Maar het gaat niet per se om. Het gaat ook om hem en zijn ex-vriendin. Lijkt me een ontzettend lastige periode voor hem.
1: Zeker, zeker.
0: Dus mijn woord Jorik, omdat ik dus op 2 gedachten hang. Ik ben niet alleen op zoek naar beladen woorden. We zijn ook op zoek naar vrolijke woorden. Gewoon een woord wat past bij jouw weekend. Misschien heeft het wel met Haarlem culinair te maken. Met iets wat je persoonlijk is overkomen. Laat het weten via haarlem105.nl/studio. Of appen, en dat kan heel gemakkelijk, naar 06 105 105 38.

0: tegenwoordig muziek uit de buurt, want hij woont in Haarlem. Je hoorde Ruben Heijn en Elephants en daarvoor ook nog Calvin Harris en Thinking About You. Mooie zomerse track op deze prachtige dag. En tijdens deze dag ben ik ook op zoek naar jouw 105 weekendwoord. Dus welk woord past nou bij jouw weekend en laat ook vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06-105-105-38. Kirsten die heeft dat gedaan, die zegt zoeken. Ze zegt, ik stond met mijn boodschappentas op de Grote Markt en dacht, waar is nou eigenlijk die markt? Bleek dus verplaatst vanwege culinair, uiteindelijk de halve binnenstap afgelopen voor een bloemkool. Smullen is het woord van Frans. Hij gaat vanavond met 4 man naar culinair en hij heeft de strikte orders van zijn vrouw om nu niks te eten. Hij zit dus met een droge cracker te wachten tot het 6 uur is. Orgel is het woord van Nel. Vandaag is de laatste dag van het Orgelfestival en ik ga naar het slotconcert in de Bavo. Ik ben er deze 2 weken 4 keer geweest. Dat klinkt misschien saai voor sommigen, maar als dat instrument losgaat, dan gaat er echt iets door je heen. Kamer, het woord van Milan. Hij zegt, ik zoek er een voor september en ik heb vandaag alweer op 7 advertenties gereageerd. Op elke kamer zitten er 40 anderen. Beetje hopeloos, maar opgeven doe ik niet. En Bas is de laatste, hij zegt katerig. Gisteren bij culinair begonnen met een wijnproeverij en toen ging het heel snel. Ik lig nu op de bank.
1: Oh.
0: Nou, ik heb wat beelden voorbij zien komen op Instagram, Bas. Ik denk niet dat je de enige bent. Nou, kom maar door. Wat is jouw 105 weekendwoord? Welk woord past bij jouw weekend? Doorgeven kan heel makkelijk via haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38.

De enorme WK-hit van Shakira samen met Burna Boy hoorde je Dadai hier bij 105. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? Laat ook vooraf weten waarom. Dini die zegt courgette. Ik heb er 9 uit een moestuintje van niks. Ik heb de buren al blij gemaakt en er staat ook nog soep op het vuur. Volgend jaar plant ik er 2 minder. Sleutel is het woord van Joop. Mijn oude Volvo staat op de oprit en ik ben aan het rommelen aan de accu. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik heb de radio aan en dan is het altijd goed. Alleen van Greetje. Mijn man is een weekend weg met zijn vriendengroep. Ik heb de kliekjes opgegeten die hij juist niet lust. De tv op iets gezet waar hij niks van moet hebben. En het is heerlijk stil. Voorbereiding van Juri. De competitie begint bijna en ik ben net terug van mijn eerste training. Mijn kuiten zijn compleet vergeten hoe dit werkt. Ja, herkenbaar. Dat heb ik ook altijd gehad toen ik aan het voetballen was. Puppy is het woord van Lieke. Hij is er nu 2 weken en ik heb sindsdien geen nacht doorgeslapen. Vandaag heeft hij een teenslipper opgegeten en een plas in de gang gedaan. En toch kan ik niet boos worden. En Anja is de laatste. Zij zegt thuis, net terug van 3 weken Italië. Koffers in de gang, hond opgehaald bij pension. En die was zo blij dat ik er voor bijna moest janken. En ik ben nu de post aan het doorspitten en dan is de vakantie officieel voorbij. Nou ja, goed om te horen. Kan je weer lekker aan de bak. Maar volgens mij is de helft van Nederland juist op zoek naar de zon. Want het is weer enorm druk op de Franse wegen. Zometeen het Haarlem 105 nieuws. Nu weer is Kylie Minogue. Dit is Love at First Sight.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie weer gebruiken. In april werd de installatie stilgelegd omdat er te veel schadelijk chroom 6 vrijkwam, zo meldt NH Nieuws. In de gietwalsinstallatie wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Het staalbedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om de uitstoot omlaag te krijgen en mag hem nu 4 weken testen. Na deze periode gaat hij weer uit en worden de resultaten bekeken. Vanaf maandag is de Pelslaan éénrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer, zo meldt het HD. Hierdoor kun je met de auto of motor niet meer vanaf de Stephensonstraat de Pelslaan op. Deze week werd bekend dat de proef voor ruim 4 maanden definitief doorgaat, ondanks bezwaren van onder meer winkeliers. De proef maakt deel uit van een groter project om Haarlem-Zuidwest verkeersveiliger te maken. Vooral het kruispunt tussen de Schoutjeslaan en de Leidsevaart is chaotisch tijdens de ochtendspits. De maatregel geldt tot en met vrijdag 11 december. Daarna wordt de Pelslaan weer gewoon tweerichtingsverkeer en zal het waarschijnlijk even duren voor er een definitieve beslissing genomen zal worden. En restaurant Lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
2: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie. Gaan de zuren van de tomaten gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
1: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt.
3: Yes, Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft heerlijk zonnig vandaag. Vanavond wordt het niet kouder dan 18 graden. Morgen begint de dag ook zonnig. Later op de dag komt er wel wat meer bewolking bij, maar het blijft gelukkig wel droog. En warm, zo'n 26 graden. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds met deze week de nieuwe single van Armin van Buuren. Yeah.

0: Everlasting met Sascha, hoor je zo.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel. De buitenring van de A10 Zuid is bij Amsterdam Buitenvelder een ongeluk gebeurd. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 4 kilometer file vanaf Amsterdam West is je vertraging een kwartier doordat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Canada, Frankrijk, Estland, Engeland en Noorwegen. Nee, dit is niet het weekschema van een KLM-piloot. Dit is waar Armin van Buuren de komende week draait. En tussendoor deed hij ook nog even Caprera, met zijn pianoshow. En dat optreden in Bloemendaal propte hij dan weer tussen twee shows op Tomorrowland in. Dat is een van de grootste dancefestivals ter wereld in België. En daar stond hij op het podium met zangeres Sasha met een nieuw nummer, Everlasting. Nog niet eens uitgebracht, maar ja, het ging meteen viral op social media. En toen begonnen natuurlijk de fans te roepen van zet hem nou op Spotify. En sinds gisteren is het zover. De nieuwe Armin van Buuren, dit is Everlasting.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Deze week in Rudy's Fresh Finds, de nieuwe single van Armin van Buuren. Samen met Sasha hoorde je Everlasting. En meer nieuwe muziek check je bij de gelijknamige playlist op Spotify, Rudy's Fresh Finds. Ja, het is 1 augustus, begin van een nieuwe maand. En over een paar minuten neem ik je even mee langs alle toffe dingen die er deze maand te doen zijn. En woensdag gebeurt er iets heel bijzonders in Zandpoort. Iets met tiramisu. Je hoort er zo meteen meer over.

0: Nieuwe single van Bruno Mars. You're the On My Soul hier bij 105. 1 augustus 2026. Een nieuwe maand is begonnen. Ik neem je even mee door alle hoogtepunten. Vandaag en morgen kun je natuurlijk terecht op de Grote Markt voor de laatste 2 dagen van Haarlem Culinair. Van 12 tot en met 16 augustus is het feest in de binnenstad van Haarlem met Haarlem Live. Dat is een nieuw festival. Helemaal gratis met podia's op de Grote Markt, de Botermarkt en het Klokhuisplein. En live muziek in cafés en onder andere het Van Dikhout treedt op. Het weekend erna is het weer zover in Zandvoort, de Dutch Grand Prix, de allerlaatste. En als je niks met Formule 1 hebt of met het spektakel eromheen, ja, zet het dan alsnog in je agenda, want het gaat hoe dan ook druk worden aan de kust. Van 28 tot en met 30 augustus staan er ruim 30 foodtrucks in het Keno Park, dat is het proefpark. Met muziek, silent disco en genoeg te doen voor kinderen, helemaal gratis te bezoeken. En in Zandpoort Noord begint vandaag de feestweek. Een week lang kermis, sport en korte baandraverij. En natuurlijk ook wel wat bier wat door de tap stroomt. En woensdag proberen ze daar een tiramisu te maken van 300 meter. Dus 300 meter. Aan de telefoon heb ik Merel. Zij is betrokken bij de organisatie. Merel, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Hoi.
0: Nou, een tiramisu van 300 meter. Waar komt dat idee vandaan?
1: Ja, de korte baan, dus de korte baan in het dorpsfeest, die is ook 300 meter. Dus het is eigenlijk de lekkerste korte baan van Nederland.
0: Ja, goed gezegd.
1: En dan begin je heel leuk ergens in december. En dan komt het toch dichterbij. En dan denk je, nou, 300 meter is toch wel erg lang. Maar we hebben nu alle voorbereidingen getroffen. En iedereen is enthousiast. Dus het weer ziet er ook goed uit. Dus wij zijn helemaal content.
0: Ja, wat je zegt, komt het opeens dichterbij. Hebben jullie altijd de ambitie gehad om 300 meter aan te houden? Of is er toch wel besproken om het misschien net wat korter te maken?
1: Ja, we hebben zeker gedacht aan 250 meter. Alleen toen kwam de dorpsfeest wordt georganiseerd met de harddraverijvereniging Zandpoort. En die bestaat dit jaar 90 jaar, op de korte baan daarbij ook.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen zij met, ja, de korte baan is 300 meter, dus waarom doe je niet 300? Toen dachten we, ja joh, waarom doen we het niet?
0: Ja.
1: En nu denken we, ja, 300 is lang, maar het is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Mensen hebben een kaartje gekocht. Die zitten aan de tafel waar wij de tiramisu maken. Het is gewoon één grote gezelligheid in het dorp. Alle horecatenten doen mee. Dus het is allemaal hartstikke leuk.
0: Ja, want wat neem ons eens even mee. Hè? Waar begin je in hemelsnaam bij die 300 meter tiramisu?
1: Ja, we hebben in principe alles al voorbereid. Dus mascarpone gemaakt, koffie gevuld, amaretto, et cetera. En we hebben met familie, vrienden en personeel 100 man op de been. Iedereen heeft 10 meter met 3 personen. Die gaan eigenlijk die 10 meter maken. En dan zijn ze, dus als je het opdeelt in 10 meter stukjes, dan valt het ook wel weer allemaal een beetje mee.
0: Ja, dan is het enigszins nog behapbaar. En ik begreep ook dat jullie hebben gezegd van ja, iedereen mag meebouwen. Hoe gaat het er dan uitzien?
1: Iedereen bouwt mee. Dus iedereen, bekende Zandporters, et cetera, die gaan helpen met lange vingers leggen. Koffie eroverheen doen, cacao, spuitzak. Je moet een beetje voorzien, bijna een soort gieter aan koffie die over de lange vingers gaat en de drank. Dus iedereen is aan het helpen. En mocht je lid zijn van de harddraverijvereniging, die dit dus allemaal mogelijk maakt, dan mag je gratis tiramisu eten op vertoning van je pas.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus je moet wel lid zijn van de draverij.
1: Ja, nou, er zijn ook mensen die kaartjes hebben gekocht, maar er zijn ook mensen die lid zijn.
0: Ja, precies. Oké. Hey, en dan is dit natuurlijk wel een vraag die al heel lang op mijn lippen brandt. Heb jij enig idee hoeveel mascarpone en lange vingers er nodig is?
1: En dat is een hele goede vraag.
0: Weet je het?
1: Ik weet uit mijn hoofd dat het wel bij elkaar 400 kilo mascarpone is en 400 kilo slagroom.
0: Okay.
1: Dus laten we bij elkaar zeggen dat je ongeveer op 900 kilo mengsel zit met ei en slagroom er nog bij. Dus we hebben genoeg liggen in ieder geval. Er staan genoeg koelcontainers buiten.
0: Ja, inderdaad. Ja, want...
1: En de lange vingers die zijn speciaal uit Italië gekomen door onze leverancier.
0: Oh, is dat zo? Okay.
1: Ja, dus dat is ook fijn nog.
0: Ja. Hey, en als ik nu naar de radio luister en denk van ja, ik zou eigenlijk wel willen proeven, maar ik ben geen lid. Je had het over iets van kaartjes kopen. Zijn die nog beschikbaar en kan ik straks plaatsnemen achter die tafel?
1: Nou, jij kan sowieso plaatsnemen.
0: Dat is lief van je,
1: dankjewel. Iedereen die luistert, je kan zeker, kom lekker langs. En bij onze barren van La Mia kan je een vorkje kopen. Dat is €3. En dan koop je een vorkje en dan kan je daar dan lekker mee eten met de rest.
0: Ja.
1: En vooral gewoon genieten van het spektakel wat er omheen gebeurt.
0: Ja, nou dat klinkt goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Heel veel succes gewenst, Merel. Ja,
1: super, dankjewel. Helemaal goed.

Marco Borsato en binnen, er is nieuws rondom hem. Nou, eigenlijk over zijn ex-vrouw, Leontien Borsato. Want er waren het gerucht dat Marco en Leontien bij elkaar zouden zijn. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee, Leontien heeft zelfs een nieuwe vriend. Ja. Ik ben soms zo blij dat ik lokale radio maak en niet per RTL op een boulevard werk. Hey, zometeen, na het nieuws van 4 uur, vertel ik je meer over waar Haarlem extra statushouders gaat opvangen. En ik heb nieuws over de Pijlslaan. En dat is nogal belangrijk als je er regelmatig overheen rijdt. Dat zometeen. En je hoort de Jacksons met deze. Your Ways komt eraan.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 3 kilometer file met een half uur vertraging. En dat komt door de file op de A10, de binnenring van de A10 West voor de Koentunnel. 3 kilometer en een kwartier oponthoud daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolaas.
3: Met straks hier Olivia Dean met Rain Me In. Nu eerst de Jacksons.

0: van het album Triumph van The Jacksons. Een niet zo'n heel bekend liedje, maar oh zo fijn. Je hoort het Your Ways uit 1980. En je hoort hier al duidelijk welke kant Michael Jackson solo op wilde. En in datzelfde jaar kregen de Jacksons ook een ster op de Hollywood Walk of Fame. En 4 jaar later kreeg Michael er nog een. Deze keer voor zichzelf als soloartiest. En daarmee was hij de eerste ooit met 2 sterren in dezelfde categorie. 1 als lid van de groep en 1 helemaal alleen. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is het programma Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy. Leuk dat je erbij bent. Ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Vanaf maandag worden 30 statushouders tijdelijk ondergebracht in het Ambassador City Center Hotel hier in Haarlem. Zo komen er meer plekken vrij in de opvang, want die zit namelijk overvol. Het COA betaalt de kosten en de groep blijft in het hotel tot er passende woningen zijn. Burgemeester Jos Wiener is er niet helemaal blij mee. Niet met de opvang zelf, maar wel met de prijs. Volgens hem kost het onderbrengen van die 30 mensen ongeveer 1 miljoen euro per jaar. En dat is in een AZC een stuk goedkoper. Tegelijk zegt hij, we moeten mensen wel opvangen en op de meeste opvangplekken gaat het gewoon goed. Dan de Pijlslaan. Daar geldt vanaf maandag een eenrichtingsverkeer voor auto's op een groot deel van de straat. Je mag het alleen nog rijden vanaf de Leidse Vaart richting de rotonde bij de Stephensonstraat. Fietsje, ja, dan mag je nog wel beide kanten op. Onder andere de bouwmarkt Karwei probeerde de proef nog tegen te houden bij de rechter, maar dat lukte niet. De gemeente wil 4 maanden lang kijken of de straat er veiliger van wordt en wat het doet met de wegen eromheen. Daarna gaat alles weer terug zoals het was. En dan nog even dit, tot slot. Restaurant Lokaal die heeft tijdens Haarlem Culinair de Smulpaap gewonnen. Dat is de prijs voor de beste combinatie van wijn en gerecht. Ze wonnen het met, hier komt de uitspraak. Geen idee of dit de juiste uitspraak is. Hamachi in gefermenteerd tomatenwater met een Italiaanse Lugana erbij. Volgens de jury versterkte die frisse smaken elkaar precies goed. Ratatouille won vorig jaar en werd nu 2e en Maita eindigde als 3e. Reportage van Haarlem Culinair kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. En als je dit laatste nieuwsbericht hoort over het winnen van die smulpaap tijdens Haarlem Culinair, is mijn vraag aan jou, welk liedje past hierbij? Bijvoorbeeld iets met eten of winnen? Doorsturen kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem zo meteen. Dus kom maar door, haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.
1: Is er voor

Ja, een van mijn favoriete zomerhits van 2026. En waarschijnlijk jou ook, dat kan bijna niet anders. De Bauza, de man uit Noorwegen, Jordan Magnetic. Daarvoor ook nog de New Radicals. En You Get What You Give. Ja, restaurant Lokaal die heeft tijdens Haarlem Culinair de Smulpaap gewonnen. Dat is de prijs voor de beste combinatie van wijn en gerecht. Reportage daarvan kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. En ik vroeg je, hey, welk liedje hoort hier nou bij? Nou, kan iets met eten zijn of met winnen bijvoorbeeld. Marja die zegt, hoi, wat leuk voor Lokaal. We zijn er vorig jaar geweest voor onze trouwdag. Doe maar We Are The Champions van Queen. Erik die zegt The Sugar van Maroon 5. Beetje flauw misschien, maar het is wel eten. Willemien die wil dan weer Eten van Doe Maar horen. Simply the Best, Tina Turner van Michel. En Ans die zegt, ik sta al 40 jaar in de horeca en weet hoeveel werk zo'n prijs is. Petje af voor die jongens. Draai jij Proost van De Jeugd van Tegenwoordig? Of anders iets van Frans Bauer? Ook goed. Geen idee wat het met het nieuwsbericht te maken heeft. Maar goed, maakt niet uit. Ik gooi alles even in een hoge hoed en daar gaan we dan. En ik pak er blind een uit. Welk liedje gaat het worden? Deze week is het liedje van Erik, Sugar, Maroon 5.

Hij deed laatst een gastoptreden bij zijn goede vriend Sam Fender. En Sam Fender heeft nu samen met Olivia Dean een hele grote hit, Rain Me In. En normaal hoor je dus Olivia, maar nu dus Louis. Louis Capaldi, daar heb ik het over.

Ik zeg je eerlijk, het klinkt best wel goed. Maar mijn voorkeur gaat toch echt uit naar Olivia Dean. Zowel qua zang als qua uitstraling op het podium. Om het maar even netjes te verwoorden. Ik zal meteen het Haarlem 105 nieuws. Je hoort het na Olivia Dean dus samen met Sam Fender. Dit is Rein Me In.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf maandag gaat het Ambassador City Center Hotel in het centrum van de stad 30 statushouders opvangen. Dit moet helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De asielzoekers verblijven in het hotel totdat zij een passende woning toegewezen kunnen krijgen. Van de week was burgemeester Wiene te zien bij Goedenavond Nederland van WNL. Hier liet hij weten dat de opvang van 30 mensen in een hotel al gauw €1 miljoen per jaar kan kosten. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de even effectieve, maar veel goedkopere AZC's. De kosten voor de hotelopvang zijn voor het COA. Een 17-jarige jongen is door een groep van ongeveer 10 jongeren mishandeld en beroofd. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in Park de Bolwerken. De jongeren sloegen en schopten hem en namen zijn telefoon en pet mee. Het slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek. Wie meer weet over de daders wordt gevraagd dit te melden. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie weer gebruiken. In april werd de installatie stilgelegd omdat er te veel schadelijk chroom 6 vrijkwam, zo meldt NH Nieuws. In de gietwalsinstallatie wordt vloeibaar staal omgezet in rollend staal. Het staalbedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om de uitstoot omlaag te krijgen en mag hem nu 4 weken testen. Na deze periode gaat hij weer uit en worden de resultaten bekeken. En restaurant Lokaal wint de Smulpaap bij Haarlem Culinair. De Smulpaap is een felbegeerde prijs die al sinds 1996 wordt uitgereikt. De wedstrijd draait om de beste wijn-spijscombinatie. Een jury, voorgezeten door restauranteigenaar Pascal Beren, kijkt naar de perfecte balans tussen presentatie, smaak en wijn. Lokaal won dankzij hun hamachi in een bijzondere saus.
2: Het was een hamachi in een lacto-tomatenwater. Dus er zijn tomaten eigenlijk die niet zo... de vergeten tomaten die niet zo goed meer zijn. Daar het sap van. En dat is met een fermentatie, een lacto-fermentatie... gaan de zuren van de tomaten gaan er een beetje uit en worden die omgezet. En dat is eigenlijk hetzelfde soort procedé wat er ook bij de wijn plaatsvindt.
1: De volledige reportage is terug te vinden op onze website haarlem105.nl. En het culinaire festijn staat tot eind dit weekend op de Grote Markt.
3: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft heerlijk zonnig. Vanavond wordt het niet kouder dan 18 graden. Morgen begint de dag ook zonnig. Later op de dag komt er wel wat meer bewolking bij, maar het blijft droog en zo'n 26 graden. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Deze week het liedje van Ferry, Dire Straits, Money for Nothing. En waarom past het in deze categorie? Dat hoor je straks.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A8 was het verkeer vastgelopen op de A10. Die file is bijna opgelost. Maar de file op de A15 staat er nog daardoor vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bijna een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. 3 kilometer file. Richting Amsterdam kan je beter voor de A4 kiezen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon vandaag de dag gewoon niet meer bestaat. Een product, een merk, nou noem maar op. En deze week heb ik er een binnengekregen van Ferry.
2: Hi Rudy. Ik luister zaterdag altijd even mee tijdens het klussen in de schuur. Voor dat item over die oude liedjes, Money for Nothing van Dire Straits moet erin. Er zit een stukje in over het installeren van magnetrons en kleuren-tv's in een winkel. En dan die hele MTV-sfeer eromheen. Mijn zoon keek me glazig aan toen ik vertelde dat je vroeger gewoon voor de buis zat te wachten tot er toevallig een clip voorbij kwam die je leuk vond. Dat concept alleen al. Groeten, Ferry.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week aangevraagd door Ferry in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Money for Nothing van Dire Straits, heb je nou ook zo'n liedje? Van vroeger, waar bijvoorbeeld een merk in terugkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Geef hem door via haarlem105.nl/studio of 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem volgende week.

je radio. Dit is 105.

0: Zometeen na vijven weer een nieuwe editie van Years. Elke week gaat Bas van der Schuit terug naar een specifiek jaartal. En Bas, welk jaartal wordt het deze week?
1: Ja, we gaan niet zo heel ver terug, Rudy. We gaan naar 2013. Dan denk je niet zo ver. Dat is toch inmiddels alweer 13 jaar geleden.
0: Bizar is dat, hè?
1: Dat is bizar. Ja. Dan zit jij dus ook alweer 13 jaar bij de omroep.
0: Ja, want ik ben in 2013 terechtgekomen bij Haarlem 105. En als ik dat dan zeg, dan voelt het inderdaad als 5 jaar geleden. Maar ja, het is 13 jaar geleden.
1: Weet je nog hoe je daar terecht bent gekomen?
0: Ik ging een sollicitatiegesprek voeren met René Kind. Het mooie is, ik ging toen een radioprogramma maken op zondagmiddag. En de eerste plaat die ik draaide waren de Foo Fighters met Learn to Fly. Behoorlijke gitaren, behoorlijke drums. En binnen 10 minuten stond René Kind bij mij in de studio. Dus dat vergeet ik natuurlijk nooit meer.
1: Ja, dat zijn van die mooie momenten. Dat is dus jouw moment uit 2013 bijvoorbeeld. Ik heb hier een fragment. Het is een enorme knal. En vooral dat glasgerinkel wat je dan hoort. Ik ben heel benieuwd, Rudy. Wat denk jij wat deze knal veroorzaakt heeft? In 2013
0: denk,
1: was dit.
0: Ja, ik denk heel veel briefjes van 100 euro door de straat al wapperend.
1: Had wel heel leuk geweest. Ik ben heel benieuwd wat jij als luisteraar vindt. Laat het alvast weten. Via de Haarlem 105, hebben we 105-105-38. En dan gaan we zo meteen even door die reacties heen bladeren. Maar die knal, ik kan je vertellen, Rudy, dat was niet iets met 100 euro briefjes.
0: Nee, dat niet.
1: Het heeft wel heel... Nee. Het heeft wel heel wat honderden euro briefjes gekost. Dat dan weer wel.
0: Oké. Nou, dat interessant.
1: Ja, maar goed, dat is in 2013 gebeurd. En het was ook een beetje het jaar van de start van de melodies Deep House. Denk een beetje die muziek dat Keigo maakt.
0: Oh ja.
1: Waanzinnige muziek. Bakermat legde eigenlijk, wat mij betreft, een beetje de baker voor deze sound. Dan gaan we straks tot langs. Heel veel leuke liedjes. Het wordt een feest om naar te luisteren.
0: Ja, leuk. 2013 staat dus centraal in Years. Ik ga een liedje draaien wat we in die periode ook heel veel hebben gedraaid bij Haarlem 105. Namelijk Michiel Kleijs en Hey Lady Luck.
1: Ja.
0: En er is één beeld in mijn hoofd wat ik altijd terugkrijg als ik Hey Lady Luck draai. Dat is namelijk een oud collega Dennis van Dijk, die altijd helemaal losging op dit liedje in de studio. Helemaal in zijn element. Hij kon behoorlijk dansen. En ik hoop dat we dit beeld ook een beetje kunnen schetsen in het hoofd van de luisteraar. Dennis, kaal, heel slank, brilletje op, helemaal in zijn element, dansend in de studio. Dat is een beetje wat achter moet blijven.
1: Een beetje zo'n Ibiza-vibe achter.
0: Exact. Ja. Nou, 2013, zometeen bij Years. Lay, lady, love, don't care about my mind. Lay, lady, love, lay, lay, sit down.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
2: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit hier, zo gaan we weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma hier. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
3: 2013.
4: Start de tijdmachine.
5: Daar gaan we.

schijnt dus een zeer autobiografische track te zijn. Meisjes hosselen in de discotheek, geen enkel probleem. Maar de liefde vinden, dat is totaal ander werk. You're the Opposites en Mr. Props met Sukkel voor de Liefde. En daarvoor nog Katy Perry, oftewel Katy Perry met Roar. Ja, en Roar doet ook de motor van de Haarlem 105 tijdmachine, want we zijn weer gestart en we vliegen door het jaar 2013. Ik ben je piloot, je gezagvoerder van deze prachtige bolide. We vliegen door het jaar 2013, ik ben Bas van der Schuit. En we gaan het ontzettend gezellig maken. Herco Lin die komt zo meteen langs om wat chocolaatjes uit te delen. Daan de Graaf, die voorziet je straks van een koud drankje. Dus nou goed, het wordt een comfortabele reis. Lekker door het jaar 2013. En ik wil dat niet alleen muzikaal doen, maar ik wil je echt even het gevoel geven dat je daar ook in 2013 bent. Dus we reizen langs straks de films, de tv-series, sportnieuws. Maar we gaan ook bijvoorbeeld zappen langs tv-commercials. Ja, normaal niet je favoriete bezigheid misschien. Maar het helpt je echt even het gevoel te geven dat je in 2013 bent. En we nemen ook het nieuws door. Zo overleed het icoon voor de vrede, Nelson Mandela, op 5 december. Dat gebeurde op 95-jarige leeftijd. En op 7 december, twee dagen later, opent Apple zijn tweede winkel in Nederland. En dat deden ze hier bij ons in de Grote Houtstraat in Haarlem. En heb je enige idee wat deze knal veroorzaakte? Het werd namelijk wereldnieuws. Wat een knal, nog een keer. Enige idee wat deze knal veroorzaakte. Ik ben heel benieuwd of je dat nog weet. Laat dat me vooral weten via haarlem105.nl/studio. En dan heb je kans op eeuwige roem vanuit de Haarlem 105 tijdmachine cockpit. 2013, het bracht ook ontzettend fijne muziek. Straks een liedje waarvan je vergeten was dat die ooit bestond. Maar eerst muziek uit eigen land dat genomineerd was voor een Grammy Award voor de Best Dance Recording. Uiteindelijk ging de Grammy naar een set met Clarity, maar toch trots op het resultaat. Het is Armin.

0: Je zal toch haast een joint bij opsteken met deze plaat, hè? Wax hoorde je met Rosanna, een geldhit uit 2013. Niet te verwarren overigens met die band van Graham Goldman en Andrew Gold, die heet ook Wax. En zeker niet met dat spul wat je dan in je haar smeert, toch? Ja. De tijdmachine van Haarlem 105 reist deze week door het jaar 2013. En ik liet je net een gebeurtenis horen uit dat jaar. Pas op voor je oren, komt hij nog één keer. De knal. En al die auto-alarmen op de achtergrond. Inspireerde Maurice dat het misschien wel een vuurwerkbom kon zijn in Schalkwijk. Nou, dat is het niet. Wel leuk bedacht. Maurice, dankjewel. En Kirsten stuurt: welk geluidseffect heb je nou weer uit de kast gehaald, Bas? Ik beloof je, dit was geen effect. Dit is echt. En Bram die stuurt: het lijkt wel een car crash uit een slechte Hollywoodfilm. Aldus Bram. En een vliegtuigcrash stelt Liene. Maar ook een gasexplosie kwam meerdere keren voor. Maar het goede antwoord was toch echt binnengekomen door Malik, Nina, Paul en Hilke. Zij kwamen met de meteorietinslag in Rusland.
1: Het langscheren en inslaan van een van de brokstukken is door veel verschillende camera's vastgelegd.
0: Wat een knal.
1: Een nog onbekend aantal gebouwen raakt beschadigd. Onduidelijk is nog of het om een meteoriet gaat die uiteenvalt, of dat de brokstukken afkomstig zijn van een satelliet. Na de inslag melden zich veel mensen bij het ziekenhuis.
2: Травмы идут в основном резаны, ушибленные раны, ввиду повреждения рам, стекол, все это, то есть посыпалось, полетело, и, соответственно, все это. Ну, сколько народу вы видите сами, то есть мы приняли уже, наверное, человек около 60-70, полный коридор.
1: Er zijn nu ook beelden die binnen laten zien hoe krachtig de inslag was.
0: Ja, en daarop was dan te zien dat kantoormeubilair door kantoorpanden heen vlogen. De deuren werden door de druk van de inslag uit hun deurposten geschoten. En je hoorde ook een Russische dokter praten. En hij zei in dit fragment dat ze 60 tot 70 mensen behandelde in het ziekenhuis. Met name door wonden van rondvliegend glas. En in de nacht van vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2013 zijn in Heemstede 58 auto's vernield. Dat gebeurde allemaal in de Indische buurt, de rivierenbuurt, de Glip. Daar werden auto's bekrast, er werden banden lek gestoken. En ook de nacht ervoor waren er al 20 auto's beschadigd. De politie deed het onderzoek en riep bewoners op alert te zijn en verdachte situaties te melden. Maar wat ze ook deden, ook bij het terugkijken van beelden, ze kwamen niet op het spoor van de daders. En op 12 november spotte men in Zwolle een zeer zeldzame sperweruil. Het dier werd slechts 3 keer in de 100 jaar gespot in Nederland. Dus het was een zeer memorabel moment voor de vogelspotters. Je luistert naar Jeers op Haarlem 105, straks meer nieuws. En de tijdreis gaat ook zo meteen langs de films van 2013. Misschien heb jij nog wel een leuke herinnering aan een film uit het jaar. Deel die vooral, laat het me weten via haarlem105.nl/studio. Maar eerst gaan we terug naar 1978. Daarin maakt namelijk de Deense mondharmonica-speler Lee Oscar de track San Francisco Bay. Ja, en dat is het iconische mondharmonica-sampletje dat kenmerkend is geworden voor deze hit uit 2013. Dit zijn Pitbull en Kesha.

je kontje draaien. Pitbull en Kesha hoorde je op Haarlem 105 met Timber. Dit is Years. We zijn beland in het jaar 2013. Een jaar waarin een heel speciaal soort house begon door te breken. Een beetje melodische deep house. Een beetje een tropische zomerse vibe. We denken aan pakkende pianootjes, blazers. Gewoon relaxte beats voor op het strand. Waar je eigenlijk, vanzelf vrolijk van wordt. Ja, het genre gecombineerd met de deep house en jazzy lounge elementen werd vooral populair hier in Europa. En dat kwam eigenlijk door een opeenvolging aan artiesten die het begonnen te maken. Allemaal een beetje in diezelfde stijl. Denk bijvoorbeeld aan Jubal van Klingande. Maar ook Zalentange van de Klankarustel. Allemaal Duits ook. Eindtag am Strand.

Klinkt als vakantie, toch? Dit was het geluid dat in 2013 begon door te breken. En een paar jaar later zou Kygo dit concept verder ontwikkelen en het genre wereldwijd populair maken. Maar het begon, als ik me niet vergis, allemaal met deze plaat van Bakermat. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

0: bakermat vandaag, oftewel One Day. De komende 2,5 uur waren je heel even in het jaar 2013 hier op Haarlem 105. En in dat jaar werd er voor het eerst in 7 jaar weer een hittegolf gevoeld in Nederland. Het werd maar liefst 7 dagen achter elkaar, meer dan 25 graden. En ik weet, wat ik me nog kan herinneren van die zomer, is dat de rest van de zomer helemaal flut was. En dat Haarlem 105 dan ook bedacht heeft, ja, het is zo'n mooie week wat eraan komt. En weet je wat? Wij gaan gewoon een hele week al onze radioprogramma's vanuit Zandvoort maken. En dat hebben we gedaan. Dat was waanzinnig. En het is nog steeds de bodem geweest van al onze stranduitzendingen die we vandaag de dag nog steeds doen hier bij de Omroep. En als je dan de rest van de zomer binnen zat, want ja, dan was het geen hittegolf, dan kon je lekker zappen langs Nederland 1 of RTL 4. Maar als je dan bijvoorbeeld op Nederland 1 terecht kwam, dan kon je een commercialblok voorbij zien komen. Met de nieuwe Luigi's Mansion op de DS2. Of die ene winkel. Je maakt me, ik ben toch niet gek? Je weet wel, de Mediamarkt.
1: Luigi is terug. Terug in de problemen. Verblind spoken en vang ze met je spookzuiger 5000. Ontdek geheimen. Vind verborgen schatten en ruim die brutale spoken op die de enorme huizen op zijn kop zetten. In Luigi's Mansion 2. Ook te spelen op de nieuwe Nintendo 2DS.
2: Deze week bij Mediamarkt. Deze Samsung 40 inch Full HD 3D LED TV voor maar €529. En deze Miele 1400 toeren wasmachine met 7 kilo capaciteit voor maar €799. Kom naar Mediamarkt of bestel in onze webshop.
1: Mediamarkt, ik ben toch niet gek?
0: Zo, wat een klassieke tune was dat, zeg, van Nederland 1. Je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond reizen we door het jaar 2013. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. Benieuwd wat voor film jou is bijgebleven? Laat het me vooral weten via haarlem105.nl/studio. Ook weer muziek van Emily Sandé. Maar eerst One Republic. Dit is Counting Stars. 105.

0: Money Sunday. Read all about it. Hoorde je nou vanochtend One Republic Counting Stars. Dit is Years op Haarlem 105. De tijdmachine maakt een reis vandaag door het jaar 2013. En op filmgebied kon je lekker genieten van een heerlijke drama en ook romantische Franse film. La Vie d'Adèle en de Amerikaanse thriller Prisoners was te zien in de bioscoop. Net als The Iron Man 3 en in The Hobbit, The Desolation of Smaug, vervolgen we de avonturen van hoofdpersoon Bilbo Baggins. En die ging dan samen met tovenaar Gandalf, 13 dwergen en natuurlijk de aanvoerder Thorin Oakenshield op weg naar de eenzame berg in het verloren dwergenrijk Erebor. En Verliefd op Ibiza was de best bezochte Nederlandse film van het jaar. En misschien wel de grootste film van 2013 was die met Leonardo DiCaprio. Natuurlijk als die knettergekke Jordan Belfort. Een beursmakelaar die een schimmige firma opzet in aandelen. En mocht je de film nog niet kennen, even een kleine spoiler alert. Het kan een spoiler zijn, het duurt 1 minuut. Ik heb hier namelijk een legendarische scène uit die film. Het moment dat Jordan onder druk van justitie zijn bedrijf gaat verlaten. Hij speecht voor zijn medewerkers en bedenkt zich dan: I'm not leaving! No, I'm not leaving! Ik heb het natuurlijk over de Wolf of Wall Street.
1: I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here! They're gonna need to send in the National Guard or fucking SWAT team, cause I ain't going nowhere!
0: Straks krijg je weer een keuze uit 3 gouden maar foute platen. En ook hoor je MKTO met Thank You. Maar eerst de soundtrack uit de Nederlandse romcom film met Daan Schuurmans als Tim en Hedwig Minnes als Laura. In de film aarzelt Tim over zijn aanstaande huwelijk. En Laura is hier dus weer boos dat de huwelijksreis maar 1 week duurt. Nou, allemaal gekkigheid. En dat zag je allemaal in mannenharten. En dit is de soundtrack met Bluff en Nielsen.

0: Uit de gelijknamige film. De soundtrack daarvan, Mannenharten, hoorde je Bluff en Nielsen.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in Goud en Fout.
0: Straks draai ik een zeer fout en gouden plaat uit 2013. En ja, de kans is vrij groot dat ook hier jouw guilty pleasure weer tussen gaat zitten. Maar niet iedereen is Erik de Zwart, dus ik heb het wat makkelijker gemaakt. Ik geef je gewoon een keuze uit 3 fouten en gouden platen. En aan jou dan de eer om te stemmen. Ga je voor keuze 1, 2 of 3? Je kan het me laten weten via haarlem105.nl/studio. Je hoeft alleen het nummer, dus alleen maar het getal door te geven. 1, 2 of 3. De keuze is vandaag is uit de volgende 3 fantastische platen. Keuze 1, de pechvogel van de kraaien. Ja, mooi.
2: Je kijkt me listig uit je ogen.
0: Oh yeah.
2: Maar je mist wat verlet.
0: Of gaan we voor keuze 2, Cerebro met Mimimi. En deze komen in allerlei talen.

0: geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Keuze 1, de kraai met pechvogel. Keuze 2, Cerebro met mimimi. Of gaan we toch voor Pulcino Pio, het kuikentje piep. Dat is keuze nummer 3, haarlem105.nl/studio. Maar eerst vliegt de Haarlem 105 tijdmachine langs een andere grote hit uit 2013. Dit is MKTO.
1: This one right here is for the Job Rider Schoolers, the Future Cougars, the Mary Jane Abusers, the

van je leven. Dit is Heers. Met Bas van der Schuit. Haarlem 105.

0: Pompeii van Bestel op Haarlem 105. Dit is Years.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Zojuist gaf ik je de keuze uit een drietal gouden maar zeer foute platen uit 2013. De vraag aan jou, welke gaan we draaien? Nou, de balans is inmiddels opgemaakt, maar nog even voor de vorm de keuze. Nummer 1 was De Kraaien met Pechvogel.
2: Ik ben een pechvogel. Ja, de kraaien willen zijn.
0: En Cerebro met Mimimi op keuze 2. En keuze 3, Pulcino Pio met Het Kuikentje Piep.
3: Op de radio is ook een kip. Op de radio is ook een kip. En de
0: Zo, dit was overduidelijk een miskeuze van mij geweest, denk ik. Of het is misschien mijn gekke kronkel in mijn hoofd. Maar De Kraaien met Pechvogel en Pulcino Pio met Kuikentje Piep hebben allebei slechts 12% van de stemmen gekregen. 76% van alle Haarlem 105 luisteraars gaat voor Cerebro. Dit is Mimimi.

0: Cerebro hoorde je. Goed dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine voor een heerlijke tijdreis voor het jaar 2013. Waar de Halle Haarlem door het kunstblad Kunstbeeld werd uitgeroepen tot het beste museum van 2013. Maar nu landen we heel eventjes terug in het hier en nu. Maar straks vervolgen we onze reis gewoon weer verder. En dan langs de beste series uit 2013. Maar ook het nieuws. Zo werd er in Haarlem ontzettend gejoeld in het centrum. Ja, waarom waren die mensen zo ontzettend vrolijk? Je hoort het zo meteen.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek. Het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
3: 2013.
4: Start de tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
5: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

en Miss Montreal hoorde je met Who. En daarvoor nog de grootste hit van Gavin DeGraw uit 2013. You're the best I ever had. Welkom, dit is Jiers. De komende twee uur vliegen we door het jaar 2013 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder en we zijn lekker op volle vlucht. Want er zijn zoveel mooie momenten waar we nog langs moeten komen in het jaar 2013. De afgelopen weken kreeg ik af en toe wel eens een berichtje binnen. Altijd leuk om berichtjes te krijgen van je. Waarin bijvoorbeeld gevraagd werd van, joh Bas, waarom heb je deze plaat niet gedraaid? Dat was toch ook een hele grote hit uit 2013? Nou, ik kan je een heel klein beetje uitleg over geven hoe dat dan werkt in de studio van Haarlem 105. Dit programma wordt geproduceerd ook door Morena Klokken en door mijzelf. En dat is echt veel werk, leuk werk. We struinen het nieuws af, dus we gaan echt zoveel mogelijk nieuwsfeiten uit de regio en uit de wereld bekijken. Daar maken we een selectie van. Ja, we kunnen niet alles behandelen natuurlijk. En dat doen we ook met de muziek. Dus alle muziek uit bijvoorbeeld vandaag 2013. Daar hebben we letterlijk alle platen die in de top 40 zijn beland van 2013. Die hebben we beluisterd, beoordeeld en een selectie ingemaakt. En daar zitten dan hele grote bekende hits tussen die je nog steeds op de radio hoort. Maar wat juist zo leuk is, dat er ook heel wat platen tussen zitten die je juist nooit meer hoort. Of heel weinig hoort. En dat maakt deze muziekselectie ook altijd zo verrassend. Dan denk je, oh ja, leuk, die hebben we tijd niet meer gehoord. Nou, dat betekent dus ook dat we dus niet alle grote hits kunnen draaien. Maar mocht je zoiets hebben van Bas, 2013, die plaat moet je absoluut vandaag draaien. Laat het me vooral even weten via haarlem105.nl/studio. En we maken niet alleen een reis langs de muziek van het jaar, maar we zappen ook zometeen langs de tv-series, het sportnieuws. En we luisteren ook naar tv-commercials, want dat brengt je ook echt even in 2013. En het nieuws natuurlijk, want op 2 mei kwam het eerste nieuwe 5-euro-biljet op de markt. Dat was de tweede editie, zeg maar. En op 12 augustus treurig nieuws uit de koninklijke familie. Want prins Friso die overleed op 44-jarige leeftijd in Paleis Huis ten Bosch. Dat kwam natuurlijk door de complicaties na zijn ongeval, zijn ski-ongeval in Leg. En straks meer nieuws, want waar komt dit gejoel vandaan? Dit was trouwens te horen, dit gejoel, heel feestelijk, hier in Haarlem bij het Klokhuisplein. Ja, waarom waren deze mensen zo ontzettend vrolijk? Nou, je hoort het zo meteen in het nieuwsoverzicht. Ik ben ook heel benieuwd of je het antwoord weet. Laat het me vooral weten via haarlem105.nl/studio en win eeuwige roem. Straks hoor je ook muziek van Pink en Nate Rush met Just Give Me A Reason. Maar ook Bruno Mars heb ik voor je klaarstaan. Dit is wel een bijzonder verhaal trouwens. Want het gebeurt vaker dat een artiest een liedje covert. En dan vragen ze netjes toestemming. Maar Bruno Mars kreeg geen toestemming om een liedje te coveren van de Franse band Breakbot. Ze wilden het niet, dus dacht Bruno Mars. Maar ik vind het wel een vette plaat. Dus hij ging er een liedje op baseren. Heeft het ook overlegd met deze Franse band. Die vonden het uiteindelijk wel prima. En nou, even om de vergelijking te maken. Dit is dus de plaat waar de volgende track die ik ga draaien op gebaseerd is. Breakbot met Baby I'm Yours. Enig idee? Welke Bruno Mars plaat dit is? Hoor je het? Ja, overduidelijk. Want dit was de basis voor Bruno Mars Treasure. Je hoort hem nu.

0: mij betreft een van de mooiste powerballads die Pink ooit gemaakt heeft. Just Give Me A Reason hoorde je op Haarlem 105. Dit is eerst de Haarlem 105 tijdmachine, de derde generatie die maakte volle vlucht door het jaar 2013. Een jaar waarin er flink gejoeld werd in het centrum van Haarlem. Dat ging er ongeveer zo aan toe. Ja, bravo. Waarom waren die mensen zo vrolijk in het centrum van de stad? Nou, ik vroeg het je aan je. En Mieke die zei, nou, was er niet gratis shawarma ergens af te halen? En Christophe kwam met, was het niet gewoon Roze Zaterdag, de allereerste editie, dat er een of andere Pride aan de gang was? Nee, dat was het ook niet. Maar onder meer Johan, Lieke, Rachel en Gino die kwamen met het juiste antwoord. Want die was hier in zijn stadsbus. Ja, zag je eigenlijk niet uit, maar goed. Hij kwam in zijn bus aan het koningspaar, het kersverse koningspaar. Want we hadden een nieuwe koning. Na 123 jaar treedt er namelijk voor het eerst weer een koning aan in Nederland. Willem-Alexander werd namelijk op 30 april ingehuldigd als de koning voor het Koninkrijk der Nederlanden. En hiervoor waren er vele feesten in heel Nederland. En op 14 juni bezocht het koningspaar dus voor het allereerst in hun hoedanigheid Haarlem. En ze kwamen dus niet met de koets, maar met de bus. En Haarlem was uitgelopen. Zo was te zien op Haarlem 105 TV. Die peilde de sfeer.
1: Nou, ik vind het heel uniek zo, dat we toch een koning hebben in plaats van een koningin.
2: Want denkt u dat het iets gaat veranderen in Nederland nu we een koning hebben?
1: Nou, zo als het er eigenlijk naar uitziet, nee. Ik dacht het niet.
2: Maar u bent wel blij met dat we nu een koning hebben?
1: Uiteraard.
3: Nou, ik vind het geweldig. Hij doet het heel goed.
2: Wie vind je leuker? Koning Maxima of toch koning Willem-Alexander?
4: Koning Willem-Alexander.
2: Hoezo?
4: We hebben al een koningin gehad en nu ook wel een koning.
2: En vind jij dat ook?
5: Ja, eigenlijk wel.
2: Dus jullie zijn wel blij dat we nu een koning hebben?
5: Ja.
0: De complete reportage kun je nog steeds vinden op ons YouTube-kanaal. youtube.com/haarlem105tv. Er was meer nieuws uit onze regio. Zowat de dierenpolitie ruim 150 duiven uit een woning gehaald. Hier in Haarlem. Want de bewoner was een aantal dagen eerder opgenomen in het ziekenhuis. En een familielid zou voor die beestjes gaan zorgen. Maar ja, toen die eenmaal binnenkwam in het huis, stonk het daar zo ontzettend erg. En was het daar zo goor, dat hij dus de dierenpolitie heeft ingeschakeld. De duiven zijn uiteindelijk door de dierenambulance meegenomen. En de Amerikaanse IT'er Edward Snowden verstrekte in juni 2013 geheime documenten aan journalisten. En even goed om te weten, Snowden was natuurlijk die man die voor de Amerikaanse inlichtingendiensten werkte als IT'er. De NSA, de CIA. Wat hij onthulde was dat Amerikanen de online communicatie in de gaten hielden over de hele wereld. En zelfs dus in staat waren om versleutelde communicatie van andere landen dus te ontcijferen. Nou, voor het openbaren van deze informatie werd er een arrestatiebevel voor Edward Snowden uitgestuurd. Maar ja, Snowden was al slim genoeg om bij het lekken al in Hongkong te zijn. Hij wilde uiteindelijk Zuid-Amerika bereiken, maar omdat de VS zijn paspoort introk, strandde hij uiteindelijk in Moskou. Hier trouwde hij later met zijn vriendin en kregen zij ook samen het staatsburgerschap. Doordat president Poetin een decreet had uitgeschreven voor dit stel. Straks hoor je wat een scène uit de film Pitch Perfect teweeg heeft gebracht voor de carrière van de zangeres die je zo meteen hoort. Maar eerst John Legend.

0: John Legend, All of Me, hoorde je op Haarlem 105. Welkom aan boord van de meest prestigieuze, luxe tijdmachine ter wereld. Er is geen betere. Het is namelijk de Haarlem 105 tijdmachine. Uw gezagvoerder ben ik, Bas van der Schuit. En straks worden er frisse drankjes geserveerd door Jan Gaals. En Koen van Westing die komt langs op de hapjes staan. Dat komt helemaal goed vandaag. En dit is trouwens al een mooi verhaal. Anna Kendrick die scoorde in 2013 ineens een wereldhit met een paar bekertjes. En dat begon allemaal een jaartje eerder. In de film Pitch Perfect, daarin was een scène te vinden waarin Anna de personage Becca speelde. En die Becca die deed auditie voor een a cappella koor. En dat deed ze dus met een plastic bekertje. Tik, klap, schuif, tik, klap, schuif. En dat was iets wat Anna zelf ook al kon. En die heeft gewoon tegen de regisseur gezegd, joh, als ik dan die auditiescène ga spelen, dan wil ik dat met dat bekertje doen. Vind ik leuk, kan ik. Vind ik tof. Nou, die scène is gespeeld. Ik heb een klein stukje uit die scène. Ik heb het een beetje verknipt, een beetje korter gemaakt. Maar zo klonk het in Pitch Perfect.
1: I didn't know we had to prepare that song. Oh, that's okay. Sing anything you want. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone.
0: Wauw, ja, inderdaad. Overigens is het lied niet een origineel liedje van haar. When I'm Gone komt uit 1931 en is van de Carter Family. En dat klinkt zo. You wanna miss me.

minder catchy. Wel lekker stoffig, toch? De scène uit Pitch Perfect werd een regelrechte hype. Mensen gingen het massaal oefenen en nadoen. En Anna Kendrick, die nam een langere versie op. En dat was een internationaal succes in 2013. Anna Kendrick met When I'm Gone, oftewel Cups, ofwel The Cup Song. Hoor je nu op 105.

0: me when I'm gone.
1: Anna Kendrick, You're the Cups op Haarlem 105. Dit is Years, we zijn beland in het jaar 2013 en in dat jaar op 28 oktober kwam er een zeer zware storm over Europa heen. De storm ging over Nederland en West-Europa en op Vlieland wordt er zelfs orkaankracht gemeten. Bij Lauwersoog was dan weer de zwaarste windstoot gemeten, 152 km per uur. En in Denemarken, daar valt 1 dode. In Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland zijn respectievelijk 3 en 5 doden te betreuren. En in België en Frankrijk zorgde de storm voor heel veel schade. En als het dan toch stormde buiten, dan kon je net zo goed lekker gaan televisie kijken. Even zappen langs RTL 4, kwam je weer zo'n commercialblok tegen. Bijvoorbeeld over een winter-cd. Of die fietsenwinkel, Alfords.
2: Ook Alfords houdt van Holland. De gezelligste fiets van Nederland voor maar €229. Nu te koop in de Alfordswinkel of via alfords.nl. Dat is handig. Dat is Alfords.
3: Van de makers van 100 keer zomer is dit 100 keer winter. 5 cd's, 100 tracks. 100 keer winter 2013. Met de grootste en mooiste hits voor deze winter. 100 keer winter 2013. Nu bij Blokker.
1: Dat je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond reizen we door het jaar 2013. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. We zijn midden in onze tijdreis beland, nog 1,5 uur te gaan. En een mooie tijd om nog een reis te maken langs de grootste series uit het jaar. En welke tv-programma's zetten hier allemaal voorbij. En je hoort Years 2 van 1, 2 liedjes van 1 artiest. En deze week staat Macklemore en Ryan Lewis centraal. Ook hoor je Lorde met Royals. Maar eerst Jason Derulo met Talk Dirty.
4: Jason.
5: Yeah.

0: Lord was 16 jaar, las een oude National Geographic magazine. En daar zag ze een foto van een Amerikaanse honkbalspeler, George Brett. Hij speelde voor de Kansas City Royals. En op zijn shirt stond heel groot het woord Royals. En dat vond ze zo mooi, zo'n krachtig woord, dat ze het uiteindelijk heeft verwerkt in haar doorbraak. You're the Royals op Haarlem 105, Lord. Welkom, dit is de tijdreis van je leven. En die maken we samen vandaag door het jaar 2013. En als je dan de televisie erbij pakte en even met de afstandsbediening ging zappen, dan kon je van alles vinden op de buis. Zo startte in 2013 het allereerste seizoen van Peaky Blinders met Paul Anderson en Cillian Murphy. Ook Hugh Dancy was te zien in Hannibal. En de eerste aflevering van Reizen Waas was een feit. Met, u weet wel, Tom Waas, de man met die Porsche. Ook Peter Bastiaans en Jeroen Wils kwamen voor het eerst op de buis met de kroongetuigen. En de allereerste aflevering met Kees van der Spek is te zien op Lichters in het Buitenland. Nog meer misdaad. Orange is the New Black bleef dus de eerste seizoen. Net als deze knijterharde Netflix-hit. Het was de eerste Netflix-original die volledig geproduceerd is door de streamingsdienst. Weet je het nog? House of Cards, met in de hoofdrol natuurlijk Kevin Spacey. En Robin Wright. Ja, en deze twee speelden de fantastische rollen van Francis en Claire Underwood in een meedogenloze strijd om aan de macht te komen in Washington D.C. En Kevin weet een zeer kille Francis Underwood neer te zetten. Het was echt waanzinnig hoe hij die man dat deed. En direct in de allereerste scène van de allereerste aflevering deed hij dat al. Even, ik ga een klein stukje horen. Het is misschien een spoiler, maar ook niet een hele sterke spoiler. Het heeft niks met de verhaallijn maar te maken. Maar hier werd even het karakter Francis Underwood neergezet. De hond van de buren die werd namelijk aangereden. En ja, Francis zette direct de toon.
1: Jesus. Did you get a good look?
2: New Toyota Camry, it's all I saw.
1: It's the Hortons, dog. It's not gonna make it. Go see if they're home. It's okay. There are two kinds of pain. The sort of pain that makes you strong, or useless pain. The sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing, the necessary thing. There. No more pain. It was a hit and run. I'm awfully sorry.
3: Must have jumped over the fence again.
1: Look, Steve is going to file a report on the car, and he'll put his people on it. We'll track them down.
0: En zo zette Kevin Spacey het karakter Francis Underwood gelijk neer als een kille meedogenloze man. Zelfs al in deze eerste scène, waar dus de hond van de buur van Francis Underwood wordt aangereden door een auto. Die auto rijdt door en vervolgens ziet Francis dat en die wurgt die hond, terwijl die hond waarschijnlijk nog makkelijk te redden was. En zegt vervolgens tegen zijn buren, opeens slag dat. Ja, en zo werd dus de toon gezet in House of Cards. Straks op Haarlem 105 in Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest. En dit keer Macklemore en Ryan Lewis. Maar eerst Justin Timberlake en Jay-Z met een ultiem Sinterklaas liedje. Dit is Suit & Tie.

0: Ellie Goulding, You're the Burn op Haarlem 105. Dit is eerst de Haarlem 105 tijdmachine. We reizen door 2013. Met twee liedjes van één artiest en vandaag twee mannen uit Shadow. Ze braken diverse records, want nog nooit waren de eerste twee singles van de nieuwe formatie zulke grote hits. En het mooie was, dat deden ze ook nog eens zonder een gigantische platenmaatschappij achter hun broek aan. Dus ja, super knap gedaan. Twee liedjes. Eentje die echt gigantisch was. En dan eentje die ook wel leuk was. Die je iets minder vaak hoort. En zo dadelijk, de tweede plaat die ik ga draaien was eigenlijk afkomstig uit 2011. Maar werd in 2013 opnieuw uitgebracht als een single van hun album The Heist. En dat werd net als hun doorbraak Thrift Shop een dikke vette hit. Kent Holders hoor je straks. Naar deze track die gaat over het legaliseren van homohuwelijken. En het bestrijden van anti-homo gedachten. En voor die plaat hebben ze gebruik gemaakt van de zang van Mary Lambert. Zij is countryzanger, openlijk lesbienne. En zij verzorgde het refrein. Dit zijn Macklemore en Ryan Lewis met Mary Lambert. Dit is My Love.
1: Twee platen van één artiest. Dit is Years, 2 van 1. Haarlem 105.
2: When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
3: Bye-bye.

één artiest. Dit is Years, 2 van 1. Haarlem 105. Let's go.

0: Macklemore en Ryan Lewis samen met Ray Dalton, Kent Holders hoorde je daarvoor nog Macklemore en Ryan Lewis met Mary Lambert. Same Love. En dit was Years 2 van 1 met twee geweldige artiesten. Leuk dat je mee vliegt op de Haarlem 5 tijdmachine. We maken een heerlijke reis door het jaar 2013. Een jaar waarin een van de bekendste stemmen van het radionieuws eigenlijk, documentaire inspreker, Arend Langenberg. Hij werd begraven op Driehuis Westerveld. Hij overleed een paar dagen eerder op 30 december 2012. Aan de gevolgen van kanker. Hij is slechts 63 jaar geworden. Nu landen we heel even terug in het hier en nu. Maar straks volgen we onze reis. Dan gaan we langs het sportnieuws uit 2013. Maar ook het algemene nieuws wat een Belgisch koppel. Ruzie op de zeeweg in Overveen. En dat liep zo ontzettend uit de hand dat ze met de trein terug naar huis moesten. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
0: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd. Want tot 8 uur is dit Years. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Years. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
3: 2013.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: Are you telling me you built a time machine?
4: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.
6: All units stand by. Prepare for hyperspace transmission. Accelerate to light speed.
4: A vision. A picture in my head. A picture of this. This is what makes time travel.

0: nieuws, de series en de films. Alles uit
1: 2013.
0: Dit is Years met Bas van der Schuit.

één scène uit een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden wel niet teweeg heeft gebracht voor deze man. De Amerikaan Matt Simons die werd ineens razend populair hier in Nederland met deze gevoelige ballade With You. En dat terwijl de rest van de wereld, zelfs in Amerika, nog nooit iemand van Matt Simons had gehoord. Ja, natuurlijk zijn ouders uiteraard. Maar... En ook de jaren daarna bleef hij succes hebben in Nederland, maar niet in de rest van de wereld. Bijzonder en dat allemaal door die ene scène uit GTST. Welkom, dit is Years. We vliegen nog een uurtje door het jaar 2013 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder Bas van der Schuit en ik ben blij dat je aan boord bent. Want ik vind het altijd heerlijk om met een groot gezelschap zo'n tijdreis te maken. Even gezamenlijk door die tijd heen te struinen. En dat doen we niet alleen maar op muzikaal gebied. We gaan ook echt even langs het nieuws, het sportnieuws. En we luisteren naar televisiecommercials. En ook zometeen de grootste hit van het jaar. Een hele vrolijke hit. En het is niet eens alleen de grootste hit van dit jaar. Het is de grootste hit aller tijden. Er is tot nu toe geen plaat die nog beter gescoord heeft dan deze plaat. Verreweg de grootste. Zometeen hoor je welke het is. En ook hoor je het nieuws uit het jaar. Bijvoorbeeld de ANWB. Want die maakte zich in 2013 al grote zorgen over het voornemen van het kabinet om windmolens nog dichter bij de kust te plaatsen. Want dat zou dan niet ten goede komen van de kwaliteit van het uitzicht en de beleving van strand en zee door de kustbezoeker. En daar hebben ze ontzettend gelijk in, maar niemand heeft naar de ANWB geluisterd. En op 24 april een heftig tafereel in Bangladesh, want daar stort een industrieel complex in. En daarbij kwamen meer dan 1000 mensen om. En ook was er geruzie op de zeeweg in Overveen. Want een Belgisch stel, een autosleutel... En gestrand. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Ook hoor je muziek van Eminem met Rihanna en een gigantische monster in. Maar we blijven bij Rihanna, want The Wanted zong in 2013 over hun liefde. Maar die kan niet echt dansen, ook niet zingen. Maar who cares? She walks like Rihanna. Have you seen-

0: Prince with the Monster. Eminem en Rihanna hoorde je op Haarlem 105. Leuk dat je mee vliegt met de Haarlem 105 tijdmachine. We zijn beland in het jaar 2013 en dit was het nieuws toen. In onze regio was een Belgisch stel gearriveerd. Lekker in de auto aan het rijden op weg naar Zandvoort. Want ja, ze zaten op de zeeweg in Overveen. En toen ontstond er in die auto een ontzettende ruzie. En de woede en frustratie was zo groot van de man in die auto, dat hij dus de autosleutel had weggegooid. Ja, de boesboes in. Sleutel, pleiten. Een zoektocht naar die sleutel mocht niks baten. Die sleutel werd niet meer gevonden. Maar ja, goed, die auto moest wel weg van die zeeweg. Want ja, dat belemmerde het verkeer. Dus dat ding werd weggesleept. En er zat dus niets anders op voor het stel dan ja, ruzie de trein naar België te nemen om daar de autosleutel, de reservesleutel op te halen. Nou ja, goed, ik mag hopen dat dat stel inmiddels gescheiden is. Want niet echt een hele mooie basis voor een relatie. En op 15 april 2013 was er een best wel een vreselijke aanslag in Boston. Namelijk tijdens de marathon gingen twee bommen af bij de finishlijn. Bij de aanslag raakten 264 mensen gewond en er vielen 3 doden. En een paar dagen later krijgt de FBI de 2 daders in het vizier, waarop een enorme klopjacht werd gestart. En tijdens die klopjacht overleed 1 agent en ook 1 van de daders kwam om het leven. De andere dader die werd opgepakt en kreeg later de doodstraf. En op 19 december 2013 gaf president Poetin, de Russische president Poetin, gratie aan de 2 gevangen leden van Pussy Riot. De feministische politieke punk-rockband-beweging die en 30 andere bemanningsleden van de Arctic Sunrise van Greenpeace, die kregen dat ook. Het schip en haar bemanningsleden werden voor een borgsom van 3,6 miljoen euro vrijgegeven. En wie betaalde dat? De Nederlandse staat. Want ja, het schip vaart namelijk onder de Nederlandse vlag. Straks meer spannende momenten voor Michael Schumacher. En hoe liep het Europees hockey af in Bloemendaal? Maar eerst onze Niels Geuzenbroek. Die schreef voor radio DJ Ruud de Wild een liedje over de geboorte van zijn dochter. In de live-opname op Radio 58 haalde de hitlijsten. Dit is Niels Geuzenbroek en Take Your Time Girl. Live bij Ruud de Wild.
1: Dit is Years. Met Bas van der Schuit. Haarlem 105.
2: 2013.

hoorde Take Your Time Girl, Niels Geuzenbroek op Haarlem 105. Dit is Years, we zijn beland in het jaar 2013. En de volgende plaat die ik ga draaien, die was oorspronkelijk bedoeld voor Beyoncé. Maar die zei, nou, deze tekst sla ik voor deze keer af. En toen belandde het op het bordje van de peetdochter van Dolly Parton. De dochter van Billy Ray Cyrus, oftewel Miley Cyrus. En ze had ooit al een klein hitje gehad. Ergens in de Zero's, Party in the USA. Maar dit betekende toch wel haar definitieve doorbraak. Ze kwam binnen met een bang in de Amerikaanse hitlijsten. Gelijk een nummer 1 hit. Maar ja, wat wil je dan ook anders als je track Wrecking Ball heet. En ook de videoclip brak records. In 24 uur werd het meer dan 19 miljoen keer bekeken. Op YouTube. Niet zo heel gek. Als je bedenkt dat zij poedeltje naakt op een sloopkogel zit. Dat vinden alle mannen, en ook vrouwen overigens, natuurlijk mooi om te zien. En zo zie je maar, soms kan één sloopkogel je zangcarrière zo op de kaart zetten. Dit is Miley Cyrus met Wrecking Ball.

0: Miley Cyrus, you're the wrecking ball op Haarlem 105. Dit is Years, welkom in het jaar 2013. De Haarlem 105 tijdmachine vliegt door die tijd heen. En we zijn een half uur verwijderd van de grootste hit van het jaar. Die hoor je zo dadelijk. Als je dan in 2013 de televisie aanzet hebt op bijvoorbeeld SBS6... dan kon je zomaar een reclame voorbij horen komen met Jack Wouters en Cas Jansen. Want die straalde toen in de C1000 commercials. Je weet toch, die supermarkt die ook in Molenwijk zat. En dat was ook een commercial van een bekende winkelketen, een online winkelketen. En die zetten het wel heel goed neer waarom het verstandig is om online te shoppen dan in een stenen winkel. Want ja, dan kun je niet weggetakeld worden als je zoontje aan het krijsen is om een takelwagen. Hilariteit van bol.com.
1: Een vraagje. Hebben jullie misschien takelauto's?
2: Nee.
3: Takelauto?
4: Daarom koop je bij bol.com, want daar vind je wel het speelgoed dat je zoekt, zonder gedoe.
5: Zo, nou, alleen nog een mooi stukje vlees halen.
6: Ja, dat is uniek.
5: Bij C1000 hebben ze dus nog een echte slager.
6: Even kijken, is dat een slager of is dat een slager? Kijk, laat die hakken.
7: Ik geloof hem.
6: Dat is een vak, hoor.
5: En die prijs... Dat is een vak van die herken je zo.
7: Ja, dat heb ik ook. Van mijn kapper.
8: C1000, de voordeelslager van Nederland.
9: Is dit een kapper of is dit een kapper? Ja, het is een vak hoor.
8: Slim bezig, C1000. Deze week bij de voordeelslager van Nederland. Kies en mix vleesproducten. 5 bakjes naar keuze voor maar 10 euro.
0: Je luistert aan Years op Haarlem 105. Vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 2013. Ik ben je piloot, je gezagvoerder Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste hit van het jaar 2013. Sterker nog, het is de allergrootste hit die de top 40 ooit heeft gehad tot nu toe. En je hoort het sportnieuws waarin spannende momenten worden besproken over Michael Schumacher, de autocoureur. En hoe liep het Europese hockey ook alweer af in Bloemendaal? Maar eerst, ik zei het al, straks de allergrootste hit... aller tijden. Maar volgens One Direction zit het totaal anders, want dit is namelijk Best Song Ever.

Gone Up Up, Charlie XCX, Your I Love It op Haarlemmerland 105. Welkom bij Years. We zoeven vandaag door het jaar 2013 en dit gebeurde er destijds op het gebied van sportnieuws. In Bloemendaal werd het Europese clubhockey voor vrouwen gehouden en daar won Den Bosch voor de 13e keer de beker. In de finale versloegen ze titelverdediger Laren met een 4-2. En van 29 juni tot en met 21 juli dus, werd de 100ste editie van de Tour de France verreden. En deze startte toen op het eiland Corsica. Hoe ging ze nou over water fietsen? Of zwemmen? Nee, gewoon met de boot. En de ronde werd dit jaar of dat jaar in 2013 gewonnen door de Brit Chris Froome. En de Duitse autocoureur Michael Schumacher die raakte betrokken bij een zwaar skiingongeval. En daar raakte hij bij levensgevaarlijk gewond. Hij werd met een schedelfractuur afgevoerd uit het ziekenhuis in Grenoble. En straks hoor je de grootste hit uit het jaar 2013. En wordt het door de Haarlemmerland 105 tijdmachine computer bepaald naar welk jaar we volgende week gaan. En jij kan die mede bepalen dat jaar. Welk jaar dat dan wordt, mag je doorgeven. Haarlem105.nl/studio. Vul het jaartal in en dan komt het helemaal goed. En uit al die uitzendingen maken we dan zometeen bekend welk jaar er volgende week centraal staat. Maar eerst, hoor je Drake, het is Hold On, We're Going Home. Op

Dit lied doet me maar aan één ding denken, namelijk de geitenmeme. Die ging overal viral. Taylor Swift hoorde je met I Knew You Were Trouble op Haarlem 105. Dit is Jiers, we zijn beland bij die enorme grote hit. De grootste hit van het jaar. In de Nederlandse top 40 is dit ook verreweg de grootste hit aller tijden. De plaat heeft in de top 40 database 1449 punten behaald. Terwijl bijvoorbeeld Gotcha met Somebody That I Used To Know, de nummer 2, 1190 heeft. Even ter vergelijking, normaal behaalt de grootste hit van het jaar zo'n 500 tot 1000 punten in de Nederlandse top 40. Dus een knappe prestatie. Het was de soundtrack van Despicable Me, u weet wel, de film met The Minions. Een grote overdosis happiness. En dat is niet alleen de grootste hit van het jaar 2013, maar ook de grootste hit aller tijden. Dit is Pharrell, net happy.

0: De grootste hit van het jaar 2013. Jordan Pharrell Williams, Happy op Haarlem 105. En met die plaat landen we weer terug in het hier en nu. Maar volgende week weer een nieuwe Years. En dan staat er weer een ander jaar centraal. Het afgelopen uur heb jij en vele andere luisteraars via de Haarlem 105 tijdreispennen kunnen aangeven naar welk jaar we volgende week willen. Nou, en dan gaat dan nu de Haarlem 105 tijdreiscomputer bepalen uit al die inzendingen naar welke week we dus volgende week gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 1979.
0: Ja, het jaar 1979 was het jaar van de Iraanse revolutie. De Sjah van Iran vluchtte en het was extreem koud in Nederland. En op de radio hoorde je muziek van Queen, Sheila E., Julio Iglesias, Alice Cooper en nog vele anderen. Tot zover Years voor deze week. Een programma bedacht door Richard van Keulen. En ik hoop dat je genoten hebt van de tijdreizen. En nou ja, tot volgende week in het jaar 1979. En daarin was dit een gigantische hit. Earth, Wind & Fire. Dit is September op Haarlem 105.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Jay Engels. Met avonddienst op de zaterdagavond. De nieuwe van Somber komt eraan. En dit is Sommieu.

Zonmilieu met 24 Hours worden hier op Haarlem 105. Zaterdagavond is het weer. Dat betekent natuurlijk altijd op dezelfde tijd avonddienst. Jay hier door je radio. Ik heb het idee dat iedereen weer een beetje langzaam van hun vakantieplekje terugkomt naar Haarlem en de omstreken. Waar ben jij geweest? Laat je horen via de 105 WhatsApp.

bij welke vakantieland, van welk vakantieland kom jij vandaan? Laat het even weten via 105 WhatsApp 0600 505 38. Een nieuwe kans op eeuwige roem hier bij Haarlem 105. En heerlijke muziek komt eraan. De nieuwe van Somber, die hoor je zo meteen na John Mayer.

De nieuwste van Somber, My Body Isn't Ready. Die hoorde hier op Adem 105. Ik was gewoon heel erg benieuwd uit welk land je terugkomt. Want ik heb een beetje het idee, tenminste de mensen in mijn omgeving komen nu allemaal een beetje terug. Dus ik heb ook het idee dat iedereen nu wel een beetje terugkomt van zijn vakantieland. Om dan weer lekker thuis op de bank plaats te nemen. Maarten die zegt, Jay, net terug van Ibiza en daar ging het flink los. Maar eerlijk gezegd zit ik nu liever gezellig op de bank met Adem 105. Nou, dat is leuk om te horen. Je kan ons altijd luisteren, hè, Maarten, gewoon online. Dan kan je ons overal luisteren, zelfs als je in Ibiza zit. Patricia die zegt dan weer, ja, wij zijn net terug uit Frankrijk. Een heerlijke vakantie gehad. En Koen die is nog niet helemaal uit zijn vakantiestemming. Want die zit nog niet helemaal op te letten. Want Koen die zegt, hoe laat is die nieuwe van Somber dan? Ik heb dat nummer op Spotify staan. Blij dat je hem draait. Nou Koen, die hoorde je net.

0: 105.
1: Leuk, ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als we weer eens gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.

You're the Power van Snap. Hier op Haarlem 105. Ja, ben je er ooit wel eens klaar mee om de hele tijd hitster uit de kast te trekken als er een spelletjesavond is en je muziekkennis aan de familie wil laten zien? Dan heb ik een oplossing. Zometeen speel ik namelijk toontje lager. Je hoort drie hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Ze zijn net even iets lager gaan zingen. Welke hits hoor je? Dat hoor je zometeen naar Counting Crows. Maar eerst heb ik deze voor je. I've Got to Travel Alone. Hoor je nu op Haarlem 105.

0: Ben ik de enige die nu Shrek voor zich ziet als ik dit nummer hoor? Nou, welkom bij Toontje Lager. Het spel is hartstikke simpel. Je hoort zometeen van mij 3 hits, maar ze zijn allemaal toch een beetje in toonhoogte verlaagd. Ze waren een beetje last van hoogtevrees op die toonladder, dus hebben even een stapje omlaag gedaan. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden die kunnen naar 105 WhatsApp. 0605-105-38. Dat is dus 0605-105-38. En het is 105 WhatsApp. Want als jij het naar ons sms't, dan krijgen we het niet binnen. Dan weet je dat alvast. Of via arnhem105.nl/studio. En dan hoor ik je al aan de andere kant van de radio denken. Ja, maar Jay, ik kan wel al mijn tijd erin steken om dat allemaal toe te sturen en allemaal te luisteren en te doen. Maar kan ik ook wat winnen? Dat kan zeker.
1: Eeuwig bij Haarlem 105.
0: Ja, dat wil je toch? Hier op de zaterdagavond. Dus ik zou zeggen, radio even een tandje harder, want hier komen de 3 hits.

gesproken, drie hits hoorde jij. Haarlem105.nl/studio of 0600 500 538. De antwoorden, die heb ik zo meteen voor je. Na Maroon 5 samen met Lisa. Maar dit zijn de drie A's, los en vast.

Maroon 5. Samen met Lisa en Priceless hoorde hier op Haarlem 105. We zitten midden in toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een beetje hoogtevrees op die toonladder. Dus ze hebben even een kleine stapje omlaag gedaan. Voor als je het net gemist hebt, ben ik niet de vervelendste. Het is zaterdag. Laat het gewoon lekker relaxed aanhouden. En ik zie hier alle drie nog even één keertje.

Als je het wist, kon je je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Ik moet wel zeggen, ik kreeg een beetje de inbox in en ik zie wel dat het wel een klein beetje lastig was. Maar ik ga je niet, ik ga je tijd niet heel lang verdoen. Dit waren de drie hits. Teddy Swims en Mr. Know It All.

Mal Horan en Mal Smith, Drive Safe. En de laatste was deze. Een heerlijk plaatje, al zeg ik het zelf, voor de zaterdagavond. Alex Horan en Fever Dream hoor je hier op Haarlem 105. Maar gewoon het origineel.

Ja, een van de meest verslavende stoffen op deze wereld. Maar ook een hele verslavende plaat. Chef Special met nicotine hoorde hier op Haarlem 105. Ben je ooit wel eens verliefd geweest op iets wat je gekocht hebt? Ik wel. Ik weet niet of ik hier de enige in ben. En daar gaan we zo meteen eventjes achterkomen. Woensdag heb ik namelijk eindelijk iets gekocht waar ik al een tijdje naar op zoek ben. Een drone, om precies te zijn, een DJI Mini 4 Pro. Onder de mensen die een beetje kennis van de drones hebben, die weten dat dit echt een prachtding is. Ja, ik ben dus best wel een beeldfanaat. Ik hou dus heel erg van mooie beelden. En heel eerlijk, die mening deelt iedereen wel, denk ik. De mooiste beelden die komen toch echt wel van een drone. Als je meekijkt via de kijkradio van Haarlem105.nl, dan heb je mijn dronebeelden al een klein beetje voorbij zien komen. Maar ik ben dus nu wel heel erg benieuwd. Ben ik de enige die verliefd kan worden op levenloze dingen? Laat je even horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538 of via haarlem105.nl/studio in je browser. Ben ik de enige die verliefd kan worden op levenloze dingen?

0: Keen en Somewhere Only We Know hoorde hier op Haarlem 105. Ik was dus heel erg benieuwd of ik de enige was die verliefd kon worden op levenloze dingen. Ik heb namelijk vorige week woensdag een drone opgehaald en ik ben toch stiekem wel een klein beetje verliefd op dat ding. Ja, je kon je even laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Pieter die zegt bijvoorbeeld, ah, die DJI Mini 4 Pro is echt sick. Ik heb dezelfde en ik kan niet meer zonder. De beelden die je ermee kan maken, die zijn gewoon next level. Sandra die zegt dan weer, ja, verliefd op een drone, dat snap ik helemaal. Ik heb hetzelfde met mijn espresso machine. Zodra je ziet wat ermee mogelijk is, kan je niet meer terug. Ja, ik ben dus geen koffiedrinker, maar ik denk dus dat ik wel hetzelfde zou kunnen hebben. En Rob, die heeft gewoon eigenlijk een vraagje. Die dronebeelden op jullie livestream zijn inderdaad indrukwekkend. Zou graag willen weten waar die mooiste shots, waar je de mooiste shots maakt. Langs de kust hier. Dan kan je geen tip geven waar je de mooiste shots maakt. Dat ligt een beetje aan de piloot. Maar de shots die je op de stream ziet, die komen gewoon uit mijn home dorp Spaarndam.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.

0: Lady Gaga en The Dead Dance worden hier op Haarlem 105. Het is 9 uur, dus we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws heb ik deze voor je.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Happy Pride allemaal. Een kerstverse 105 weekendmix komt eraan. Eerst Jet Rebel. 105.

0: Jet Rebel en Love Right Now worden hier op Haarlem 105 op deze zaterdagavond. Een hele goede avond, Jay Rui Speakers met de avonddienst. Zometeen neem ik je even mee uit de zorgen van de huidige wereld. Tijdens de Zero's Classics gaan we namelijk terug naar muziek tussen 2000 en 2010. Heb je nog suggestie, laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0605-105-38.
1: Late zaterdag, we zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Heb je nog suggestie? Laat je dan even horen. Via de 105 WhatsApp 0605-105-38 of via haarlem105.nl/studio. Over een half uur knallen we even door met de 105 Weekend Mix. 30 minuten lang zonder onderbreken. Heerlijke muziekmix bij jou op de radio.

Nou Horen met Taste So Good. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, je hebt vast wel iets van een herinnering aan de Zero's. Echt zo'n herinnering die je dan weer bij je terugkomt als je een bepaald nummer hoort. Dat kan goed zijn, dat kan iets minder leuk zijn. Ik hoop dat ik de goede herinnering zo meteen naar boven haal tijdens de Zero's Classics. Want zo'n herinnering wil ik namelijk weer bij je oproepen. Wow, ik had heel even een blackout. De Zero's Classics hoor je zo meteen. Ik neem je mee naar de zomer van 2004. Please don't.

wat ken jij nou nog echt van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Dan heb je geluk, want daar gaan we eventjes de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten. Ik neem je even mee terug naar de zomer van 2004. Overal klonk die ene herkenbare vocal loop, Call On Me. En dan weet je misschien niet gelijk over welk nummer het gaat, maar dat komt nog. Dat was Erik Prydz, een Zweedse producer die op dat moment nog vrij onbekend was. En dit werd meteen zijn grote doorbraak. Het gekke is wel een beetje, die vocalen die zijn niet van Prydz zelf, maar die komen uit een nummer uit 1982. Valerie van Stephen Winwood. Ik denk dat je nu wel een klein beetje weet over welk nummer ik het heb. Ja, Prydz die samplede die herkenbare Valerie Call On Me lijn en bouwt er een pompende housebeat omheen. Toen Prydz die sample wilde vrijgeven, ging hij naar Winwood zelf om toestemming te vragen. Die Winwood die was zo onder de indruk van wat die jonge Zweed ervan had gemaakt, dat hij besloot de vocalen opnieuw in te zingen.

0: On Me van Eric Priedes was de Zero's Classic van 1 augustus 2026. Ja, heb jij nog een Zero's Classics die je graag op de radio wilt horen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of via arlem105.nl/studio.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekendmix.
0: Ja, we knallen de show nog heel even af met 30 minuten lang. Zonder onderbreking. De lekkerste mix bij jou op de radio. Helemaal speciaal voor jou. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Dit was hem dan weer, de 105 Weekend Mix. En daarbij nog eens de allereerste 105 Weekend Mix van augustus. De eerste Weekend Mix van de maand. Wil je nou de Weekend Mix terugluisteren, kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Daarbij komt er wel een einde aan avonddienst voor deze week. Ik bedank jou voor het luisteren en wens je heel veel plezier in Hongkong met Mark Scholz.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: En dit is weer zaterdagavond laat, hier 105. Tussen 10 en 12 zit ik er vanuit Hongkong. Dit is Hongkong Calling. Soul funk, old school hip hop op je radio. En dit was Woman of the Ghetto. Kennen we van Marlena Shaw. Maar dit is de uitvoering van Phyllis Dillon. En dit is het begin van Los Conquistadores Chocolates van Johnny Hammond. En trouwens Jay, nog fijn dat je er was de 2 uur hiervoor. Dankjewel hè.
1: Llegaban de África con la fuerza y la belleza. Ay, fijo, conquistaban la ignorancia y la bestia en la humanidad. Daban al mundo la luz y el fe y también

Er zit er even zo'n raar stukje van niks in deze track. Dit is RSL, Wesley Music hier op 105. RSL, die komen uit Manchester. Echt waar, het is gewoon Engelse Latin funk die je hier hoort. Maar het is dus een gekke track, want het is eventjes... Zie je, en dan komen ze weer terug. Ik weet niet precies waarom dat is. Misschien is dat voor de club, dat het dan langer doorgaat.

lekker dit. Goed opzwepende funk Latin. Wesley Music van RSL hier op 105. En ik ga gewoon even verder met hetzelfde soort muziek. Mambo de la Luz van Ron Vincente.

Dit is dus die typische Nigeriaanse Afrobeat. Dit was Shina Williams en his African percussionist. De track heet Akbojulogun. Die basgitaar, heel vies en vet en vuig was die. En er zit zo'n lekker repeterend ritme in waarin je in een soort van trance komt. En dan kan het gewoon niet lang genoeg duren. En dit soort dingen duren ook vaak lang. Dit was ook weer gewoon 11 minuten, bijna 12 zelfs. Maar het is gewoon de moeite waard. Dan even heel iets anders. Don Don, bye bye.

er een hele bak tracks van ze liggen. L'Emparatrice, die Franse band die ik vorig jaar heb ontdekt hier op het Klokkenflap Festival. Le Baron Rouge draai ik hier op 105. Ja, lekkere muziek dit hoor. Live zijn ze echt super gaaf. Ga eens een keer kijken als je dat ergens aangekondigd ziet worden. Nou, eventjes naar wat classics. Ik ga naar Smokey Robinson, Going to a Go-Go. En een Go-Go, dat is een disco waar ze die typische disco-funk muziek draaiden. Helemaal zo, dat is het, jaren 70 zo'n beetje.

De Love Unlimited Orchestra, dat is gewoon echt wel heel erg goed hoor. Het is traag en low, maar het is zo funky en vet en zo warm, heerlijk. Barry White, die stemt natuurlijk alleen al van die gast. Playing Your Game, baby. Ik vind al die tracks heerlijk. En ik heb ook spijt van North Sea Jazz. Was hij er, ging ik daar niet heen. Vond ik dan niet goed genoeg. Goed, hè. Dat is allemaal achteraf jammer. Hoeveel tijd heb ik nog? Niet superveel. Het laatste track van het eerste uur alweer. De Slow Slushy Boys.

0: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Uurtje 2 begint met Darkel. Dat is het alter ego van Jean-Benoît Dunkel. Eén van de mannen van Air. Ja, echt waar. Deze track heet Earth. Erg gaaf. Het is dezelfde stijl. Dat Franse druipt er ook weer vanaf helemaal goed. Uur 2 dus. Tot middernacht ben ik er nog met allerlei coole muziek. En ik ga verder met Jay Screechy. Met deze Walk and Skank.
1: Now all and pull up. Have a drink, I want to take a sup. Hey, hey, badai, bawala dai de eng badai, badai, bawala dai de eng badai, badai, bawala dai de eng badai, eng badai, da da da da, wala dai de eng badai, badai, bawala.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klaven branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: You see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?

Angel Dust, dat is een hele vervelende druk. Het is ook een titel van een heel goed Faith No More album. En het is de titel van deze track, gedaan door de band Dragonfly hier op 105. Je luistert Honk Calling, tot middernacht ben ik er nog bij je met soulfunk, oldschool, hiphop, reggae, disco, jazz, whatever eigenlijk. En over hiphop gesproken heb ik nog erg weinig gedaan. Ga ik even deze aanzetten. I Know van De La Soul, de classic, maar dan wel weer van een cd-single The Know It All Remix.

0: In het voorprogramma van The Gorillaz. Ja, gewoon goed. Zo, dus zo zie ik dat. Kun je dus ook even Bobby Womack zien. Dan ga ik naar iets waar Fatboy Slim met zijn handen aangezeten heeft. Dat doet hij soms heel goed. Soms gaat het iets te woest door mijn smaak. Maar deze De La Cota's Come On Cincinnati heeft hij goed gedaan.
1: Come on, snatches, one more turn. Come on, snatches, one more turn. Come on, snatches, one more turn. Just one more turn. Come on, snatches, one more turn. Come on, snatches, one more turn. Come on, snatches, one more turn.

De muziek van dit jaar, vorig jaar zoiets. Dean en Alden, het nieuwe Kind of Feeling hier op 105. Ook een Colin luistert naar. Ik heb nog eventjes te gaan. Een klein half uurtje. Justice ga ik aanzetten. Vind ik ook erg gaaf. Ook nieuwe muziek. Let There Be Light.

leuk eventjes One Inch Punch van Yin Yin. En als je dat wil opzoeken, dat is Y-I-N en dan nog een keertje. Slievert Mats ga ik naartoe. Dat is hele vuige, smerige hip-hop uit Nottingham. Met een East Midlands accent van die gasten. Heel erg cool. Twee mannen zijn het. Eén staat gewoon achter de computer. Die drukt een knopje in. En dan speelt hij af wat hij van tevoren geprogrammeerd heeft. En die andere die rapt en coole teksten. Dat is het. Slievert Mats hier op 105 met I Can Tell.

Hooverphonic, als eigenlijk Hoover heette in het begin. Maar dat kon niet, want dat was natuurlijk al een merk voor stofzuigers en zo. Dus de Belgische groep ging Hooverphonic heten. De track To Wiki is van het allereerste album erg gaaf. Mooie trip-hop uit, nou wat zal het geweest zijn, jaren 90 ergens. Einde van de show, dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één track, heel vaag, heel moeilijk is die, dan doet die aan het einde. De Square Pusher met Do You Know Square Pusher. Fijne nacht en tot volgende week.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
2: Ja, goedendag hier weer met Manik. Zometeen hoor je wie er wint bij Haarlem Culinaire. Maar we beginnen met Jelly Roll.

Francia, Do the 35. Daarvoor hoorden we Jelly Roll, I'm Good, van de movie Goat natuurlijk. Zo, hey, zometeen gaan we het even hebben over... nu gaan we het even hebben over Haarlem Culinair. Dat is nu bezig natuurlijk. Haarlem Culinair, een mooi foodfestival hier in Haarlem. En dat duurt 4 dagen. En in die 4 dagen gebeurt er van alles op gebied op het culinair gebied. Maar er is ook een winnaar. Ja, er is ook een winnaar, namelijk Lokaal. Die is uitgeroepen. Even een klein applausje. Uitgeroepen tot winnaar van Haarlem Culinair. Met een hamachi, tomatenwater. Een fantastisch gerecht waarschijnlijk. Ik heb zelf vanavond sushi gemaakt. Hoewel, ik bedoel natuurlijk mijn vrouw. Maar zij zijn een van de winnaars van Haarlem Culinair. Fantastisch goed gedaan. Een mooie combinatie van wijn en gerecht tijdens... Tijdens Haarlem Culinair. Ja, dus fantastisch gedaan, jongens. Wij gaan gauw weer door met Lincoln Jesser, Back to Love.

James Bay, Sunshine in the Room. Nou, het is wel donker, dus zoveel sunshine is hier niet meer. Maar wij zijn er nog en we draaien lekker muziekjes voor je. Hey, Haarlem 105 van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je kan hier je nummertje aanvragen via haarlem105.nl/studio. Of op 06-105-105-38. Kan je een berichtje achterlaten met je nummer die je graag wil horen. Alles kan in principe. Zolang we het in het systeem hebben staan, gaan we hem draaien. Matt heeft het ook gedaan en Matt wil heel graag Caro Emerald horen. Nou, dat is helemaal te doen. Caro Emerald, back it up.

The Cure, Lullaby. Daarvoor Back It Up, Caro Emerald. Hey, zometeen doen we even een drieluik. Een drieluik zou je zeggen, dat kan je toch alleen met foto's doen? Nee, je kan het ook op de radio doen. We gaan een drieluik doen met muziek. We gaan drie bekende rocknummers draaien. Maar eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de... De Zero's heet dat, hè? De jaren 2000 tot en met 2010. Dat allemaal na Leon Bridges.

Leon Bridges, Light the Way. Zo, het is tijd voor een drieluik. Een drieluik had ik dus beloofd. Een rocknummer uit de 80's, uit de 90's en uit de zero's. Deze komt zo meteen langs. We gaan eens even kijken wat er klaar op staat. Deze komt langs. Nou, die ken je denk ik wel, een heel bekende. En deze komt ook langs. Ja, dus die gaan we achter elkaar aan spreken. Hey, trouwens, de eerste die je hoorde, daar gaan we mee beginnen. A Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En dat hele bekende, iconische intro trouwens, van Slash, hè, de gitarist van Guns N' Roses. Daar kwam je eigenlijk een beetje toevallig mee. Dat was een beetje een toevalstreffer. Ze zaten een beetje te klooien, warm te spelen. En Slash die speelde dat hele bekende deuntje. En de drummer die begon daar een beetje overheen te drummen. En die dacht, nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. En eigenlijk Axl Rose in de kamer daarnaast, die dacht meteen, hier gaan wij een nummer van maken. Dit is hem. Dat trappen we mee af. 80's, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.

0: Nirvana smells like teen spirits.
1: Rock and roll.
0: Zo, hey, we hebben er nog eentje te gaan. Trouwens, dat nummer Smells Like Teen Spirit, dat is geïnspireerd. Kurt Cobain die dacht, wat staat hier nou op de muur? Daar had, Kathleen Hanna van Bikini Kill destijds, die had op de muur geschreven, Smells Like Kurt, Smells Like Teen Spirit. En hij dacht, oh, dat is dat toch een hele mooie, inspirerende tekst. Poëtisch, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dat was gewoon, ze vond gewoon dat hij rook naar een merk, een deodorantmerk, dat dacht ze toen. Hey, we hebben er nog één te gaan. Dat is From the Zeros, The Killers, Mr. Brightside. Heel bijzonder nummer. En misschien mooi om op te letten. De man schreef de tekst toen hij net gedumpt was door zijn vriendin. Daar kwam hij achter. Hij was niet gedumpt, maar goed, ze ging vreemd. En het bijzondere aan dit nummer is dat hij dat de zanglijn is in first take is dat opgenomen. Dat betekent... hij is in één keer opgenomen zonder verdere cuts. Dus misschien mooi om dat te luisteren. The Killers, Mr. Brightside.

0: Killers, Mr. Brightside. Dat was...
1: Rock and roll!
0: Zo, dat was een driemaal rock and roll op Haarlem 105. Van Heemstede, Bloemendaal en Haarlem natuurlijk. Hey, je kan hier dus een nummertje aanvragen. Dat heeft Sam gedaan via 06-105-105-38 of via haarlem105.nl/studio. Sam wil graag horen Masterplan. Komt er zometeen aan. Maar eerst gaan we Mac Morrison draaien. Return of the Mac. Even terug naar die rock. Even tot rust komen. En daarna kunnen we het nummertje van Sam gaan draaien. Veel plezier. Oh.

Return of the Mac. Mark Morrison. Hé, hè. Zo. Hey, misschien kom je net van de kermis. In Zandpoort is het kermis. Ik reed net langs. Een grote lamp en een groot draaiend ding. Misschien ben je aan het luisteren. Kom je net van de kermis. Zit je nog even aan je broodje, shawarma of wat dan ook. Je kan zelf ook nog een nummertje aanvragen. Dat heeft Sam dus ook gedaan. Die wilde graag horen Masterplan Prospa. Nou, ik heb ze gezocht. Was even zoeken, maar we gaan eens even kijken of het gaat lukken. Volgens mij moet dat helemaal goed komen. Daar komt hij aan, Sam. Deze is voor jou, Masterplan Prospa.

0: lekker hoor. Masterplan Prosper, als je dan toch van de kermis komt, dan is dit heerlijk om te luisteren. Zo. Hey, lekker Sam, lekker nummertje aangevraagd. We blijven een beetje in deze hoek hangen. Avicii heeft namelijk ook een enorme hit gemaakt. Wake Me Up, daar gaan we meteen mee verder.
1: Dit is Haarlem. 105.

0: Deze uur is weer voorbij gevlogen. De lichten gaan er vanzelf uit. Dus ik zit een beetje in het gewone licht. Ik weet even niet hoe ik die studiolampen aan kan krijgen. Ik vond het weer leuk. Maak er nog een fantastische nacht van of een mooi weekend. We gaan door naar het nieuws. Fijne nacht nog. Joe.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: 105. Het is 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. En begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.